0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op een moment dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Irene Wüst wordt de nieuwe chef de mission voor Team NL op de Olympische Spelen. Dat zeggen bronnen tegen de Telegraaf. Wüst gaat zich met de zomer- en de winterspelen bezighouden. Ze volgt ermee Pieter van der Hogeband en Calver Heijen op, die dat de afgelopen jaren deden. En ze is de eerste vrouw in die rol. Het was gisteravond even onrustig bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. De spanningen liepen daarbij zo hoog op dat er is gevochten en de politie moest ingrijpen. Hulpverleners waarschuwen al langer dat de lontjes korter worden, nu de situatie bij het overvolle aanmeldcentrum maar niet verbetert. Premier Jette houdt komende zondag een toespraak bij de onthulling van een nationaal monument voor Molukkers in Rotterdam. Het is nog geheim wat hij daar gaat zeggen, maar er gaan geruchten dat hij excuses gaat aanbieden voor de behandeling van de Molukkers die hier 75 jaar geleden naartoe kwamen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en af en toe bewolkt. De minima liggen tussen de 7 en 13 graden. 'S Ochtends kan in het binnenland nog een bui vallen. Daarna breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Netherlands, are you with us?
0: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Twee broers. Twee iconische stemmen. Eén van de meest geliefde bands van het decennium. 27 augustus zijn ze terug in Nederland. En jij kunt hierbij zijn.
1: Netherlands, are you with us?
0: Luister deze week naar Groot Nieuws Radio. En maak kans op kaarten voor King & Country live. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Grote reisbureaus maken regelmatig reclame voor pakketreizen die veel duurder zijn dan ze beloven, schrijft de Telegraaf. Tijdens het boeken wordt de prijs regelmatig meer dan 100 euro hoger en dat is misleiding, zegt de Consumentenbond. De reisbureaus zeggen dat het komt doordat de beschikbaarheid steeds verandert. Bij een vliegtuigcrash in Californië zijn waarschijnlijk 8 doden gevallen. Het ging om een bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stort het vliegtuig neer. De luchtmacht denkt dat geen van de 8 inzittenden het heeft overleefd. Het kabinet moet ervoor zorgen dat iedereen genoeg groen in de buurt heeft. Organisaties zoals de Woonbond, de ANWB en buitenspeelstichting Jantje Beton roepen daartoe op, meldt het AD. Ze zeggen dat het zonder bomen en struiken in de zomer veel te heet wordt. In de binnenstad kan het wel 8 graden warmer worden dan op het platteland. En dan nu het weer van Weer Online. Landinwaarts kan er vanochtend nog een bui vallen, maar daarna breekt overal de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 graden in Limburg. De komende dagen wordt het nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Netherlands, are you with us?
0: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: Nieuwsradio weerbericht. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuwsradio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Horecazaken gebruiken nog massaal plastic rietjes, bekers, bestek en frietbakjes, blijkt uit een steekproef van het AD. Wegwerpplastic is al 5 jaar in heel Europa verboden, maar bij 4 op de 5 zaken kun je het nog gewoon krijgen. Ook geven veel zaken nog een gratis plastic tasje mee, terwijl er eigenlijk een toeslag voor moet worden betaald. Op een circuit in België is een Nederlandse motorcoureur om het leven gekomen, meldt de VRT. Hij was op de racebaan van Zolder aan het oefenen toen hij met hoge snelheid uit de bocht vloog. Waarschijnlijk had hij niet goed geschakeld. Hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar zonder succes. In de Rotterdamse wijk Sjaarloos is een peuter zwaar gewond geraakt nadat hij vanaf de 2e verdieping uit een raam viel. Het jongetje van 2 werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. En dan nu het weer van Weer Online. Landinwaarts kan er vanochtend nog een bui vallen, maar daarna breekt overal de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 graden in Limburg. De komende dagen wordt het nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Netherlands, are you with us?
0: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Twee broers. Twee iconische stemmen. Eén van de meest geliefde bands van het decennium. 27 augustus zijn ze terug in Nederland. En jij kunt hierbij zijn.
1: Netherlands, are you with us?
0: Luister deze week naar Grootnieuws Radio. En maak kans op kaarten voor King & Country live. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College.
1: Netherlands, are you with us?
0: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country. Levenswoorden.
2: Met Daan Olthof.
3: Goedemorgen, dinsdagochtend, de tweede dag van de week. Ook wel de gele dag. Tenminste, op mijn basisschool vroeger, daar hadden we zo'n kaart met elke dag een kleurtje. En dinsdag was de gele dag. Zometeen gaan we luisteren naar een overdenking van Janine Leemans. Maar eerst lezen we de dagtekst van vandaag. Uit 1 Petrus 5, vers 10. Daar staat: maar al moet u nog een korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, die u geroepen heeft om in Christus deel te krijgen aan u zijn eeuwig luister, hij zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet zult wankelen.

0: Christian Verwoerd, je hoorde Als de Berg Sion. Sommige dingen in je leven zijn best spannend. Denk bijvoorbeeld maar aan je rijexamen. Of een moeilijke toets op school. Of misschien wel een wedstrijd van het Nederlands elftal. Maar er zijn ook andere dingen spannend. Soms heb je ergens moed voor nodig. Moed om iets te gaan doen. Bijvoorbeeld om op iemand af te stappen, om het evangelie te delen of om iemand ergens op te wijzen. Maar waar haal je dan die moed vandaan? Vandaag in de overdenking van Janine Leemans van het Evangelisch College gaan we op zoek naar die moed.
1: Heb jij wel eens het gevoel gehad dat God iets van je vraagt, maar dat je tegelijk bang bent voor wat het gaat kosten? Je weet dat je een stap moet zetten, een gesprek moet aangaan of gehoorzaam moet zijn aan wat God in je hart legt, maar van binnen voel je spanning. Nehemia weet er alles van. Hij is iemand die leert vertrouwen terwijl hij bevend zijn eerste stappen zet. En misschien ontdek jij vandaag wel hetzelfde. Dat moed begint bij vertrouwen op de God die voor je uitgaat. In het eerste hoofdstuk van Nehemia lezen we hoe Nehemia diep geraakt wordt door de toestand van Jeruzalem. Hij huilt, rouwt, vast en bidt. Hoofdstuk 2 omschrijft een moment waarop Nehemia moet opstaan en daadwerkelijk stappen moet zetten. Tussen hoofdstuk 1 en 2 liggen ongeveer 4 maanden. Dat betekent dat Nehemia niet impulsief handelt. Hij neemt eerst tijd in gebed. De nood van Jeruzalem blijft op zijn hart drukken. Soms denken wij misschien dat geloof betekent dat alles direct duidelijk wordt, maar Nehemia laat juist geduld zien. Het is in de maand Nisan, in het 20e regeringsjaar van koning Artasasta. Nehemia dient nog steeds als schenker van de koning, een positie dat maakt dat hij dicht bij de koning kan komen. Hij proefde de wijn om vergiftiging te voorkomen en moest daarom volledig betrouwbaar zijn. Nehemia leefde dagelijks in het centrum van macht, luxe en politieke invloed. Toch draagt hij ondertussen een last met zich mee. Hij zegt, nooit was ik in zijn bijzijn bedroefd geweest. En dat is opvallend. Blijkbaar behoor je aan het Persische Hof geen verdriet te tonen. Een koning wil omringd worden door schoonheid, orde, stabiliteit en controle. Verdriet kon zelfs worden gezien als gebrek aan respect of als politieke dreiging. Toch kan Nehemia zijn verdriet niet langer verbergen. De koning vraagt, waarom ziet uw gezicht er zo treurig uit? U bent toch niet ziek? Wat bijzonder dat de koning het direct aanvoelt. Hij ziet dat het verder gaat dan lichamelijke vermoeidheid of even zomaar je dag niet hebben. Het verdriet van Nehemia komt vanuit zijn binnenste. Zijn hart draagt een last die zichtbaar is geworden op zijn gezicht. In de Bijbel wordt het hart gezien als het centrum van de mens. Het verwijst naar het innerlijk, al je gedachten, emoties, verlangens en je wil. Het is de stuurkamer van het geestelijk leven. En wanneer de koning spreekt over harteleed, raakt hij dus onbewust iets diepers aan. De grote ellende van Jeruzalem heeft Nehemia in het centrum van zijn wezen geraakt. Wat hier zichtbaar wordt, is dat echt geestelijke bewogenheid nooit alleen verstandelijk blijft. Want wat God raakt, begint ook Nehemia te raken. Zijn verdriet komt voort uit verbondenheid met Gods hart. Want wij kunnen soms veel weten over God zonder werkelijk bewogen te raken door wat hem verdriet doet. Bij Nehemia zien we dat liefde voor God ook pijn doet wanneer Gods eer wordt aangetast. Misschien is het ook waarom zijn verdriet niet verborgen kan blijven. Wat het hart vult, wordt uiteindelijk zichtbaar. Het leeft diep in Nehemia. Zelfs een heidense koning heeft het opgemerkt. En dat is confronterend. En dan lezen we iets heel menselijks. Nehemia zegt, toen werd ik erg bevreesd. Nehemia is blijkbaar niet een soort geloofsheld zonder angst. Hij voelt spanning. Hij weet hoe riskant dit moment is. Eén verkeerd woord kan zijn positie of zelfs zijn leven kosten. En het woord dat hier gebruikt wordt voor vrees heeft raakvlakken met woorden als schrik en beven. Misschien herkennen wij dat ook wel. Soms weet je dat God iets van je vraagt, maar tegelijk voel je spanning. Je moet een moeilijk gesprek aangaan, een bepaalde geloofstap zetten of een keuze maken met bepaalde gevolgen die je moeilijk kunt overzien. Moed betekent in de Bijbel alleen niet dat iemand geen angst kent. Moed betekent dat iemand ondanks angst blijft vertrouwen op God. En dat zien we bij Nehemia gebeuren. Hij verzamelt moed en vraagt de koning: laat mij naar Juda gaan, naar de stad van mijn vaderen, zodat ik haar kan herbouwen. Het is geen vraag. Het is een zeker weten dat hij dat gaat doen. Eerst bad Nehemia in het verborgene, zoals we konden lezen in hoofdstuk 1. En nu spreekt hij openlijk. Echt gebed maakt een mens uiteindelijk gehoorzaam. Wanneer heb jij moed ontvangen om gehoorzaam te zijn?

0: Nephew West, don't stop praying. Dat is een mooie boodschap die ook zeker aansluit bij de overdenking van vandaag. We zijn namelijk op zoek naar moed. En moed kun je ook vinden door ervoor te bidden. We gaan verder luisteren naar de overdenking van Janine Leemans van het Evangelisch College.
1: En terwijl Nehemia spreekt, groeit zijn vrijmoedigheid. Eerst vraagt hij toestemming om te reizen. Daarna vraagt hij brieven voor veilige doorgang door het gebied aan de overzijde van de Eufraat. Vervolgens vraagt hij zelfs een brief voor Asaf, de beheerder van de koninklijke houtvesterijen. Asaf beheerde een deel van het kroondomein van de koning, koninklijke landgoederen waar hout werd geproduceerd voor officiële bouwprojecten. Nehemia vraagt dus eigenlijk toegang tot koninklijke middelen voor de herbouw van Jeruzalem. Diezelfde Persische macht die ooit betrokken was bij overheersing wordt nu door God gebruikt om herstel mogelijk te maken. Eerst spreekt Nehemia voorzichtig, maar terwijl het gesprek verder gaat, durft hij steeds meer te vragen. Alsof hij tijdens het spreken ontdekt dat God al voor hem uitgegaan is. En dat is vaak hoe geloof werkt. Wij denken soms dat moed betekent dat alle angst eerst verdwenen moet zijn. Maar bij Nehemia zien we iets anders. Hij is bevreesd en toch spreekt hij. Hier wordt vaak het woord chazak gebruikt. Dat betekent sterk worden, moed vatten, vastgehouden worden of kracht ontvangen. Opvallend is dat deze kracht vaak ontstaat terwijl iemand onderweg is in gehoorzaamheid aan God. Niet omdat de omstandigheden al veilig zijn of zo voelen, maar omdat God zijn aanwezigheid bevestigt. Nehemia vertrouwt volledig op God en tegelijk komt hij voorbereid aan bij de koning. Dat maakt zijn houding zo bijzonder. Hij weet welke brief hij nodig heeft. Hij denkt vooruit over bouwmaterialen en herstelwerkzaamheden. En dat laat een mooi evenwicht zien tussen geloof en verantwoordelijkheid. Hij handelt zorgvuldig en wijs. En Nehemia krijgt niet alleen toestemming, hij krijgt ook gunst. Vers 8 zegt, omdat de goede hand van mijn God over mij was. En dat is de sleutel van dit hoofdstuk. Nehemia weet, dit is meer dan toeval. Dit is geen diplomatie, strategisch denken, slimheid of politieke invloed. Nee, Gods hand zit achter deze gebeurtenissen. Hij heeft de leiding. Hij geeft kracht en de bescherming. Soms hoor je de mensen wel eens zeggen, de gunst van God is op hem of haar. En daarmee bedoelen we niet dat iemand een makkelijk leven heeft of altijd succes ervaart. Nee, het betekent dat God zijn hand uitstrekt over een mensenleven. Hij opent deuren die mensen zelf niet kunnen openen. Hij geeft wijsheid op beslissende momenten. Hij beschermt, leidt en bevestigt de weg die hij zelf heeft voorbereid. Dat zien we hier ook bij Nehemia. Een heidense koning luistert naar zijn verzoek, geeft toestemming, biedt bescherming onderweg en levert zelfs materialen voor de herbouw van Jeruzalem. Achter al deze gebeurtenissen ziet Nehemia niet in de eerste plaats de goedheid van de koning, maar de trouw van God. Het vraagt geloof om zo te kijken, want gemakkelijk richten wij onze aandacht alleen op zichtbare omstandigheden of menselijke invloed. Maar Nehemia leert ons om verder te kijken dan mensen alleen. Waar anderen misschien een gunstige politieke situatie zouden zien, herkent Nehemia de voorzienigheid van God achter de schermen van de geschiedenis. En dat is bemoedigend voor ons vandaag. Wanneer God iets in beweging zet, hoeft niet alles afhankelijk te zijn van onze eigen kracht, ervaring of invloed. Dezelfde God die de deuren opende voor Nehemia is nog steeds in staat om wegen te banen waar mensen geen mogelijkheden meer ziet. Waar vraagt God jou op dit moment om een stap van geloof te zetten? Welke angst houdt jou misschien nog tegen om gehoorzaam te zijn? En durf jij, net als Nehemia, te geloven dat Gods hand al voor jou uit is gegaan, zelfs wanneer jij nog niet weet hoe de weg eruit ziet? Geestelijke moed begint bij vertrouwen op de God die de toekomst al in zijn hand heeft.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College.
1: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
5: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
6: Hey, ben je er weer?
7: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
6: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
7: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
6: Ja, lekker. Je
8: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Levensveranderende operaties en trainingen, daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciens, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket.

0: of verblijf, het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
1: Ben je ondernemer, inkoper of projectmanager en op zoek naar goedkopere productie? Let dan nu op. Moravian Outsourcing helpt met de uitbesteding in Oost-Europa. Bespaar op productiekosten met Moravian Outsourcing. Kijk op uitbestedeninoosteuropa.nl.
2: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
3: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
4: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
5: Of je deze zomer nou naar Frankrijk rijdt,
6: een dagje naar het strand gaat
5: of gewoon thuis blijft,
6: hoop reist met je mee.
5: Met het zomerpakket van Grootnieuws Radio.
6: Met een zomerboekje vol overdenkingen, met muziektips, leuke extra's.
5: En met de bumpersticker laat je onderweg een hoopvol geluid zien.
6: Je ontvangt het zomerpakket bij een donatie vanaf €9,95.
5: Kijk op grootnieuwsradio.nl/zomer.
7: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 6 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Afne van der Meijs. Horecazaken gebruiken nog massaal plastic rietjes, bekers en frietbakjes, blijkt uit een steekproef van het AD. Wegwerpplastic is al 5 jaar in heel Europa verboden, maar bij 4 op de 5 zaken kun je het nog gewoon krijgen. Ook geven veel zaken nog steeds een plastic zakje mee, terwijl het eigenlijk ook niet mag. Grote reisbureaus maken regelmatig reclame voor pakketreizen die veel duurder zijn dan ze beloven, schrijft de Telegraaf. Tijdens het boeken wordt de prijs regelmatig meer dan €100 hoger, en dat is misleiding, zegt de Consumentenbond. De reisbureaus zeggen dat het komt doordat de beschikbaarheid steeds verandert. Het was gisteravond groot feest in Rotterdam. De Kaapverdische gemeenschap daar vierde dat hun elftal met 0-0 gelijk speelde tegen voetbalgrootmacht Spanje. Honderden mensen toeterden en zwaaiden met vlaggen. Er wonen veel Kaapverdiërs in Rotterdam. 6 Kaapverdische spelers zijn er geboren. En dan nu het weer van Weer Online. Landinwaarts kan er vanochtend nog een bui vallen, maar daarna breekt overal de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 graden in Limburg. De komende dagen wordt het nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Ja, goedemorgen, zal ik maar even iets zeggen dan. Ja, goedemorgen bij deze. Het is nu exact 6 uur en daarmee tijd voor de nieuwe morgen die zometeen staat te beginnen. De vraag is alleen, met welk lied kan dat gebeuren? Je mag nu een plaat doorsturen met de Grootnieuws Radio-app, titel en artiest. En dan zet ik hem zometeen wellicht voor je klaar. Welk lied wil je horen aan het begin van deze dinsdag? Ik hoor het van je.
11: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
12: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
13: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
14: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
15: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
16: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
17: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
18: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
19: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor €30 helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand. Voor €50 ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor €85 krijgt ze 1 week opvang, samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.
20: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Chio Heartbreakers of Pombeer. Alle zakken aan 90 of 125 gram. 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella, Royal Club, Crystal Clear en Sourcy Vitamin Water. Alle flessen aan 1 liter, ook 1 plus 1 gratis. En alle M&M's en Maltesers, 2 plus 1 gratis.
19: Help kwetsbare dochters in Oost-Europa. En steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
21: Are you with us?
22: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
23: Groot Nieuws.
24: De Nieuwe Morgen.
25: Met Joeri van der Geest.
26: Het christelijke radiostation. Groot.

0: Je hoeft niet bang te zijn voor morgen, want Jezus heeft alle macht. Dat is de gedachte waarmee we vandaag beginnen. Kees Kraaienoord en Jezus leeft en ik met hem. Een hele goede morgen. Het is dinsdag 16 juli. Een nieuwe dag met nieuwe kansen. Van harte welkom. Dit is de Nieuwe Morgen op Groot Nieuws Radio. Eerste mensen die zichzelf al wakker melden. Onder meer André is erbij.
1: Goedemorgen, Annemarie. Oh. Ja, wakker hoor. We worden om 5 uur begonnen. Los in Heerenveen. Dus een keer aan de andere kant op als gisteren. Fijne uitzending. Hoi, hoi.
0: Yo, dankjewel. Alleen, ja.
1: Even goede vrienden, joh. Maar ook goedemorgen. Hoi.
0: Even goeie vrienden. Dankjewel André, leuk dat je er bent. Leuk dat je wat inspreekt en iets van je laat horen. Ook jij kunt dat doen in de Groot Nieuws Radio app. Wie ben je en waarom ben je wakker? Ik hoor het graag van je. Dan lees ik zometeen de lijst met wakkere mensen op. En allereerst een berichtje van Raymond die Michael W. Smith wil horen. Crown him with many crowns. Nou, die komt er bij deze voor je aan.

0: Yes, dankjewel Raymond voor Michael W. Smith en Crown Him With Many Crowns in de Grootnieuws Radio. Heb gezellige mensen die zich melden. Onder meer Marald is erbij. Goedemorgen, Grootnieuws Radio. Ik ben weer heerlijk op de fiets naar het werk. En ook Henriët die gaat weer aan de slag. Even een reminder voor alle luisteraars van Grootnieuws. Gods genade herstelt alles. De groeten van ons. Hé, hey, dat is leuk. Marien de taxichauffeur is er ook weer bij. Ik ben wakker, ga zometeen rond 7 uur mensen ophalen. Een gezegende dag voor iedereen. En Marcel die zegt goedemorgen, ik ben al wakker. Mens, ik zou graag willen opstaan met... er is geen vriend zo trouw als Jezus. Oké, nou, ik heb hem iets laat gelezen, Marcel, maar ik ga mijn best doen voor een andere keer. Wie ben je, waarom ben je wakker? Stuur een berichtje met de Grootnieuws Radio app.
1: Dagtekst.
0: Vandaag 1 Petrus 5, vers 10. Maar al moet u nog korte tijd lijden. God, de bron van alle genade die u geroepen heeft om in Christus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister, hij zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet zult wankelen. De dagtekst van vandaag, lees hem gerust nog eens na. 1 Petrus 5, vers 10.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen over momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.
3: Stil maar mijn ziel, de Heer is heel dichtbij je.

Def en Stil Maar Mijn Ziel. Daarvoor de King of Kings, Hillsong Worship. Een hele goede morgen op deze dinsdagochtend. De app die stroomt er weer lekker vol met wakkere mensen, wakkere luisteraars. Te beginnen met Wietse. Hij is onderweg naar Brussel om momenteel te lossen. Terwijl Ad koers zet richting de Biesbos voor een klus bij de drinkwaterzuivering. Lieneke die rijdt momenteel vanuit Halsteren naar Bergijk om aan het werk te gaan. En Petra die maakt de rit van Terneuzen naar Bordmeerbeek. Zoek dat maar eens op de kaart. Ja, Wim die heeft vandaag een vrije dag, maar zijn agenda die zit goed gevuld, dus alsnog vroeg wakker. Janne Turk die is er ook weer bij, stuurt de groeten naar alle collega-waterschappers en luisteraars. Ook al het leuk dat je wakker meldt, Jan. Ik zie verder nog een berichtje van Corina, Gert-Jan, Magali, John uit Arnhem, die is er ook weer bij. Remco, Antje, Jolanda, Jacco, Rosa, Jennifer, allemaal aangehaakt. En mooi dat jullie deze ochtend ook weer samen beginnen met Groot Nieuws Radio. Martin Smit, hij is er ook bij. Ik zie hier een berichtje van, even kijken, Gerda, goedemorgen, wakker, een gezegende dag allemaal. Ik ga maar eens naar de kapper vandaag. Martijn die zegt goedemorgen Juri, net vol in Europoort met soja voor deinzen in België. Met koffie en Groot Nieuws Radio aan, in de cabine weer dikke prima. En ik zie hier nog Sione die zegt goedemorgen onderweg naar KPMG Amstelveen. De laatste dag van onderhoud en zojuist kon nog binnen. Een berichtje van Lydia die zegt goedemorgen, ik ben wakker. Ik wens iedereen een fijne en gezegende dag. Wens ik jou ook toe als luisteraar van Groot Nieuws. Ik heb zometeen de Groot Nieuws-update voor je naar Matt Redman.

0: Ed Redman. En een endless halleluja maakt het 7:01. Tijd voor de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Afne van der Meijs. Plastic bekers, bakjes en bestek zijn nog altijd volop te vinden bij Nederlandse afhaalzaken, terwijl dat verboden is. Dat blijkt uit een steekproef van het AD. Ook worden op sommige plekken nog gratis plastic tasjes uitgedeeld. Goedkope pakketreizen waarmee grote reisbureaus adverteren pakken in de praktijk geregeld een stuk duurder uit, heeft de Telegraaf uitgezocht. De Consumentenbond vindt het misleiding en klaagt er al jaren over. Een groot feest in Rotterdam gisteravond. De Kaapverdische gemeenschap vierde dat hun elftal was gelukt regerend wereldkampioen Spanje op 0-0 te houden in hun eerste WK-duel. In het elftal van Kaapverdië zitten 6 geboren Rotterdammers.
0: Grootnieuws update. Wordt het een onrustige zomer met nieuwe boerenprotesten? Rob Jetten die houdt er in ieder geval rekening mee. Het kabinet wil dit jaar namelijk knopen doorhakken over stikstof. Volgens het kabinet stoten boeren te veel stikstof uit en moet dat fors omlaag. Boerenorganisatie Agractie waarschuwt dat boeren weer de straat op willen als dat beleid streng uitpakt. Ook de lage prijzen die boeren krijgen voeden de onrust, schrijft het Nederlands Dagblad. En de Eerste Kamer stemt vandaag over een verbod op conversietherapie, ook wel homogenezing genoemd. Het zijn behandelingen die iemands homoseksualiteit of genderidentiteit zou moeten veranderen. 10 Europese landen gingen Nederland ervoor met zo'n verbod, waaronder Duitsland, Frankrijk en België. Maar tegelijk blijkt zo'n wet in de praktijk lastig. In Duitsland leidde het verbod tot nu toe tot niet 1 rechtszaak, schrijft het Reformatorisch Dagblad. En in China heeft de politie een kerkdienst binnengevallen en tientallen mensen opgepakt. Het ging om de Early Rain, een bekende protestantse huiskerk die buiten de staatskerk om samenkomt. Zo'n 70 agenten omsingelden de zaal en arresteerden kerkleiders, leden en zelfs kinderen. De meeste zijn inmiddels weer vrij, maar 2 voorgangers die zitten nog steeds vast. En hulporganisatie SDOK roept christenen dan ook op om te bidden, meldt Revive. En in de kerk in Ten Boer keken ruim 20 jongeren zondagavond samen naar Oranje. Maar niet zomaar. Organisatie Sport en Geloof die zette de wedstrijd in als gespreksstarter over het geloof. Voor de aftrap sloegen ze samen de Bijbel open en spraken ze over verlossing, over hun talenten en over wie Jezus voor hun is. Sport en Geloof biedt zulke kijkavonden aan in kerken door heel Nederland om zo ook mensen van buiten de kerk te bereiken. En meer daarover lees je in het Nederlands Dagblad. Alright, dan het grootnieuws radioweerbericht van Buienradar. Vanochtend in het oosten een enkele bui, in de middag meer zon. Het is dan droog en het wordt 19 tot 25 graden. Dan de verkeersinformatie van de ANWB.
2: Er staat dan file op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en Gorkum 7 kilometer. En tussen knooppunt Gorkum en Lexmond nog eens 6 kilometer erbij. Want daar is een ongeluk gebeurd met meerdere auto's. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is al bijna een half uur.
0: Ja, een hele goede morgen op deze dinsdagochtend, waar we zometeen lezen uit 2 Korinthe hoofdstuk 5. Tot die tijd muziek van Kane en nu eerst de opwekking bent.
3: De nieuwe morgen.
4: Het christelijke radiostation.

2 Korinthe hoofdstuk 5 schrijft Paulus dat we tijdens ons leven zuchten en het zwaar te verduren hebben. En ernaar verlangen om naar onze Vader in de hemel terug te keren. En misschien herken je dat gevoel wel, het gevoel dat het hier op aarde soms te veel is. Paulus die kende dat gevoel en schrijft erover naar de gemeente in Korinthe. We lezen er zometeen over in 2 Korinthe hoofdstuk 5 naar Aidan King en Lauren Daigle. Dit is Grootnieuws Radio en Time.

0: 6:45, Aidan King en Lauren Daigle met Time.
1: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
2: Met Ben Ketting.
0: Elke ochtend op dit tijdstip lezen we uit de Bijbel. En vandaag lezen we 2 Korinthe hoofdstuk 5.
3: Verlangen om bij de Heer te wonen. Want we weten dat we maar tijdelijk in dit lichaam wonen. Net zoals je maar tijdelijk woont in een tent. Die aardse tent, dat is ons lichaam, zal op een dag worden afgebroken. Maar daarna geeft God ons in de hemel een eeuwig huis dat niet door mensen is gemaakt. Dat is ons hemelse lichaam. En we verlangen er heel erg naar om dat hemelse lichaam als een stel nieuwe kleren aan te trekken. Want we willen niet een geest zonder lichaam zijn. Zolang we nog in dit aardse lichaam wonen, hebben we veel te lijden. Toch verlangen we er niet naar zonder lichaam te leven. Maar we verlangen ernaar in een beter lichaam te wonen. We willen graag ons nieuwe hemelse lichaam aantrekken. Want dan wordt het sterfelijke, de tijdelijke tent, ons lichaam, vervangen door het leven. Het eeuwige huis, ons hemelse lichaam. Dat is waar God ons voor heeft gemaakt. Daarvoor heeft Hij ook ons zijn geest gegeven. Want de geest is de voorproef en het bewijs van wat nog zal komen. Daarom zijn we altijd vol goede moed. Zolang we in dit lichaam wonen, wonen we niet bij de Heer. We geloven in Hem, maar we zien Hem nog niet. We leven met Hem vanuit geloof, niet vanuit wat we zien. Maar we zijn vol goede moed en we kijken ernaar uit om ons lichaam te verlaten en bij de Heer te gaan wonen. Daarom doen we altijd ons uiterste best, zodat Hij tevreden over ons zal zijn. Het maakt daarbij niet uit of we hier in dit lichaam wonen of bij de Heer wonen. Want op een dag zal Christus over ons allemaal recht spreken. Hij zal precies weten hoe we zijn. Dan zal iedereen krijgen wat hij heeft verdiend met de goede of slechte dingen die hij tijdens zijn leven op aarde heeft gedaan. Paulus doet alles vanuit de liefde van God. Omdat we diep ontzag voor God hebben, proberen we de mensen te laten zien dat ze in Jezus moeten gaan geloven. God weet dat dat mijn enige doel is en ik hoop dat jullie dat ook weten. Ik zeg dit niet om bij jullie over onszelf op te scheppen. Maar we willen dat jullie trots op ons kunnen zijn. Dan kunnen jullie over ons opscheppen bij de mensen die zo graag geweldig gevonden willen worden, maar die van binnen in hun hart helemaal niet zo geweldig zijn. Als we zo vol van de geest zijn dat we dingen doen die de mensen vreemd vinden, dan doen we dat voor God. En als we gewoon zijn, dan zijn we dat voor jullie. Het gaat dus nooit om onszelf, want alles wat we doen, doen we vanuit de liefde van Christus. Want we hebben begrepen dat één mens is gestorven voor alle mensen. Dat betekent dat in hem eigenlijk iedereen dood is. Hij stierf voor iedereen, met de bedoeling dat de mensen niet meer voor zichzelf zouden leven. De bedoeling is dat ze zullen leven voor Jezus, die in hun plaats is gestorven en die door God weer levend is gemaakt. Door het geloof worden we nieuwe mensen. Daarom moeten we dus niemand meer beoordelen naar wat we aan de buitenkant van hem zien. Ik had vroeger ook mijn eigen mening over Christus, maar ik weet nu dat ik hem verkeerd had beoordeeld. Want ieder mens die één geworden is met Christus, is door God helemaal nieuw gemaakt. De oude mens is verdwenen. Er is een hele nieuwe mens ontstaan. En dat is Gods werk. Hij heeft door Jezus Christus de mensen vergeving gegeven. En Hij heeft ons de taak gegeven ervoor te zorgen dat de mensen dat weten. God heeft door Christus de mensen vergeven dat ze ongehoorzaam aan Hem waren. Nu zijn ze vrijgesproken van schuld. Hij heeft ons de taak gegeven om dit aan de mensen te vertellen. Want daardoor kunnen ze vrienden van God worden. We zijn dus door Christus gestuurd. Zo moedigt God jullie als het ware zelf aan, door ons heen. Dus namens Hem smeken we jullie, zorg ervoor dat jullie vrienden van God worden. God heeft alle ongehoorzaamheid van alle mensen op Jezus gelegd. Aan het kruis droeg Jezus onze straf. Maar Hij is zelf nooit ongehoorzaam aan God geweest. Zo kon Hij ons bevrijden van onze ongehoorzaamheid en daarmee ook van Gods straf.
1: Met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

koning Esther, of koningin eigenlijk dan, hè? De onverwachte wendingen in het leven. Gods leiding waar Martijn Bewalle over zingt in Esther. Zometeen de nieuwsupdate van 7 uur op Grootnieuwsradio naar Wordy van CC Winans.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Slagerij Gelderblom in Ermelo heeft topkwaliteit vlees. Eerlijk en verantwoord smullen, ook bij catering, maaltijden of barbecue. Ermelo.slagerijgelderblom.nl. Welkom bij Jeroen, quality meat and more.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming.

0: nu overheerlijk barbecuevlees op ermelo.slagerijgelderblom.nl.
1: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
2: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
1: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
3: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je één juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
5: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
6: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
8: Voel mij zo free.
9: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
10: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
9: Wow, dit is echt nice.
10: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
11: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
12: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
13: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
14: Groot Nieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 7 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Afne van der Meijs. Nederlanders hebben steeds minder interesse in het nieuws. Het percentage daalde in 8 jaar van ruim 60 naar 45%, blijkt uit een rapport van het Commissariaat voor de Media. Dat noemt de trend zorgelijk. Vooral mensen onder de 35 haken af. Zij pikken het nieuws liever op via sociale media of AI-chatbots, hoewel ze dat minder vertrouwen. Plastic bekers, bakjes en bestek zijn nog altijd volop te vinden bij afhaalzaken. Uit een steekproef van het AD blijkt dat in 80 van de ruim 100 onderzochte zaken minstens één wegwerpproduct van plastic aanwezig was. Juist die plastics zijn het probleem, omdat een deel uiteindelijk in het milieu terechtkomt. Grote reisaanbieders adverteren nog altijd met goedkope pakketreizen die bij het boeken duurder blijken te zijn, schrijft de Telegraaf. Bij een derde van de reizen ben je uiteindelijk soms honderden euro's meer kwijt. De tour operators zeggen dat dat komt doordat de prijzen vaak en snel veranderen. De Consumentenbond noemt het misleiding. En dan nu het weer van Weer Online. Landinwaarts kan er vanochtend nog een bui vallen, maar daarna breekt overal de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 graden in Limburg. De komende dagen wordt het nog warmer. En tot zover het ANP Nieuws.
14: Groot Nieuws Radio Verkeer.
17: ANWB.
18: De meeste dagelijkse files geven nog niet zo heel veel vertraging. Er is één uitzondering en die staat op de A27 Breda richting Utrecht. Het is 6 kilometer lang tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Het staat helemaal stil, want verkeer moet via de vluchtstrook na een ongeluk met meerdere auto's. Omrijden gaat sneller via knooppunt Del over de A15 en de A2.
19: Ja hoor, een hele goede morgen op deze dinsdag. Zometeen gaat de nieuwe morgen verder met Elise Manna.
20: Zij intrigeert mij.
19: Je hoort hem binnen nu in een paar minuten.
21: Oh, heerlijk hier, hè?
22: Ja, eindelijk even niks.
23: Dit is echt nice.
24: Hola, le pongo dos cervezas.
25: Hola, señor. Sí, 2 bier.
23: Voor mij?
21: Y un refresco, por favor.
0: Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
24: Por favor.
17: Proost. Proost.
20: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Nix 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
21: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
23: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je de Samsung Galaxy A57 nu extra scherp geprijsd met Hollands Nieuwe. Zo BelSimpel kan het zijn.
25: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
26: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
27: Hola, ¿dónde está mi casa?
26: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
27: Paella, paella.
26: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
27: Buenas noches.
26: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
28: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
29: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
30: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
31: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
32: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
33: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
34: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedestadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist. Lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
35: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
36: Netherlands, are you with us?
37: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
38: De Nieuwe Morgen.
39: Met Joeri van der Geest.
38: Het

0: hier iedere morgen aan mij weer betoond. Je hoorde Elise Manna en zij intrigeert mij op deze dinsdag 16 juni. Het is 10 minuten over 7. Van harte welkom bij De Nieuwe Morgen op Grootnieuws Radio. Ja, vandaag voor heel wat scholieren is het toch wel een spannende dag. Want vandaag beginnen de herkansingen van de eindexamens. Wie een examen over wil doen, die krijgt vandaag dus een nieuwe kans. Begint onder andere met natuurkunde, scheikunde en Frans. En dan volgende week ook nog een aantal laatste rondes. Dus sterkte en vooral heel veel succes als je iemand kent die weer aan de bak moet. Dan vandaag ook in Scheveningen komt het eerste vaatje Hollandse Nieuwe binnen. Natuurlijk de haring, die wordt gekeurd. En dan is het seizoen officieel begonnen. Normaal gesproken heb je dus de veiling van de eerste vat met haring. Maar dit keer is het anders, want topkoks gaan er gerechten van maken. En zo hopen ze jongeren ook weer warm te krijgen voor de haring. Ja, genoeg om naar uit te kijken vandaag. Vooral ook omdat ik later vandaag weer kaarten weg mag geven voor King & Country. Mag ik later deze ochtend doen. Wil je daar kans op maken? Ga dan even naar de website grootnieuwsradio.nl/win. En wie weet sta je zometeen op donderdag 27 augustus. Dat is al dichterbij dan je denkt. Mee te zingen en mee te dansen bij het concert van For King & Country. Dus grootnieuwsradio.nl/win. Ja, en dan hebben we natuurlijk nog het WK voetbal. Dat is in volle gang, maar bij Grootnieuws Radio hebben wij ons eigen Team Oranje. De luisteraars van Grootnieuws Radio, waarvan ik het leuk vind om daar even kennis mee te maken. Zometeen ga ik weer even een vriend bellen om in alle voetbalgekte een aantal voetbalmetaforen voor te leggen.
1: De dagtekst.
0: Dat is vandaag 1 Petrus 5, vers 10. Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, die u geroepen heeft om in Christus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister, hij zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet zult wankelen. De dagtekst van vandaag, lees hem gerust nog eens na 1 Petrus 5, vers 10. En dit is muziek van Mercy Me, Make It Well.
2: Make it well with my soul. Don't let me face this loneliness alone. Make it well with my soul. I need a peace that only heaven knows.

0: Mercy Me en Make It Well.
1: Vrienden van Oranje.
0: Ja, of je nou elke wedstrijd volgt van het Nederlands elftal of er helemaal niets mee hebt. Voetbal, dat is een geweldige metafoor voor het leven. In deze WK-periode brengen we dan ook graag een beetje verdieping aan in alle voetbalgekte en spreken we deze periode allerlei mensen die in de basis staan van ons team Oranje. En dan moet je dus denken aan de vrienden van Groot Nieuws Radio met een aantal vragen over het leven, geïnspireerd door het voetbal. Vanmorgen met Barry, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, volgens mij bel ik je midden in de spits thuis, hè?
2: Ja, dat klopt wel een beetje.
0: Hoe gaat het eraan toe bij jullie, 's ochtends vroeg?
2: Nou, we bereiden alles voor om naar school te gaan. Dus brood smeren en op dinsdag hebben de kinderen altijd koekjes. En dan ben je mee bezig, hè, met haren doen, met tanden poetsen, met, ja, noem het maar op.
0: Ja, hoeveel kinderen lopen er thuis rond?
2: Drie.
0: Oké. Nou, dan is het toch de ochtendspits met iedereen die ook weer naar bed moet. De vraag die ik voor jou heb uitgekozen, Barry, dat is de volgende. Ben jij momenteel op volle sterkte of zit je geblesseerd op de bank?
2: Nou, ik kan wel naar het werk, maar ik ben wel geblesseerd. Want ik ben aan mijn pink geopereerd recent.
0: Oh? Oké. Wat is er gebeurd? Je pink?
2: Ja, er is een pees in gescheurd. Dus die moet herstellen en dat duurt nog wel even blijkbaar.
0: Oh, en hoe is dat zo gekomen?
2: Dat is gekomen doordat ik een gevecht heb geprobeerd te stoppen. Dus een aantal mensen op straat.
0: Nee, dat meen je. Wow.
2: Ja, dat meen ik.
0: Oké. Vertel, hoe ging het eraan toe op straat?
2: Nou, ik werk in het onderwijs en de studenten waarmee ik werk, die filmen altijd op het bevrijdingsfestival van Overijssel. En toen ik klaar was met werken, toen fietste ik langs het gevecht en daar ben ik tussen gedoken.
0: Wow, oké. Dus je kwam uit je werk en je zag opeens mensen vechten op straat en je was de enige die erop afging.
2: Ja, op dat moment wel. In eerste instantie wel, ja.
0: Oh.
2: Daarna ging het vrij snel dat er meer mensen tussen kwamen.
0: Ja. Ja, en hoe is het dan zo gekomen dat je jezelf je pink hebt gebroken? Wat, welke situatie ontstond er?
2: Nou, het is dus niet een breuk, maar een peesscheur. Ja. Maar op een gegeven moment duikt er iemand om mij heen die wilde dat gevecht weer induiken. En ik heb hem naar zijn jas geprobeerd te trekken, maar daarmee is de pink gebeurd, de pees.
0: Wauw, oké. En hoe is het afgelopen met die ruzie?
2: Dat is gestopt daarna. Maar vrij snel kwam de politie erbij, want iemand belde de politie en... Nou, die was eigenlijk heel snel, dus dat was heel gunstig.
0: Wow, oké. Maar wel met eigen gevaar, gebroken pees. Wat is nu het vooruitzicht? Hoe lang gaat het nog duren?
2: Nou, ik heb nu 4 weken en ik moet nog... Het ligt een beetje aan hoe je bekijkt, maar in ieder geval nog 8 weken in contact met het ziekenhuis blijven.
0: Wow, oké. Was het uiteindelijk waard?
2: Weet ik niet.
0: Oké. Hey, ben je dan ook wel eens langere tijd geblesseerd geweest?
2: Ja, tuurlijk. Kijk, maar dan heb je meer over het mentale stukje. Ik merk dat ik soms de wedstrijd van het leven nog best wel pittig vind.
0: Ja.
2: Dus in dat opzicht, merk je dat je toch soms wat meer hulp nodig hebt dan wat je in eerste instantie in het leven hebt. Dus ik ben ook wel in gesprek met een psycholoog bijvoorbeeld om te kijken hoe we dat dan wat beter aan kunnen pakken, dat leven. En wat meer energie over kunnen houden en wat meer balans aan kunnen brengen. Zullen we zeggen. Dus ja. Dat loopt nu. En een paar jaar geleden is mijn vader vrij plotseling overleden. Nou, dat heeft ook wel een behoorlijke impact gemaakt. Dus natuurlijk zijn er dingen die waardoor je langer geblesseerd bent.
0: Ja, en dan heb je het echt over het mentale stukje. Zijn er ook mensen in je nabije omgeving die je er doorheen kunnen helpen?
2: Zeker. Mijn vrouw is altijd mijn favoriete coach om in de voetbalterminologie te blijven.
0: Oké. Ja, precies. Wat betekent zij voor jou dan? Hoe doet ze dat?
2: Ja, heel veel. Ja, kijk, mijn vrouw is die werkt in de zorg, in de maatschappelijke zorg om precies te zijn. Dus die is nogal veel met ook een stukje mentaal welzijn bezig. Maar dat is voor mij heel gunstig in die zin. En dat is gewoon fijn om met haar te kunnen praten. Ze is gewoon heel scherp op het gebied van mentale zorg. Dus als de dingen niet lekker lopen, dan kaart ze dat aan en dan gaan we erover in gesprek. In het verleden was zij dan degene die dat heel veel aankaart en ondertussen hebben we dat iets beter in balans. En dat ik ook wel eens wat aan kan kaarten in die zin. Maar het is gewoon fijn om haar ernaast te hebben en ook gewoon samen te kunnen leven en elkaar scherp te houden uiteindelijk.
0: Wat mooi zeg. Wat mooi dat je dit even wilt delen, Barry. En alle voetbaltermen, ze zijn al voorbij gevlogen. Coach, spits, noem allemaal maar op. Maar als je vrouw nu luistert, hoe heet ze trouwens?
2: Suzanne.
0: Suzanne, oké. Okay. Nou, misschien als ze dit hoort, wat zou je tegen haar willen zeggen?
2: Oeh, dankjewel. En dat zeg ik er volgens mij ook genoeg buiten de radio om. Maar ik ben haar zeer, zeer dankbaar voor wie ze voor mij is.
0: Dankjewel, Betty. En succes daar in de ochtendspits thuis.
2: Ja, hey, bedankt. Okay.
0: Mooie dag. Doeg.
2: Hoi.

0: twee broers. Twee iconische stemmen. Eén van de meest geliefde bands van het decennium. For 27 augustus zijn ze terug in Nederland. En jij kunt hierbij zijn.
1: Netherlands, are you with us?
0: Luister deze week naar Groot Nieuws Radio. En maak kans op kaarten voor King & Country live. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: We the Kingdom en God So Loved daarvoor Sela en Ik Zal Er Zijn. 8:02. Dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Afne van der Meijs. Steeds meer Nederlanders slaan het nieuws liever over en ze vertrouwen ook minder wat ze horen of lezen, blijkt uit onderzoek. Vooral jongeren haken af. Tijd voor actie, zeggen onderzoekers. 4 op de 5 clubs in het top amateurvoetbal hebben wel eens te maken gehad met agressie, blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. Een van de redenen is de verharding in de samenleving. Clubs zetten daarom beveiligers in. En het lukt school- en bedrijfskantines niet om meer vega-producten te verkopen. Cateraars willen de trend ombuigen, maar werknemers laten zich niet dwingen en willen vooral zelf kunnen kiezen, schrijft het FD.
2: Grootnieuws update.
0: De Eerste Kamer stemt vandaag over een verbod op conversietherapie, ook wel homogenezing genoemd. Het zijn behandelingen die iemands homoseksualiteit of genderidentiteit zou moeten veranderen. 10 Europese landen gingen Nederland al voor met zo'n verbod, waaronder Duitsland, Frankrijk en België. Tegelijk blijkt zo'n wet in de praktijk lastig. In Duitsland leidde het verbod tot nu toe niet tot 1 rechtszaak. En dat schrijft het Reformatorisch Dagblad. En wordt het een onrustige zomer met nieuwe boerenprotesten? Premier Rob Jette houdt er rekening mee. Het kabinet wil dit jaar namelijk knopen doorhakken over stikstof. Volgens het kabinet stoten boeren te veel stikstof uit en moet dat fors omlaag. Boerenorganisatie Agractie waarschuwt dat boeren weer de straat op willen als dat beleid te streng uitpakt. En ook de lage prijzen die boeren krijgen voeden de onrust, schrijft het Nederlands Dagblad. En in China heeft de politie een kerkdienst binnengevallen en tientallen mensen opgepakt. Het gaat om de Early Rain, dat is een bekende protestantse huiskerk die buiten de staatskerk om samenkomt. Zo'n 70 agenten omsingelden de zaal en arresteerden kerkleiders, leden en zelfs kinderen. De meesten zijn inmiddels weer vrij, maar 2 voorgangers zitten nog altijd vast en daarom roept de hulporganisatie STOK Christen op om daarvoor te bidden. En het WK voetbal is vuriger dan ooit. Steeds meer spelers die tonen op het veld openlijk hun geloof. Afgelopen weekend bijvoorbeeld Duitse international Felix Mega, die legde na een doelpunt symbolisch een kroon neer als eer aan Jezus. En ook spelers van Curaçao en Duitsland die baden afgelopen weekend samen midden op het veld. Maar ook in het Nederlands elftal leeft het geloof. Linksbuiten Cody Gakpo die vertelt in een interview op YouTube wat dat voor christenen in de selectie betekent.
3: Ik denk dat wij die wel dan ergens in geloven proberen uit te stralen dat wij samen een broederschap hebben dat iets kan bereiken door de kracht van God. Ja. En daar hopen we natuurlijk de jongens die dan een eigen geloof hebben of ergens anders in geloven of nergens in geloven mee te trekken natuurlijk.
0: En dat vertelde hij in het YouTube kanaal Supergaande. Dan nog het grootnieuws radioweerbericht van Buirader. Vandaag in het oosten nog een enkele bui. Vanmiddag meer zon bij droog en 19 tot 25 graden. Dan de verkeersinformatie van de AWB.
4: Het is over het algemeen nog niet zo heel erg druk op de weg. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat wel 15 kilometer file tussen knooppunt Gouwen en Woerden. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. De vertraging is zo'n 20 minuten. Veel minder vertraging nu inmiddels op de A27 van Breda naar Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Het was daar echt stilstaan door een ongeluk, maar de weg is vrij. N11 leidde richting Bodegraven tussen Bodegraven Centrum en de A12 3 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen op de A12 bij Woerden.
5: Joeri van der Geest.
0: Vrienden, goedemorgen en van harte welkom op deze dinsdagochtend. Zometeen gaan we luisteren naar de overdenking van Els van Dijk. Ook Sander en Angela onderweg naar The Afters.
2: De nieuwe morgen

is with us. Ineke, die wil graag even de groetjes doen in de Grootnieuwsradio app aan Ellen en Max. Die gaan lekker op vakantie, laat ze weten. Ze zijn nu onderweg naar heerlijk warme oorde. Geniet ervan, lieverd. Jullie hebben het verdiend, dat laat Ineke weten. Dus bij deze overgebracht. Jolanda laat weten gezellig mee te luisteren in de auto tot 8:45. Ineke en Piet die zeggen goedemorgen, vrienden van Grootnieuws Radio. We hebben vanmorgen de kranten weer in de bus gedaan. En dan krijgen we nog een hele goedemorgen en een fijne en gezegende dag toegewenst van iemand. Die zie ik hier ook in de app. En ook vanuit het noorden van Noorwegen wordt ook weer meegeluisterd door Margriet, die daar de koeien aan het melken is. Zometeen dan hoor je de overdenking van Els van Dijk, en die gaat over gevoel en verstand. Dat zo.

0: zijt gij, God van het hemelrijk. Je hoorde Sander en Angela met Erika de Wit. Het is tijd voor de overdenking van Els van Dijk. Zij is oud-directeur van de Evangelische Hogeschool. Elke dinsdag hoor je haar overdenkingen hier op Groot Nieuws. En deze overdenking heet Gevoel en Verstand.
1: In groepen stel ik wel eens de vraag: wie hier is een gevoelsmens? En dan gaan vaak heel veel vingers de lucht in. Maar het is eigenlijk een verkeerde vraag. We zijn namelijk allemaal gevoelsmensen. We zijn allemaal geschapen met een hart waardoor we pijn, verdriet en vreugde kunnen voelen. En ontroerd kunnen zijn door dingen die ons in ons diepste wezen raken. Maar we zijn ook verstandsmensen die dingen kunnen beredeneren en begrijpen. Die de waarheid over dit leven en over jezelf leren kennen. De vraag is, waardoor je je het meest laat leiden? Is dat je gevoel of je verstand? Zijn deze met elkaar in balans? Of ben je doorgeschoten in een van beide? Ik kom mensen tegen die de dingen in hun bestaan vooral rationeel aanvliegen en die niet zo goed bij hun hart kunnen komen. Maar ook de typische gevoelsmensen die zich vooral laten leiden door emotie. Ik hoorde een toespraak van een predikant die op een voor hem vrije zondag ergens een dienst bijwoonde. En het was dan zo'n dienst in zo'n grote zaal met grote schermen waarop ook een klok geprojecteerd werd die het aftellen naar het begin van de dienst weergaf. Een showmodel. En op het moment suprême begon de band te spelen en was de openingszin van de persoon die de aanbidding leidde: hoe voel je je deze morgen? De predikant dacht: wat voor nieuwtestamentische vraag is dit? Hoe voel jij je deze morgen? Stel me die vraag niet. Vraag me wat ik weet. Niet wat ik voel over mezelf. Vraag me wat ik weet over God. Vraag me wat ik weet over zijn woord. Vraag me naar de waarheid en de echtheid over mijn leven. Die kan dealen met mijn ziel. Dat is wat ik nodig heb. Laat mij geen liederen zingen over hoe ik me voel. Daar kan ik op de vroege zondagochtend niet mee beginnen. Ik schopte namelijk vanochtend de hond. Ik kwam in een conflict terecht met iemand die op mijn parkeerplaats ging staan. Ik knoeide met koffie, ik las mijn Bijbel niet. Ik ben een miserabele ellendeling. En jij wil dat ik daarmee begin? Hoe voel je je? Ik voel me rot. Dat is wat ik voel. En hij gaat verder. Je moet jezelf onder Gods woord brengen. Je moet het hebben over wat je weet. De waarheid van de schrift die je hart en je emoties kan beheersen en je kan leiden. Daarom prijs mijn ziel de hemelse koning. Wij zijn vrijgekocht, geheiligd, hersteld, vergeven. Kijk, nou hebben we iets om over te zingen. Omdat we herinnerd zijn aan de waarheid. Wegkijken van jezelf en gericht zijn op Christus. Ik vond het een prachtig voorbeeld. Van de aloude Heidelbergse catechismus heb ik geleerd dat geloof een zeker weten en een vast vertrouwen is. Die twee kunnen niet zonder elkaar. En je moet daarom niet eenzijdig de nadruk op het een of op het ander leggen. De basis van geloofszekerheid ligt buiten jezelf. Ze vindt haar vaste grond in de Heere God zelf. Denk daarbij aan Psalm 125. Om de tempel in Jeruzalem te bereiken, moesten de pelgrims de berg Sion beklimmen. Die berg lag daar onwankelbaar vast. Zo ben jij ook als je tot de Heer je toevlucht neemt. Om in het beeld te blijven, als je opgaat naar Jeruzalem om daar de heiligen van Israël te aanbidden, zing je jezelf het geloofsvertrouwen weer in. Zingen is een krachtig medicijn tegen geloofstwijfels en onzekerheid. Door te zingen overschreeuw je jezelf niet, maar verleg je je focus. Rondom Jeruzalem zijn bergen. Zo is de Heer rondom zijn volk van nu aan tot een eeuwigheid. Wat geweldig als je dat zeker weet en als dat je focus is. Wie op de Heer vertrouwen zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft. De wereld is vol schoonheid en gruwel. Maar de onveranderlijke werkelijkheid die onder alles schuilgaat, is de liefde van God die alle dingen schept, onderhoudt en verlost. Je twijfels, je afdwalen, je vrees en vreugde draaien rond het vaste punt van Gods liefde. De onwankelbare werkelijkheid van deze liefde breekt door de schaduwen van kwetsbaarheid, wanhoop, twijfel en onzekerheid heen. Je gevoel is niet het uitgangspunt, maar deze waarheid. Het anker van je ziel is de liefde van God.

0: Hillsong Chapel en Mighty to Save. Een hele goede morgen. Het is dinsdag 16 juni. Vandaag valt in het oosten vanochtend nog een regenbui. Daarna blijft het droog met geregeld zon en 18 tot 25 graden. Voor heel wat scholieren is het vandaag een spannende dag, want de herkansingen van de eindexamens die beginnen. Wie een examen wil overdoen, die krijgt vandaag dus een nieuwe kans. Het hoogste cijfer telt. Dus stel dat je een 8 hebt gehaald. En ik denk, nou, ik ben eigenlijk een 9 waard. Kun je ook nog een herexamen doen. Dus sterkte als jij of iemand in je gezin er weer voor zit. Deze week met de eindexamenherkansingen. Verder stemt de Eerste Kamer vandaag over een verbod op conversietherapie. Dat zijn behandelingen die iemands homoseksualiteit of genderidentiteit zou moeten veranderen. 10 Europese landen gingen ons al voor. Tegelijk ja, blijkt zo'n wet in de praktijk ook lastig. In Duitsland leidde dat verbod tot nu toe nog tot niet één rechtszaak. Nou, dan kijk ik even bij Groot Nieuws Radio. Zie ik in de programmagids dat ik zometeen tussen 9 en 10 ook Blessings mag presenteren. Dus dat is natuurlijk hartstikke
1: en
0: leuk.
1: En verder vandaag?
0: En verder vandaag mag ik ook kaarten weggeven voor King & Country. Donderdag 27 augustus staan ze in Ahoy, Rotterdam. 8 jaar nadat ze hier voor het laatst speelden. Nou, wil je daar nabij zijn? Ga dan even naar de website grootnieuwsradio.nl/actie. En wie weet bel ik je zometeen even op met goed nieuws en mag je dus naar For King and Country.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele week aan poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
8: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Een fijne keuken zoals deze, dat merk je met het koken. En dat begint met een goede keuken. Stadshagen Keukendesign uit Amersfoort, die helpt je met plannen en plaatsen. Zonder gedoe. Keukendesign.nl.
8: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
11: Social Deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
13: Ontdek de beste wellness deals en meer op social.

0: Socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
0: Socialdeal. Deals die je niet mag missen.
2: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
3: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
4: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
5: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
6: Eén ijskoffie voor mevrouw.
5: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
7: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Mijn geloof werd als gegijzelde alleen maar sterker. Hoe kun je nog steeds in God geloven als je neefje voor je ogen is vermoord? Wie had kunnen bedenken dat er uit de verschrikkelijke gebeurtenissen van 7 oktober 2023 in Israël überhaupt iemand tot geloof zou komen? Luister naar het verhaal van Gideon Samuel, directeur van Am Israël Echad. Ga naar christenervoorisrael.nl/Gideon Samuel om je aan te melden.
10: Levensveranderende operaties en trainingen? Daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciens, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
9: Ontmoet Gideon Samuel op 22, 23 of 25 juni op de Veluwe, Zuid-Drenthe of in de buurt van Gorkum. Meld je nu aan. christenenvoorisrael.nl/Gideon Samuel.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 8 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Afne van der Meijs. Steeds minder Nederlanders interesseren zich voor het nieuws, blijkt uit onderzoek van het Commissariaat voor de Media. Vooral jongeren tot 35 halen nieuws liever van sociale media, al vertrouwen ze dat minder. Tijd voor actie, zeggen de onderzoekers. Er ligt hier echt een uitdaging voor de nieuwssector. Geweld blijft een groot probleem in het topamateurvoetbal. Uit een onderzoek van 1Vandaag blijkt dat ruim 4 op de 5 clubs de afgelopen jaren te maken hebben gehad met agressie rond wedstrijden. Dat komt vaak door het gebruik van alcohol en drugs en de invloed van sociale media. Sommige verenigingen zetten nu extra beveiligers in. School- en bedrijfskantines proberen mensen meer plantaardige dingen te laten eten, maar klanten laten zich niet dwingen, schrijft het Financieel Dagblad na een rondgang bij grote cateraars. Die willen in lijn met adviezen van het voedingscentrum de trend ombuigen, maar de consument wil vooral vrij kunnen kiezen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is er vrij veel bewolking met lokaal een bui, maar de buien verdwijnen en de zon komt vanmiddag door. Het wordt maximaal 25 graden. En tot zover het ANP nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB. De
15: meeste dagelijkse files leveren zo'n 10 minuten vertraging op. Het is minder druk dan gebruikelijk. De bijzonderheden op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Door een kapotte vrachtwagen tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet. 11 kilometer file. Rotterdam richting Amsterdam tussen Ypenburg en Zoeterwoudendorp. 13 kilometer file door bergingswerkzaamheden zijn 3 rijstroken dicht. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda West en Nieuwebrug. 14 kilometer file. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht staat 4 kilometer file bij knooppunt Rijnsweerd. Door een ongeluk is de hoofdrijbaan dicht. Verkeer gaat via de parallelbaan.
16: Red ons, o God, in de hoogste hemel. Dat betekent Hosanna in de hoge. Zometeen zingt Carrie Joplin op Groot Nieuws Radio met The Belonging Co. Over een paar minuten op de radio helemaal.
17: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Power vaatwastabletten, 40 stuks voor €2,35. En AH vochtige allesreinige doekjes citrus voor maar 66 cent. Altijd laag.
6: Hey, zag je dat ook?
8: Wat?
6: Die auto voor ons, met een Groot Nieuws Radio bumpersticker.
8: Nou, wat leuk. Een medeluisteraar onderweg.
6: Ja, mooi hè? Zo laat je gewoon zien dat er in jouw auto een hoopvol geluid klinkt.
8: Wil jij ook zo'n bumpersticker? Bij een donatie van €4,95 ontvang je er een.
6: Ga naar grootnieuwsradio.nl/onderweg.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Sample Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
18: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar nee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
19: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
20: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo! Odido.
21: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
22: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
23: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
24: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
25: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
26: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
27: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
28: De geur van succes, warm van de grill. Start ook jouw winkel met Roosters. Jij de drive, wij de kip. Zo simpel is dat. Word ondernemer met Roosters en stap in jouw eigen onderneming. Roostersfranchise.nl. Kip jij even langs?
29: Welkom op camping De Oldermeijer Hardenberg. De gezellige camping met waterspeeltuin, zwembad en animatieteam. Betaalbaar en voor het hele gezin. Boek via oldermeijer.nl.
30: Are you with us?
31: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country. De Nieuwe Morgen.
32: Met Joeri van der Geest.
31: Het christelijke radiostation.

0: Prachtig gezongen door Carrie Joe met die Belonging Call. Jorde Hosanna in the highest. Zometeen mag ik kaarten weggeven voor For King and Country. 8 jaar geleden stonden ze voor het laatst op een Nederlands podium. Ze komen terug 27 augustus op een donderdag. Dan staan ze in Ahoy Rotterdam. Ik mag kaarten weggeven, dus ja, meld je nog even snel aan via grootnieuwsradio.nl/actie. En wie weet gaat jouw telefoon zometeen over.
1: Dagtekst.
0: Dat is vandaag 1 Petrus 5, vers 10. Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, die u geroepen heeft om in Christus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister, hij zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet zult wandelen. De dagtekst van vandaag is 1 Petrus 5, vers 10.

0: Project of Love. En Matthäus 6, Matthew 6, Look at the Birds.
1: Luister deze hele week en in kaarten voor King & Country.
0: Ja, het is alweer 8 jaar geleden dat voor King & Country voor het laatst op Nederlandse bodem optrad. Ze komen terug 27 augustus 2026 aan Ahoy Rotterdam. Met de worshipleader Jos Baldwin draaien we ook regelmatig solo op Groot Nieuws van Made for More. Hij staat in het voorprogramma. Deze hele week geven wij kaarten weg in de Nieuwe Morgen onder meer voor het concert van For King & Country. En er zijn heel veel aanmeldingen binnengekomen via grootnieuwsradio.nl/actie. Nou, misschien leuk om gewoon eens even iemand terug te bellen. En dat is Koos.
2: Met Koos van Willen.
0: Dag Koos, goedemorgen met Jury van de Geenspekje van Groot Nieuws.
2: Goedemorgen.
0: Hoe beleef je deze ochtend? Ben je een beetje wakker?
2: Ik ben al heel vroeg wakker. Ik was om 6 uur al wakker.
0: Ja. Oh, oké. Okay. En is dat dan voor de fun of heb je daar een speciale reden voor?
2: Nee, ik moest naar kantoor toe. Okay. Dus ik zat al vroeg in de auto.
0: Hé, hey, wat goed. Met Groot Nieuws aan ook.
2: Zeker, zeker. Ja, ja.
0: Leuk om te horen, Koos. Hey, ik bel je even op, want jij hebt je namelijk aangemeld voor de kaartenactie van For King & Country. En dat heb je niet alleen voor jezelf gedaan, maar voor iemand anders. Elin, vertel even, wie is zij?
2: Ja, Elin, dat is mijn dochter. Die is 15 jaar en die had dit jaar een grote operatie gehad aan de scoliose. En zij is echt wel fan van de EO Jongerendag en Oprekking en van King & Country. En ze kon dat allemaal niet meebeleven omdat ze het eerste half jaar eigenlijk in de Lappenmand zat. Yeah. En ze is nu een beetje aan het herstellen en het gaat hartstikke goed gelukkig en gaat steeds stappen vooruit. Maar dat het totale plaatje is pas over een jaar een beetje zichtbaar. Maar ze mag wel weer dingen doen. En ze had al heel veel over van King & Country, vind ik leuk. Dus ik dacht, ik ga het gewoon proberen aan te vragen.
0: Okay. Ja, precies. Dan is het wel even belangrijk om even de agenda erbij te pakken. Donderdag 27 augustus. Misschien een klein beetje uit je hoofd. Heb je dan toevallig op die donderdag, heb je dan al iets?
2: Nou, ik had wel eerst even gekeken voor de datum voordat ik aanmeldde. Dus, en dan hebben we nog vakantie. Dus dat is helemaal goed.
0: Oké, nou, heel goed, heel goed. Dan mag ik je feliciteren, Koos, want jij wint 2 kaarten voor King & Country in Ahoy. Je mag het in de agenda zetten.
2: Nou, ik ga het blij maken ermee.
0: Dat dacht ik. Heel goed, dankjewel, Koos. En een hele mooie dag vandaag op kantoor.
2: Ja, goede uitzendingen.
0: Doeg. Alright, bye.
3: De Nieuwe Morgen.

0: Our Messengers en Wholehearted. Daarvoor Gerald Roos en Miranda de Vlieger met 100%. Ik heb deze ochtend al laten horen hoe mooi het is wat er rond dat WK voetbal allemaal gebeurt. Dat er steeds meer spelers zijn die op het veld openlijk hun geloof belijden. Dat openlijk laten zien. Afgelopen weekend werd het al duidelijk met de wedstrijd rondom Duitsland bijvoorbeeld. Met een voetballer die na een doelpunt symbolisch een kroon neerlegde als eer aan Jezus. De spelers van Curaçao en Duitsland die baden ook afgelopen weekend samen midden op het veld. En ook in ons eigen elftal leeft het. Cody Gakpo die vertelde in een interview wat het betekent voor de christenen in de selectie. Beelden daarvan zag ik voorbij komen op Move Community. Die hadden dat weer van een YouTube-serie gehaald. En ik zie net nog een speler voorbij komen. Crescencio Somerville, die zondag scoorde bij zijn debuut op het WK tegen Japan. Hij vertelt nu tegen RTL Nieuws dat hij voor de wedstrijd zijn familie nog opbelde om samen te bidden.
1: Na aanloop in zo'n wedstrijd, ik heb mijn familie gebeld. Hebben we gebeden met elkaar. Daarna heb ik zelf gebeden. Voor elke wedstrijd hier bidden wij met de groep, met de jongens.
0: Ja, dat doet hij dan onder leiding van Cody Gakpo. En hij vertelt dan tegen RTL hoe dat dan gaat.
1: Ja, Cody is onze pastor. Hij doet meestal de prayers. Ja, dan staan we gewoon of zitten we met elkaar. En dan bidden we tot God. En, zeggen we gewoon en laten we gewoon uit wat we wensen, wat we willen. En dat is gewoon mooi om te zien. Omdat God... Dat God ons bij elkaar mag brengen. En dat als je dat in een team hebt, dan is niks beters, denk ik.
0: Nee, niks beters. Heel mooi. Ja, vind ik gaaf om te zien al die beelden die dan uit het elftal voorbij komen. Mocht net ook kaarten weggeven voor King and Country aan Coles, trotse vader van Elin. Hij mag zijn dochter meenemen naar dat concert. En denk je ik zou er ook wel heel graag naartoe willen. We geven deze hele week kaarten weg, dus wil je ook kans maken op het concert in Ahoy? Ga dan naar grootnieuwsradio.nl/actie en doe mee.
2: Je gaat mee naar het AZC in Ter Apel.
3: Ik blijf hier mooi in mijn eigen dorp. Bevalt me hier best. Maar alleen onze gemeente die moet een beetje meer optreden.
2: Er veel levens uit veel landen samenkomen.
4: Because in our country we don't have freedom.
2: De vraag is, wat moet jij daarmee?
5: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
6: Luister naar Grootnieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Grootnieuwsradio-app.

0: Zangers voor gerechtigheid en wat een wonder. Het is 8:30. Dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Afne van der Meijs. Een jongetje van 2 dat gisteravond in Rotterdam Charloos uit een raam op de tweede verdieping viel, is overleden. Het kind was na de val zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. In een voormalige basisschool in Den Haag was vanmorgen een explosie en daarna brak brand uit. Het pand in Bezuidenhout wordt nu gebruikt door de gemeente. Er waren mensen binnen, maar die hoefden niet naar het ziekenhuis. En door het gebruik van alcohol en drugs en de invloed van sociale media hebben topamateurclubs in het voetbal last van agressie rond wedstrijden, heeft een vandaag uitgezocht. Het gaat om 80% van de clubs.
2: Groot nieuws update.
0: De Verenigde Naties maken zich grote zorgen over geweld tegen christelijke vrouwen en meisjes in Nigeria. Experts melden moorden, ontvoeringen en seksueel geweld, vooral gericht op christenen en andere religieuze minderheden. Het geweld komt van extremistische islamitische groepen die ongehinderd hun gang kunnen gaan. De VN roepen de overheid op om in te grijpen, meldt het Reformatorisch Dagblad. En de Eerste Kamer stemt vandaag over een verbod op conversietherapie, ook wel homogenezing genoemd. Het zijn behandelingen die iemands homoseksualiteit of genderidentiteit zouden moeten veranderen. 10 Europese landen gingen Nederland ervoor met zo'n verbod, waaronder Duitsland, Frankrijk en België. Tegelijk blijkt zo'n wet in de praktijk lastig, meldt het RD. Er wordt een onrustige zomer met nieuwe boerenprotesten. Premier Rob Jetten die houdt daar rekening mee. Het kabinet wil namelijk dit jaar knopen doorhakken over stikstof. Volgens het kabinet stoten boeren te veel stikstof uit en moet dat fors omlaag. Boerenorganisatie Agractie waarschuwt dat boeren weer de straat op willen als dat beleid te streng uitpakt, meldt het Nederlands Dagblad. En in China heeft de politie een kerkdienst binnengevallen en tientallen mensen opgepakt. Het gaat om de Early Rain, dat is een bekende protestantse huiskerk die buiten de staatskerk om samenkomt. Zo'n 70 agenten die omsingelden de zaal en arresteerden kerkleiders, leden en zelfs kinderen. De meeste zijn inmiddels weer vrij, maar 2 voorgangers zitten nog altijd vast. En hulporganisatie SCLK roept christenen daarom op om ervoor te bidden. En dan nog het grootnieuws radio weerbericht van Buienradar. Dat is deze dag klein beetje onstuimig. Vanochtend in het oosten enkele bui. In de middag iets meer zon. Het is dan droog en het wordt 19 tot 25 graden. Dan de verkeersinformatie van de ANWB.
3: De spits verloopt minder druk dan gewoonlijk. En het aantal files neemt ook alweer een beetje af. Op de A1 Amersfoort Amsterdam 10 kilometer file tussen knooppunt Eemnes en knooppunt Muiderberg. Door een ongeluk op de A4 Rotterdam Amsterdam tussen Den Hoorn en Zoeterwoudendorp 18 kilometer file. De weg is weer vrij. A28 Amersfoort richting Utrecht. 20 minuten vertraging door een ongeluk. Tussen Soesterberg en knooppunt Rijnsweerd staat 8 kilometer file. Gebruik de parallelbaan. De A35 Enschede Almelo door een ongeluk. 10 minuten vertraging tussen Delden en Almelo-Zuid. En door een ongeluk 2 kilometer file op de A76 Aken-Duitse grens. Bij Geleen 4 kilometer file.
0: Een hele goede morgen op deze dinsdagochtend. Je hoort zometeen de overdenking van Els van Dijk om 8:45. En tot die tijd muziek van Darling Check. Dit is The Potter's End.
2: De nieuwe morgen

0: al in check op Grootnieuws Radio en de Potter's Hand. Collega Martin van achter de schermen, de mailbox, die hou jij een beetje in de gaten. Is die weer opgeschoond?
1: Nou, ik droom van die dag. Och, wat zou dat heerlijk zijn. Er komen, pardon, zo een beetje kikker in mijn keel vandaag. Er komen dagelijks heel wat berichten bij ons binnen in de persmail. En soms mondt dat uit in een gesprekje of neem het mee in de grootnieuwsupdate. Maar er is ook heel veel wat het niet haalt. Ja, en dat is soms toch een beetje zonde. Het is dan ook hoog tijd, wat mij betreft, voor een nieuwe editie van Parels uit de persmap. Leuke, nuttige en hoopvolle berichten die het net niet haalden. En omdat we komende dagen stijgen richting de tropische temperaturen, uiteraard met een zomers tintje. Veel huizen zijn onbeveiligd tijdens de vakantie. Het vakantieseizoen zit eraan te komen en dat is helaas ook het seizoen voor inbrekers. 1/5 van de Nederlanders tussen de 18 en 35 neemt geen veiligheidsmaatregelen voor vertrek, blijkt uit onderzoek. Snel advies, een tijdschakelaar voor je lampen maakt al groot verschil. Goed water drinken is belangrijk. Nou, waar ze daar in ieder geval genoeg van hebben is in het aquarium van Artis. Dat was mijn slechtste bruggetje alle tijden, vrees ik. Maar 5 jaar en 50 miljoen euro verder kan je het prachtige Rijksmonument weer bezoeken. Een mooie manier om wat verkoeling op te zoeken. Teenslippers op het werk zijn een no-go, dat zeggen etiketten-experts. Het zou te weinig professionaliteit uitstralen, zo is te lezen in een persbericht dat bij ons binnenkwam. Ben je het daarmee eens of moeten teenslippers gewoon kunnen op het werk? Laat je vooral even horen in de app. Fietsliefhebbers, opgelet, ik weet dat jullie hier met smart op wachten. De Berg en Dalse zomerfietsbingo komt er weer aan. Het idee is volgens mij heel simpel. Je fiets van punt naar punt tot je kaart vol is. En ik denk dat je daarna heel hard bingo mag roepen of zoiets. Je hebt van 22 juni tot 20 september, dus het kan op je dooie gemakje wel zo lekker met die hitte. En zeg je zomer, ja, dan zeg je toch Curaçao. We kunnen het niet vaak genoeg benoemen, want wat een mooi land en voetbalteam is dat. Na de 7-1 nederlaag tegen Duitsland spraken alle kranten van een pakslaag. Maar het team zelf op hun Instagram is niets dan blijdschap en dankbaarheid te lezen. Nou, dat zijn nog eens parels.

0: Onzeek Worship en Kees Krijnoord. Je hoorde één heer. Het is 9:15, daarmee tijd voor de overdenking van Els van Dijk. Deze overdenking heet God maakt vrij.
1: Bij evenementen, vieringen en christelijke bijeenkomsten kan enthousiast gezongen worden. Prachtig. Maar soms bekruipt mij dan wel de vraag of we met z'n allen ook echt geloven wat we zingen. Als ik in de gelegenheid ben, omdat ik leiding mag geven aan zo'n bijeenkomst, vraag ik daar wel eens naar. Bijvoorbeeld na het zingen van de volgende tekst: wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment. De kracht van de God die vergeeft en ons genezing brengt. Niets is onmogelijk voor wie gelooft in hem. Geloof je dat nou echt? Niets is onmogelijk voor wie gelooft in hem? Hoe komt het dan dat er zoveel mensen zijn die elke dag hun onmogelijkheden met zich meesleuren en daardoor beperkt worden in hun geloven en overgave aan God? Van die dingen waarvan mensen zeggen dat ze er al niet eens meer voor bidden, omdat ze niet meer geloven dat ze er vanaf kunnen komen. Van porno tot negatieve gedachtenpatronen. En dat brengt me bij een ander lied. God maakt vrij. In dat geloof leven wij. Oh ja? Is dat echt zo? En geloof je dat ook? God maakt vrij van wat je ook maar dwars kan zitten in dit leven. Geloof je dat echt? Geloof je dat voor je eigen leven? Een ander voorbeeld werd mij aangereikt nadat ik een lezing hield over de kracht van ontmoeting. De werkelijke ontmoeting tussen mens en God en tussen mensen onderling. En in het vrolijke vragenuurtje na afloop zei iemand: het is allemaal prachtig wat je zegt, Els, maar lukt dat ook als je een negatief zelfbeeld hebt? En ik zei, nogal recht voor zijn raap, nee. Want mensen met een negatief zelfbeeld, die zijn met zichzelf bezig. En toen zei de ander: maar ik denk dat meer dan de helft van de aanwezigen hier een negatief zelfbeeld heeft. En ik dacht, hoe kan dat nou? Een zaal vol gelovige koningskinderen, maar ook vol met negatieve zelfbeelden, dat past toch niet bij elkaar? Ik denk dat de oorzaak van het probleem ligt in het onvoorwaardelijk kunnen of willen volgen van Jezus. Als je een stukje van je denken of van jezelf niet bij God wilt brengen en laten, blijft er een bepaalde onvrijheid. Je ziet dat bij de personen die je in Lucas 9 tegenkomt. Ik neem de laatste man als voorbeeld. Hij zegt tegen Jezus: ik zal u volgen, Heer, maar sta me toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten. Hij gaat uit eigen beweging naar Jezus toe, maar hij heeft toch ook een dubbel gevoel. Enerzijds wil hij Jezus volgen, maar hij weet ook drommels goed dat sommige dingen uit zijn levenspatroon en zijn denkpatroon daar niet bij passen. Wil hij die wel opgeven? Op deze manier zeggen Jezus te volgen, te willen volgen, is een schijnbeslissing. Het is een beslissing onder bepaalde voorwaarden. Herken je dat? Zijn er dingen in jouw leven die je lastig vindt om los te laten? Je gedachten over je uiterlijk, je zelfbeeld, ongezonde dingen in je relatie, je geld, je carrière, je bezit. Maar onthoud dit: je kunt pas iets nieuws beginnen als je iets ouds loslaat. Pas als je vrij bent kun je ontvangen. Vrij bijvoorbeeld van de wensen en oordelen en verwachtingen van anderen. Vrij van een negatief zelfbeeld of een geïdealiseerd zelfbeeld. Vrij van vroomheid en status. En daarom zegt Jezus tegen die man in Lucas 9: wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God. Dus wat is voor jou belangrijker? Gedachten en patronen waar je in vastzit, of Gods verlangen en zijn ontferming voor je leven. En dan toch maar zingen: in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Geest voor uw troon, ben ik hier gekomen en verhoog ik uw naam. U geeft mij genade, u roep ik aan. Heel de wereld ziet het. God maakt vrij. In die hoop leven wij.

0: Van Natalie Grant en Mary Mary. Daarvoor de overdenking van Els van Dijk. Ik krijg een berichtje van iemand die vraagt: kan ik nog ergens teruglezen of terugluisteren? Jazeker, dat kan allemaal aan het podcastkanaal Preken en Overdenkingen. Daar vind je alle korte overdenkingen die hier in de Nieuwe Morgen hoort. Die kun je daar terugluisteren. Ja, en zo is het dus vandaag, dinsdag 16 juni. Nou, ik heb ervan genoten. Sinds vanmorgen 6 uur met de overdenkingen. De mooie muziek hier op Groot Nieuws Radio. Ik mocht nog kaarten weggeven voor King & Country. Ja, en ik heb nog wat energie over. Dus ik blijf zo meteen ook nog even plakken vanaf 9 uur met de blessings.
1: De eerste blessing van de dag.
0: En zo mag ik zo meteen koers zetten richting Wijk en Aalburg. Nou, er zijn de slingers opgehangen voor Linda, want zij is vandaag jarig. En ik heb wat moois voor je. Twee violen, een trommel en een fluit. En ook nog eens een mooie blessing voor je, Linda. Van wie die afkomstig is en welk lied, dat hoor je zometeen vanaf 9 uur.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oeh, ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, lekker.
2: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man?
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
4: Proost.
2: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
2: Oranje. Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
6: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
7: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
9: 4Me Machines uit Nijkerk. Uw partner voor verkoop, onderhoud en reparatie van uw grondverzetmachines. Heeft u reparaties op locatie? Wij komen graag naar u toe. 4MeMachines.nl.
10: Oh, daar heb je tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op deeltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: 4Me Machines uit Nijkerk. Uw dealer voor Komatsu grondverzetmachines voor midden-Nederland.

0: Nederland. Formemachines.nl. Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Afnoe van der Meijs. In de Rotterdamse wijk Charloos viel gisteravond een jongetje van 2 uit een raam op 2 hoog en heeft die val niet overleefd. De peuter raakte zwaar gewond en na reanimatie werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed het jongetje kort na aankomst. De politie gaat ervan uit dat de val van het kind een ongeluk was. NS heeft last van een storing op de site mijnns.nl. Mensen kunnen daardoor soms niet inloggen op hun persoonlijke account. Er wordt hard gewerkt om het probleem op te lossen, zegt de NS. De site van de spoorwegen was gisteren overbelast omdat veel mensen het goedkope zomerabonnement wilden hebben. In de Haagse wijk Bezuidenhout was vanmorgen een explosie en daarna brak brand uit. Onbekenden gooiden iets naar binnen bij een voormalige basisschool die nu door de gemeente wordt gebruikt. Er waren 3 mensen binnen, maar die hoefden niet naar het ziekenhuis. Er is nog niemand aangehouden. En dan nu het weer van Weer Online. Deze ochtend is er vrij veel bewolking met lokaal een bui. Maar de buien verdwijnen en de zon komt vanmiddag door. Het wordt maximaal 25 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat 5 kilometer file tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht door een te hoge vrachtwagen. De weg is weer vrij. De A28 Groningen richting Zwolle tussen Staphorst en Zwolle Noord 11 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A28 Amersfoort richting Utrecht tussen afrit Maarn en Knoopend Rijnsweert 11 kilometer file. Door een ongeluk 20 minuten vertraging. Gebruik de parallelbaan. En door een ongeluk staat een file op de A35 Enschede richting Almelo. 6 kilometer tussen Knoopend Buren en Almelo-Zuid en de vertraging van 10 minuten.
4: Ja, goedemorgen vrienden. De Blessings staan op het punt van vertrekken. Ik heb er zin in. Ik ben er klaar voor, dus doe je gordel vast. We gaan zo meteen op pad. Maar voordat we de motor starten, ben ik benieuwd. Waar stap je vandaag bij me in? Sta je in de keuken? Zit je achter het stuur? Lig je nog lekker warm onder de dekens? Wat is jouw luisterstatus? Kom maar door via de Grootnieuws Radio app.
5: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: De geur van succes, warm van de grill. Start ook jouw winkel met Roosters. Jij de drive, wij de kip. Zo simpel is dat. Word ondernemer met Roosters en stap in jouw eigen onderneming. Roostersfranchise.nl. Kip jij even langs?
6: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Zie je nou wel, ze ruikt me.
9: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcel's Green Soap, handzeep en douche 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
10: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
11: Nu met Club Karwei, 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
14: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samenwerkt beter. RMU.nl.
15: GardenOnline.nl. Over kappingen, schaduwdoeken en priëlen. GardenOnline.nl.
16: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor €30 helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand. Voor €50 ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor €85 krijgt ze 1 week opvang, samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.
17: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
16: Help kwetsbare dochters in Oost-Europa. En steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
18: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
19: Groot
18: Blessings.
19: Met Joeri van der Geest.
18: Het christelijke radiostation. Groot.

prachtige stem van Lauren Daigle en Rescue. En daarmee is de knop om, vrienden, de zender Grootnieuws Radio helemaal op standje Blessings vanmorgen. En zo leuk om te zien dat er zoveel mensen zijn ingestapt, want de luisterstatussen, ze stromen binnen. Ik neem je even mee de wereld over. Linda geniet nog na van een gezellig weekend met vrienden, gaat zometeen door naar de sportschool. Ernst-Jan en Teerza zitten heerlijk bij een safari-tent in het Duitse Saarburg, klaar voor het ontbijt en de blessings erbij. Gert-Jan momenteel achter het stuur. Jaalkje uit Heerenveen draait de huishoudelijke klusjes met de radio aan. Dankbaar dat we met zoveel mogen meeluisteren. Melisande uit Harderwijk is er lekker vrij vandaag. Maakt vanmorgen vroeg met haar man een wandeling met hond Beer. En ze kwam precies op tijd thuis voor haar favoriete uurtje met de blessings. Janneke uit de buurt van Rijssen zit met haar neus in de lesstof van een stuk of 9 bijbelboeken. Moet ze allemaal doornemen, want vanavond een tentamen. Sterkte zometeen ermee, Janneke. En Johan, Eden en Mieke, ah, dat is leuk, die sturen de groeten vanaf de camping in Frankrijk. Verbonden tijdens het ontbijt voor de tent. En John tot slot staat momenteel in de file onderweg richting Leiden. Wie je ook bent, waar je ook luistert, wat je luisterstatus ook is, van harte welkom bij de blessings van dinsdag 16 juni. Waar ik ook een berichtje binnen zie komen van Linda. Zij zegt, mijn luisterstatus van vandaag is jarig zijn. En ik zit te wachten op de allereerste blessing die ik je net hoorde aankondigen. Nou Linda, dit is al het moment waar je op hebt gewacht. De blessing die voor jou is aangevraagd. En wel door je zus Carla. En ze laat het volgende aan je weten. Lieve zus, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Vandaag een blessing voor jou, omdat je dat vandaag verdient. Een hele fijne dag en tot over een paar weken. Een lieve groet van mij, van Carla.

Wat een energieke plaat van Gateway Worship en Martin Smith. Joy What a World Calls Full is aangevraagd door Carla voor haar zus Linda uit Wijk en Aalburg. En ik hoop zo, Linda, dat die goed is ontvangen daar. Ja, Eline momenteel alleen op het werk met Blessings luisteren, laat ze weten. Nou, dan kun je lekker hard de muziek zetten en lekker meedansen, Eline, kan ik mij zo voorstellen. En Rianne die zegt, mijn luisterstatus van dit moment, de was buiten aan het ophangen, want volgens de buienradar blijft het droog. Ik had het ook afgelopen weekend, Rianne, toen keek ik ook. Weerbericht, 0% kans op regen en toen toch een klein buitje. Dus nou, inderdaad, living on the edge. Dit zijn de Blessings van dinsdag 16 juni. En als ik nog iets voor je kan betekenen vandaag, met een spontaan verzoek, een mooie ingeving, een lied dat je voor iemand zou willen aanvragen, heet jezelf dan ook van harte welkom in de GroNieuws Radio-app. En wie weet kan ik nog iets voor je betekenen. Ja, dan mag ik nu een bijzonder verzoek draaien voor Jan en Gerina Swijnenburg uit Giessen. Daar is het voor bedoeld. Lieve Jan en Gerina, voor alle medewerkers van jullie vrachtwagenbedrijf die elke werkdag op de weg zijn, zou ik een mooi lied willen aanvragen. Ik wens jullie Godzegen toe op jullie werk. Lieve groeten allemaal van Gerda Hagen uit Woudierichem. Ja, voor al die medewerkers dus die momenteel op de weg zitten, en ook voor Jan en Gerina, is dit Laudate met Arjen Vink. En ik geef mijzelf aan u volkomen.

0: Ja, toch wel zo'n plaat waarvan je dan toch het gaspedaal iets harder in gaat drukken. Ik hoop niet dat het al te veel boetes oplevert voor het bedrijf van alle medewerkers van het bedrijf van Jan en Gidina Swijnenburg uit Giessen. Voor jullie klonk dit lied. Ik geef mijzelf aan u volkomen.
1: Bemoedig, wees dankbaar of stapelverliefd. Wat je boodschap ook is, zeg het met de allermooiste muziek bij Groot Nieuws Radio. Jouw verzoekplaat kan een blessing zijn. Laat van je horen.
2: Ga naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: Ja, dan nu een verzoekplaat voor opa van de paardjes. Jan van Dalen uit Hoogland. Lieve opa, heel veel beterschap. Ik hoop dat u gauw weer naar huis mag en herstelt, zodat u weer op de racefiets kan stappen. Met oma kan fietsen en gitaar kan spelen. Heel veel liefs van Suus. En de boodschap die ze aan u wil overbrengen, dat is deze. Je draagt het niet alleen.

0: zwijgt als je me niet begrijpt. Ik zal er altijd zijn.
1: Martijn Buwalda, aangevraagd door Suus, de kleindochter van opa van de paardjes. Jan van Dalen uit Hoogland. En ze wensen u op deze manier heel veel beterschap toe. Ja, je draagt het niet alleen. Dat is ook wat een aantal mensen tegen jou willen zeggen, Marga. Marga Knobbelsdorf uit Scherpenzeel. Lieve Marga, afgelopen zaterdag was het de sterfdag van Rob. Elke dag is hij in je gedachten. En je mist hem nog steeds. Elke keer een beetje meer. En daarom dit lied voor jou. Heel veel liefs van je achterburen. Corjan, Margriet, Feline en Jonathan.

Dit zijn de blessings van dinsdag 16 juni. Je hoorde Sela met de mensen die we missen. Ik hoop dat je goed hebt gedaan, Marga. Het is aangevraagd door je achterburen. En nou, mooi dat ze zo aan je denken hier in dit programma. Ja, er wordt in de Grootnieuws Radio app ook dankbaar teruggekeken op afgelopen weekend. Een aantal van de luisteraars was afgelopen weekend in de Ardennen. Onder meer 50 mannen die daar samenkwamen. En 2 van die 50 die melden zich vanmorgen in de Grootnieuws Radio app om dankbaar terug te blikken. Een van die mannen, dat is Wim. Hij begon vanmorgen weer vroeg met werken, maar geniet nog steeds na van dat weekend. Samen wandelen, samen goede gesprekken voeren, zingen en God loven. En de dank van Wim gaat uit naar God en naar de organisatie van dat mannenweekend. En ook Jan Vogel, die zit inmiddels weer heerlijk thuis aan de koffie met zijn vrouw. Ook nagenietend van dat opbouwende mannenweekend. Dus een mooie groet aan alle mannen die daarbij waren. Ja, en dan wordt er op dit moment ook internationaal meegeluisterd. Bijvoorbeeld door Ad, die de groeten stuurt vanaf de camping aan het Gardameer. En ook Janita, die schijnt momenteel in het buitenland te zitten. Janita Poortman, en dat weet ik via Janneke die dat meldt. Janita is een stoere vrouw, krijg ik hierdoor. Ja, dat is zeker zo, want Janneke die zegt: ik zou graag een blessing willen aanvragen voor Janita. Ze komt uit Rijssen, maar ze is stoer, want deze week zit ze alleen in een tentje op de Veluwe in de Uppie. Nou, dat is dan niet helemaal internationaal, maar ik kan me wel voorstellen dat het als een vakantie in het buitenland voelt. Daar zo in de natuur, met God en met de Bijbel. En op deze manier wil ze jou, Janita, een hele mooie tijd toewensen. En dus vraag Janneke een blessing voor je aan. Dit lied klinkt voor jou van de Opwekkingband. Zing voor de Heer, Opwekking 712.

0: Hey Tonus, lieve broer, zwager en oom. Je ligt nu al bijna 2 weken in Italië in het ziekenhuis. 4 juni kreeg je een zeer ernstig ongeluk tijdens je vakantie. Alle artsen spreken van een wonder dat je dit hebt overleefd. Je bent nu gelukkig herstellende van je verwondingen en je wacht op repatriëring naar een Nederlands ziekenhuis. We zijn God zo dankbaar dat Hij jouw leven opnieuw gespaard heeft. En dit lied hebben we dan ook voor je aangevraagd, omdat het zo toepasselijk is. Hou je taai, kerel, en we hopen je snel weer een echte knuffel te kunnen geven. Heel veel liefs van Johan en Marlies, Bente, Harm en Jillis. Tom Verdoren uit Hendrik Ido Ambacht. Dit lied is voor jou. Lef en onzichtbare armen.
1: De grond onder je voeten is plotseling verdwenen. Je tuimelt door de ruimte, omgeven door de leegte.

Voor Ton Verdoren uit Hendrik Ido Ambacht. Dit lied van Lef, de onzichtbare armen. In de Blessings van dinsdag 16 juni. Een uurtje op Blessingsmodus hier op Grootnieuws Radio. Stap in, leef mee, vier mee, zing mee. En sluit aan in de Grootnieuws Radio app als er iets is wat je kwijt wil. Ja, zo is er vandaag een heleboel om bij je stil te staan. Valt heel wat te vieren. Arne bijvoorbeeld, die wil Marcel feliciteren met zijn verjaardag vandaag. Nou, ook namens de collega's van Grootnieuws, van harte gefeliciteerd, Marcel. En ook Anja, die staat stil bij feestelijk nieuws, stuurt vanuit Goor de groeten naar haar zusje Karin Herkert uit Oldebroek. Karin die werd afgelopen 13 juni 59 jaar en haalde diezelfde week ook nog haar diploma voor para veterinair. Nou, die ga ik nog even opzoeken. Dubbelfeest in ieder geval. Dankbaar en trots, dat schrijft je zus Anja. En dan mocht ik eerder vanochtend al Linda feliciteren. En nou, dat is allemaal goed aangekomen. Ze zei dat ze heeft genoten van de blessing die ze vanmorgen mocht ontvangen. En nu krijg ik een berichtje van Marieke. En die zegt, nou, wij hebben ook een Linda die wij kennen, die vandaag jarig is. En we zouden graag een blessing voor haar willen aanvragen. Het gaat om Linda Bos, een fervente luisteraar van Grootnieuws Radio. En we willen haar graag de groeten doen. En met wij bedoelen we Ronald en Marieke. En het lied waar Linda heel erg blij van wordt, dat is dit lied van Michael W. Smith. Our God is an awesome God. Dus die klinkt bij deze als een tractatie voor je verjaardag, Linda.

Michael W. Smith. En Awesome God. Dier klinkt in de Blessings op dinsdagochtend 9:45. Ja, naast vieren mogen we ook meeleven in dit programma. In die zin gaat het alle kanten op qua emoties. Want het leven, het kent ook de andere kant. En daar willen we ook bij stilstaan in Blessings. Zo denkt Annemieke vandaag terug aan het overlijden van haar vriendin Annelies een jaar geleden. Veel te jong. We moeten door, schrijft ze. Maar we vergeten haar nooit. Dus voor iedereen die Annelies mist, ook een mooie blessing die de kant op komt. En Rianne die denkt vandaag aan iedereen die op dit moment door een storm gaat. In het bijzonder aan Geralda, Mathilde, Rozemarijn, Matthijs en Wout. En aan de mensen om hen heen. Jullie zijn in mijn gedachten en in mijn gebeden, schrijft ze. En het lied dat daarbij klinkt is deze van Lars Gerven over de storm

0: Lars Scherfen en de storm. Ja, over het meeleven met elkaar in dit programma. Het zit er alweer bijna op voor deze dinsdagochtend. Aanvragen voor een van de komende uitzendingen van deze week of elders in de toekomst kun je natuurlijk doorsturen via grootnieuwsradio.nl/blessings. Hebben zomaar kans dat het team die ergens in de komende dagen gaat bezorgen. Want het was een eenmalige invalbeurt, Thijs.
1: Oh, eenmalig?
0: Ja, eenmalig. Althans, in ieder geval vandaag.
1: Zeg, het beviel wel, hoor. Ja.
0: Ja, en dan vanavond is Wens er alsnog. Ook weer zonder Tim. Lucas, doe dat maar goed. Dat is allemaal veel te gedetailleerd. Laten we eerst even kijken naar 10 uur zometeen, als Thijs en Jurie op het punt van beginnen staat.
1: Ja, als ik tegen jou zeg, Jurie, even een klein quizvraagje. We gaan een aflevering toevoegen aan de langslopende serie die we maken. Met wie denk jij dat wij dan in gesprek gaan?
0: Zou dat kunnen zijn Michelle van Düsseldorf?
1: Nee, bijna. Bijna. Ja, met Michelle maken we verschillende series.
0: Ja?
1: Met Arie de Rover maken we een hele lange serie over de afgodjes in ons leven.
0: Okay.
1: En daar gaan we weer een aflevering aan toevoegen. En dit keer eentje die kan gevoelig liggen. Hoe kan de Bijbel en de waarheid van de Bijbel een afgod worden?
0: Okay. Nou, wordt interessant.
1: Hoe zit dat? Ja. Lekker luisteren.
0: Heel goed. Zometeen vanaf 10 uur met Thijs en Jorieke. Heb ik nog 1 blessing klaarstaan van Mariska. Ze laat weten, ik ben aan het zorgen voor mijn lieve dochter Ilse, die herstellend is van een operatie aan haar pols momenteel. Lieve Ilse, ik wil je sterkte en beterschap toewensen in alles wat je nog moet volgen in dit proces. Het lied, de blessing die ik voor je aanvraag, is dit lied van Irma Die. Geliefd door mij, een knuffel voor jou van mama.

0: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
5: Je hebt deals en je hebt Doei deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
6: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
7: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Of je deze zomer nou naar Frankrijk rijdt,
11: een dagje naar het strand gaat
10: of gewoon thuis blijft,
11: hoop reist met je mee.
10: Met het zomerpakket van Grootnieuws Radio.
11: Met een zomerboekje vol overdenkingen, met muziektips, leuke extra's.
10: En met de bumpersticker laat je onderweg een hoopvol geluid zien.
11: Je ontvangt het zomerpakket bij een donatie vanaf €9,95.
10: Kijk op grootnieuwsradio.nl/zomer.
12: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
13: Dat gaan we vieren.
12: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
14: Levensveranderende operaties en trainingen, daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciens, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
12: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
13: Dat gaan we vieren.
12: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 10 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Afne van der Meijs. De peuter van 2 die gisteravond in Rotterdam Charlo's uit een raam op 2 hoog viel, heeft dat niet overleefd, meldt de politie. Het jongetje raakte zwaar gewond en werd op straat gereanimeerd. Na aankomst in het ziekenhuis overleed hij. De politie onderzoekt de val, maar houdt het voorlopig op een ongeluk. NS heeft opnieuw problemen met de website mijnns.nl. Die was gisteren overbelast omdat heel veel mensen het tijdelijk goedkope zomerabonnement willen kopen. Nu kunnen sommige mensen door een ICT-storing niet bij hun account. Er wordt hard aan gewerkt, laat NS weten. De politie onderzoekt een incident vanmorgen vroeg in de Haagse wijk Bezuidenhout. Bij een oude basisschool die nu in gebruik is bij de gemeente werd vermoedelijk een explosief naar binnen gegooid. Na een enorme klap ontstond brand. Mensen binnen schrokken zich rot.

0: maar zijn verder oké. Het zou vaker onrustig zijn bij het gebouw. En dan nu het weer van Weer Online. Er kan nog wat regen vallen, maar de rest van de dag is het droog met 25 graden. De rest van de week lopen de temperaturen op en wordt er gewaarschuwd voor een hoge luchtvochtigheid en kans op felle onweersbuien. En tot zover het ANP Nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam staat nog 9 kilometer file door een ongeluk. Tussen Rijswijk en knooppunt Hoflied. De vertraging is ongeveer 20 minuten en de rechterrijstrook is dicht. Liep een schaap langs de A12 Den Haag richting Utrecht. De weg is weer vrij. Tussen Reewijk en Harmelen 12 kilometer file en 20 minuten vertraging. Door een ongeluk op de A28 Amersfoort richting Utrecht is de hoofdrijbaan dicht bij knooppunt Rijnsweerd. 8 kilometer file tussen Soesterberg en Rijnsweerd. En omrijden kan via Hilversum via de A1 en de A27.
1: Zometeen Thijs en Jorieke.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Slagerij Gelderblom in Ermelo heeft topkwaliteit vlees. Eerlijk en verantwoord smullen. Ook bij catering, maaltijden of barbecue. Ermelo.slagerijgelderblom.nl. Welkom bij Jeroen. Quality meat and more.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
7: Bestel nu overheerlijk barbecuevlees op ermelo.slagerijgelderblom.nl.
10: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
11: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
13: Voel mij zo free.
14: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
15: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
14: Wow, dit is echt nice.
15: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
16: GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
17: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
18: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
19: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
20: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
21: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
20: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
22: Netherlands, are you with us?
23: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
1: Groot
23: Thijs en Jorieke. Het christelijke radiostation. Groot.

0: Shane Shane en Break Every Chain.
1: Thijs en Jorieke.
0: Een hele goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik moet zeggen, ik was verrast vanochtend.
2: Waardoor?
0: Nou, ik keek naar buiten. Ik dacht, ja, het is niet echt warm, ziet het eruit. En vorige week zat ik maar weer 100 keer over jou te verbazen. Ja, je kijkt me weer zo aan.
2: Ja, ik weet het alweer bij je heen natuurlijk.
0: Ik zat vorige week weer helemaal over jou te verbazen. Echt, ik dacht even van, hey, is het nou de maand juni of zit ik in januari?
2: Nou.
0: Ik wist het gewoon niet helemaal. Als ik puur op jouw look afging. Gewoon dikke. Ja. Dikke hoodies, echt van die dikke wintertrui had je aan. Nog net geen wol, volgens mij. Dat ik dacht, oh Thijs, ik vind je een wonderlijk mens. Maar hierin en veel waardeer ik daarvan. Maar dit snap ik gewoon niet.
2: Ja.
0: En dan kom jij weer met je opmerking. We hebben het hier wel eens vaak over gehad, maar ik wil toch nog even aanstippen.
2: Ik hoef zelf ook niks meer te zeggen.
0: Nee, je hoeft even niks te zeggen. Dan kom jij met je opmerking, ja. Maar ik sta er om 5 uur op, weet ik, voor 5:30. Ja, dan is het koud.
2: Ja.
0: Ja, dat vind ik zo ongelooflijk nergens op slaan.
2: En als het koud is, moet je een warme trui aantrekken.
0: Nee, dat is heel. Maar ik sta nu, we hebben carpool, nu moet ik ook om 5:30 opstaan.
2: Koud, hè?
0: Ja, ja, maar dan ga toch niet meer aankleden voor wat het dan is. Je kleed je aan op wat het gaat worden.
2: En je doet met wat er is.
0: Ik voel een hele Bijbelse metafoor erin.
2: Ja, ja,
0: nou, voel je me ook?
2: Nee, ik voel hem niet. Nee.
0: Het gaat om wat gaat komen, daar leef je naartoe.
2: Nee, kijk, ik vind als je even de rode lijn van al onze uitzendingen pakt, dan is de les toch wel, leef bij de dag. Doe vandaag met wat er vandaag is.
0: De dag, ja, dit moment.
2: Ik heb dat geperfectioneerd. Leef bij de minuut.
0: Ja, dag.
2: Dus ik doe het per minuut wat er op dat moment is. Dus als ik wakker word en het is 12 graden, dan trek ik lekker een warme trui aan.
0: Ja, maar het is ook niet dat jij dan, kijk, dan zou ik denken, doe dan laagjes aan. Doe t-shirt aan met overheen, een vest of zo. Dan zit je altijd 's middags, dat is gewoon niet om aan te zien. Al zwetend zit je dan naast me.
2: Nou, dat is niet waar.
0: Het klotste vanaf.
2: Nou, wat onzin.
0: Denk ik, ja, jongen, nee, dit was bekend. Ja. Het werd gewoon meer dan 20 graden. Het wordt gewoon warm.
2: Dus nee, dat vind ik echt veel te veel moeite om daar zo lang over vooruit te moeten denken. Nee, wat is er dan 's middags voor weer?
0: Kijk er gewoon even op je app en dan zie je, het wordt heel warm.
2: En dan zet je hier die airco altijd op standje diep vries, omdat je anders niet kan concentreren. Ja, ik moet er allemaal maar mee leven. Dus ik doe lekker met. Maar ik heb inderdaad vandaag, ik heb dus ook echt koude handen. Hè?
0: Ja.
2: Ja, dat doe ik voor jou. Maar
0: klopt, ik heb het ochtends dan ook soms een beetje fris. Maar dan denk ik, ja, maar het wordt gewoon heel mooi weer. Ik ben wel even benieuwd, team Thijs of team Rieke. Als jij ochtends wakker wordt, vroeg, het is koud, kleed je dan aan van, oh ja, het is nu 12 graden. Of kijk jij een piepje stukje verder en dat je denkt, oh ja, maar vanmiddag wordt het gewoon meer dan 20 graden. En het zonnetje gaat schijnen en in juni betekent dat het dan gewoon heel warm is.
2: Dus je hoort, een hele open vraag.
0: Ja. Ik ben heel benieuwd, even hoe echt, hè, even oprecht, hoe jij thuis hier mee omgaat.
2: Ja, nou, dat horen we graag van je. Maar het gaat vandaag over ook hele andere inhoudelijke dingen.
0: Natuurlijk, dit was even wat gewoon even. Dit moest er gewoon even uit. Nou, maar het gaat vandaag over de Bijbel als afgod. Ja, dat klinkt misschien bijna gevaarlijk om hardop te zeggen. Want de Bijbel is toch juist Gods woord, de plek waar we Jezus leren kennen. En kan toch onze Bijbel uitleggen, onze theologie of ons gelijk ook de plek innemen van Jezus zelf?
2: Nou, we gaan er een hele uur over praten. Dus het zou je misschien niet verbazen dat coach en spreker Arie de Rover inderdaad denkt dat de Bijbel een afgodje kan zijn. En we vinden het heel fijn als je met ons meepraat. Hoe gebruik jij de Bijbel in je geloofsleven? Is dat altijd hetzelfde geweest? Of heb je daar een verandering in doorgemaakt? Reageer lekker door een appje te sturen of door naar de website te gaan, grootnieuwsradio.nl/Thijs en Jorieke.
0: En als je toch even aan het appen bent, hè? Team Jorieke, team Thijs. Ja, ik zie veel mensen kijken vooruit. We leven vooruit.
2: Team Marieke zie ik binnenkomen. Ja, ik weet niet hoe Marieke hierin staat.
0: Dat ben ik ook. Daar schaar ik mijzelf ook.
2: Oké. Okay.

0: Huis en Grootham. Dit is een heerlijke ochtend voor mij. Ik had het natuurlijk al verwacht, maar eigenlijk is... je kan wel zeggen, iedereen is eigenlijk team. Jorieke, wacht, ik heb je microfoon nog uitstaan. Ik kan nog even mijn punt... Ah! Oh, hij praat in mijn oor. Kijk, doe
1: ik heb een knopje, kan ik altijd in jouw oren praten. Nee, kijk hoe lang je dat volhoudt.
0: Ja, maar dat werkt niet. Want kijk, ik wil even één ding zeggen voordat je gaat turven. Sommigen zeggen team Thijs, maar dan zeggen ze... ja, maar ik werk in laagjes. Maar laagjes is team Jorieke. Want dan denk je dus wel vooruit... Want dan is het koud, maar je denkt al vooruit van... het wordt waarschijnlijk wel warmer, dan kan ik mijn vest uitdoen. En toen kwamen we eigenlijk op het punt, Thijs... jij mist in je kast een vest. Het is bij jou of kort of een dikke sweater.
1: Ja, ik ben zelfs van plan om naar het principe toe te gaan... dat ik 2 sets kleding koop. Dus 1 allemaal dezelfde truien voor in de winter... en 1 allemaal dezelfde t-shirts voor in de zomer. Oh. Zodat ik er helemaal niet meer over na hoef te denken. En ik gewoon nog meer hoofdruimte heb om nuttige dingen te doen.
0: Ben je dat echt serieus? Ben je echt serieus? Nou,
1: ik denk daar wel eens aan. Dat wordt nog een beetje tegengehouden thuis. Want uiteindelijk koop
0: zo'n
1: ik...
0: Steve Jobs is dat toch? Die had toch altijd zo'n zwarte kooltrui
1: aan? Ja, een zwarte kooltrui, ja. Uiteindelijk koop ik niet mijn eigen kleding.
0: Maar
1: laat
0: wat
1: ik
0: zou dan...
1: Wat... Ik leg het wel zelf klaar trouwens. Ik smeer mijn eigen brood, dus jullie dat wel even weten.
0: Maar je koopt niet je eigen kleding.
1: Nee.
0: Maar wat zou dan voor jou de trui of het t-shirt zijn? Wat zie je dan voor je?
1: Nou, dus echt zo'n hoodie voor met zo'n zak aan de voorkant. Dat vind ik heerlijk. Helemaal spulletjes in stoppen, heel praktisch.
0: Vreselijk.
1: Het liefst gewoon een beetje één kleur. Er hoeft er geen prints op te staan. Mm-hmm. En dan in de zomer denk ik toch voor een blouseje. En ik heb nu dus dat katoen ontdekt. Ik heb het zelfs vanochtend. Ja, je doet net of ik er niet mee bezig ben.
0: Heb je katoen ontdekt?
1: Ik heb katoen. Ja, ken je dat katoen? Dat is een hele natuurlijke stof. Die kun je heel makkelijk transpireren als je collega's hebt die je moeilijke vragen stellen.
0: Wat doe je linnen?
1: Linnen?
0: Heb je katoen ontdekt?
1: Nou ja, zeg. Ik word die partij belachelijk gemaakt. En wat ik eens even wou vertellen. Ja. Ik had vanochtend een overhemd klaar liggen. Daar bleek een rode vlek in te zitten. Ik heb me zojuist een andere heb ik aangetrokken vanochtend. Dus ik vond dat al een hele stap.
0: Oké, maar als jij 2 outfits hebt, dan moet er dus een vest bij. Want,
1: ja, dus dan 3.
0: He? Want iedereen is eigenlijk wel team Jurieke.
1: De zoon van Judith is zeker team Thijs. Die loopt zeker in de zomer nog met een hoodie. Dus daar ben ja, dat is, die is zeker in mijn team. En dat maakt me eigenlijk ook niet uit hoor. Al was de hele wereld in een ander team. Ik draag gewoon wat ik wil dragen.
0: Nee, maar daar gaat niet om. Het gaat gewoon even om het punt dat ik wilde maken. Hier ook zeker bekijken wat de voorspelling is. En niet momentopname om te voorkomen dat je inderdaad zit te zweten. Of kletsnat regent als je op 1 moment kijkt. Dus voor mij team Jurieke.
1: Nanda zegt dat het heet een uniform, Matthijs.
0: Oh,
1: ik wil dat we gewoon weer uniforms gaan dragen. Oh. Ik zou het heel fijn vinden als jij dan ook daaraan conformeert. Dat jij ook een uniform draagt.
0: Dat we aan een werkuniform gaan.
1: Ja. Wat zou jou, als jij nou 1 ding zou mogen dragen de rest van je leven, wat zou dat dan zijn?
0: Ja, ik draag altijd rokken. Niet vanuit geloofsovertuiging, maar...
1: Nou, ja.
0: Nee, dus zo, hoe dan ook, een rok.
1: Ja.
0: Maar mag ik dan ook wel een t-shirt aan?
1: Ja, je kies maar wat je wil kiezen.
0: Ja, ik mag een outfit zijn.
1: Ja,
0: ja, gewoon een rok. Met een t-shirt en dan een iets eroverheen.
1: Oké, okay. Mooi. Dan gaan we daar nu mee
0: beginnen. Nee! Alsjeblieft. Oh, ik zie het helemaal voor me. Jij in 1 uniform, ja. Maar goed, team Rieke, bedankt. Ja.

0: Twee broers. Twee iconische stemmen. Eén van de meest geliefde bands van het decennium. 27 augustus zijn ze terug in Nederland. En jij kunt hierbij zijn.
1: Netherlands, are you with us?
0: Luister deze week naar Groot Nieuws Radio. En maak kans op kaarten voor King & Country live. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Reijer en Mirjam Kerkhoff hoorde je. En Zegen. Je wilde ook nog je zegje doen over team Riek of team Thijs, Arie? Daarover?
1: Ja, dat wil ik wel. Ja. Ik zag dit net, aanschouwde ik dat bij jullie. Ik denk, ja, dit lijkt net een bejaard. Joke en ik hebben ook heel vaak dit soort discussies in de auto. Dan zegt ze, je lijkt net op je vader, zo warm als het hier is. Maar ik heb een tekst voor jullie. We gaan het over de Bijbel hebben.
2: Oh.
1: Hier komt hij. Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heilige bent en hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Nou, daar kunnen jullie nog wel mee ingroeien.
2: Ja,
1: direct dat 's morgens nou eens aan.
2: Qua oordeel over mekaars kleding bedoel je?
1: Verschrikkelijk vond ik het. Ik dacht, hier moet ik pastoraal weer aan de bak.
0: Ja. Nou, we gaan snel.
3: Thijs en Jorieke.
4: Bij Groot Nieuws Radio.
0: Om 12:00 dan graag even een sessie misschien. Komt het helemaal hopelijk goed. Hey, vandaag een nieuwe aflevering in onze langlopende serie met coach, spreker, schrijver Arie de Rover. Je hoorde hem al. Met hem pellen we steeds een afgodje af. Iets waar we onze zekerheid, identiteit of betekenis aan ontlenen. Terwijl we dat eigenlijk alleen bij God kunnen vinden. Vandaag pakken we een spannende. Kan zelfs de Bijbel, of beter gezegd onze omgang met de Bijbel, een afgod worden? Goedemorgen, Arie.
1: Goedemorgen.
0: Wat betekende de Bijbel voor jou toen jij opgroeide, of toen je nog vooral een goede christelijke jongen was?
1: De Bijbel betekende veel. Je groeide er echt mee op. Bijbellezing thuis, op school. Alle Bijbelstudieverenigingen heb ik wat dat betreft ook wel doorlopen. En het was ook echt, en dat is het voor mij trouwens nog steeds hoor, wat we dan wel noemen het onfeilbare woord van God. Ja, ik geloof dat de hele Bijbel zeer geïnspireerd is door de geest van God.
0: Wat bedoel je dat met onfeilbaar? Dat kunnen we ook al anders interpreteren natuurlijk.
1: Ja, dan zit je eigenlijk alweer in de essentie, want welke betekenis geef je daaraan? Ja, nou voor mij betekent het vooral dat het doel waardoor het opgeschreven is, dus alle, je zou bijna kunnen zeggen, alle getuigenverslagen die erin zitten, in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament, dat allemaal naar hetzelfde doel verwijst. Dat. Ja, dus dat er ook wel een bepaalde gelaagdheid in zit. Want ja, de Bijbel is natuurlijk geen boek. Hè, dat mag ik altijd graag benadrukken. De Bijbel is wat dat betreft volstrekt anders dan de Koran. De Koran is echt een boek, een leerboek. Door één schrijver opgesteld, zou je kunnen zeggen. Men zegt dat het door Mohammed geschreven is, omdat een engel uit de hemel hem dit verordoneerd heeft. Nou, dat is de Bijbel niet. De Bijbel zijn 66 boeken. Het is een bibliotheek. En hij bestrijkt duizenden jaren. Een geschiedenis van duizenden jaren. En hij bestaat uit compleet verschillende Bijbelboeken. Proza, getuigenverslagen, geschiedenissen, lofliederen, klaagliederen. Dus het is een heel repertoire. Het is een bibliotheek. En die verwijst helemaal naar één en hetzelfde. Maar je kan het dus ook lezen op een ander niveau.
0: Want hoe las jij het dus, toen je zelf altijd zegt, de goede christelijke jongen was?
1: Ja. Nou, überhaupt denk ik dat je het als kind altijd, ik ben er als kind mee opgegroeid, dat je het altijd leest op het niveau zoals je ook het leven ervaart. Voor mij was de Bijbel dus een bron van feiten. Op die manier waren de Bijbelvertellingen ook altijd op school. Dat je de verhalen uit de Bijbel leerde kennen. En de moraal die eruit voortkomt. Dus een kennisboek. Hè? Naam en feit was een Bijbelstudiemethode die ook op basisscholen plaatsvond. Naam en feit. Dat je de geschiedenisverhalen goed kende. Maar de Bijbel gaf je ook de christelijke moraal mee. En daar probeerde je zo goed mogelijk naar te leven. En daar studeerde je. Toen ik ouder werd en bijvoorbeeld op de, dat heette toen nog knapenvereniging, en daarna op de jongelingsvereniging. Ja, ik kon briljante inleidingen schrijven. Dat kan ik gerust zeggen. Ik werd al jong het kleine domineetje genoemd. Dus,
0: toen al.
1: Ik maakte er graag studie van. Ik had ook echt een serieuze bibliotheek met de korte verklaring en meer van dat soort bijbelstudie.
0: Maar had je dus een verhaal en dan daarin lees je dan bijvoorbeeld, je mag niet liegen, geen overspel of je stelen. Al die moralen die natuurlijk in die verhalen zitten, dat was dan wat je heel erg tot je kreeg.
1: Ja, de wet van God werd natuurlijk uitgelegd en uitgeleefd op gedragsniveau.
0: En las je de Bijbel toen inderdaad vooral dus als boek, dus met waarheden, regels, richtlijnen en antwoorden?
1: Ja, ja. Voor je christelijke levensstijl. Ja. Je was christen, dus je leefde als christen. En opnieuw, hè, als ik dat nu moet benadrukken in de termen die ik nu gebruik, ik leefde dat op gedragsniveau, maar dat deed ik ook in de maatschappij. Ook mijn maatschappelijke leven leefde ik vooral op gedragsniveau. Dus je moest studeren, je moet een diploma halen, je moet een positie in de samenleving krijgen, want je moet een inkomen hebben, je mag je talent ontwikkelen. Ik kreeg een meisje, vriendinnetje, later mijn vrouw. Gewoon, zoals het leven bedoelt, je leeft dit leven. En dat doe je dan met name, ja, wat ik al zeg, op dat wat iedereen deed.
0: Ja, en dan vooral dus wat iedereen deed in jouw christelijke bubbel. En wat daar dus het moraal was. Want was er destijds één juiste uitleg van de Bijbel ook?
1: Nou ja, in ieder geval.
0: Voor jou?
1: Nou ja, in de kerkelijke richting waarin ik zat, wat overigens de ware kerk was. Ja, dat ging zover. Die verkondigde uitsluitend de ware leer. Dat kreeg je wel mee. En in die kerk was vooral de kinderdoop en het verbond was een van de belangrijkste thema's, zou je kunnen zeggen. Dus daar groeide hij heel erg mee op. Ik zat gelukkig in de ware kerk, dus die keuze hoefde ik niet meer te maken.
0: En hoe was dat dan? Hoe was dat voor jou?
1: Zeer vertrouwd, heel veilig, heel geborgen. In de term die ik nu gebruik, het voelde mijn identiteit op een uitstekende manier. Ja. Omdat... ik hoorde bij de goede club. Ik was echt een kind van God. Als ik het helemaal plat sla, en daar doe ik wat kort door de bocht, maar ik had mijn treinkaartje naar de hemel had ik in mijn zak. Want daar was het evangelie voor bedoeld, hè? Dat je straks in de hemel kwam. Voor de rest moest je deze tijd natuurlijk wel uitleven en goed bezig zijn. En goed voor jezelf zorgen. Maar het ging er vooral om, zit ik wel aan de goede kant straks bij het oordeel.
0: Dus het voelde prettig, helder, ja. Zwart-wit?
1: Ja, zeker. Ja, ja. Ja, en zeker zwart-wit op kerkelijk niveau, ja.
0: En wanneer begon dat te schuiven?
1: Het begon te schuiven op het moment dat ik meer en meer zelf in die identiteitscrisis terechtkwam. Omdat, dat heb ik hier wel eens vaker verteld, er brak ruzie uit in de familie. En dat deed een van de pijlers in mijn leven echt wankelen. Want wij hadden echt best wel een hele mooie en liefdevolle familie met elkaar. Met ooms en tantes en neefjes en nichtjes. En ook ons eigen gezin waarin ik opgroeide. En toen ontstond er zakelijk gezien een conflict tussen mijn vader en een oom van mij. En er waren nog twee andere dierbare familieleden bij betrokken. En dat trok een diep spoor in de familie. En dat werd een kerkelijke kwestie, want we zaten als familie ook in dezelfde kerk. Dus ik zag eigenlijk in een paar jaar tijd zowel het geloof wat ik in de familieliefde had, als het geloof wat ik in het kerksysteem had, zag ik door het ijs zakken.
0: En dus ook eigenlijk al die feiten met de moralen daaraan, wat je geleerd had.
1: Ja.
0: Dan zag je voor je ogen gebeuren van dat klopt nu helemaal niet meer.
1: Nou, de moraal loste niks op. Want alle familieleden hadden de overtuiging dat hen onrecht was aangedaan door de ander. Mm. En zo ging de kerkraad er ook mee om. En toen heb ik zelf letterlijk de Bijbel gepakt en op mijn knieën heb ik het Nieuwe Testament doorgebladerd met maar één vraag. Wat doet een kind van God, een christen, als die onrecht meemaakt? En dan las ik dingen die zag ik in de praktijk niet gebeuren. Niet bij mijn familie, maar ook niet bij de kerkraad die ermee omging. Namelijk een extra mijl, de andere wang toekeren, niet naar de rechter lopen, de minste kunnen zijn. Nee, er werd geknokt voor recht. En een kerkraad en een klasjes, het hele kerkelijk systeem was ermee bezig op een gegeven moment, was alleen maar bezig met wat is hier goed, wie heeft het hier goed en wie heeft het fout. Nou, en dat... Ja, er ging voor mij een wereld open die ik nog nooit zo gelezen had, maar ik kon hem ook nog niet toepassen. In mezelf ook niet.
0: Ja, maar je hebt vaker in dat ook gedeeld, hè, hoe jij natuurlijk diep door genade bent getroffen.
1: Ja.
0: En als je dat afpelt naar de kern, wat trof je dan zo?
1: Ja, dat trof mij omdat ik in die crisis, dus ik denk dat er bij mij mee meespeelde. Ik zat zo vast in het paradigma waarin ik leefde, waar dus de Bijbel ook onderdeel van was, een belangrijk onderdeel. Dat gaf geen oplossing voor waar we in vastliepen. En toen kwam ik bij Keller terecht. Omdat er in het interview in het Nederlands Dagblad stond dat ene zinnetje: het evangelie kan een mens diepgaand veranderen. Nou, dat trof mij zo toen ik dat las. Nou, de week erop zou ik in New York zijn, want ik werkte voor een Amerikaans bedrijf, dus ik kwam er vaker. En daar maakte ik de eerste dienst van Tim Keller mee en daar ging een wereld voor me open. En na de dienst, ik raak bijna weer ontroerd. Na de dienst, ik had mijn Bijbel bij me, pak ik mijn Bijbel. Het was namelijk Marathon Zondag in New York. De stad staat op zijn kop. Heb ik niet eens meegekregen. Ik ben er doorheen gelopen, ben naar mijn hotel gelopen. Ik heb de Bijbel gepakt. Hij was nieuw. Ik was verbijsterd. Ik heb echt pagina's... Heeft dit er altijd gestaan? Ja, dat stond er altijd. Ik bedoel, ik snapte, de zinnen stonden daar. Maar ze hadden een nieuwe betekenis gekregen. En ik druk het wel eens zo uit. Volgens mij heb ik dat hier ook wel eens gezegd. Je hebt van die plaat in de jaren 90 was dat erg populair. Die ik geloof dat het Stereogrammen heet of zo. Dat ziet er heel... hoe moet je dat zeggen? Van die...
0: Ja, het zit eerst een beetje zo gewoon plat
1: Je ziet er
0: uit.
1: Niks in. Heel plat. He, je ziet er niks, maar je moet er doorheen kijken.
0: En dan moet je een beetje zo gek met je ogen een beetje zo doen.
1: Je moet er doorheen staren.
0: Ja,
1: je focus moet erachter liggen. En dan komt er ineens een 3D-afbeelding naar boven. He, het heet ook echt 3D-platen of zo. Zoiets. Ja, fascinerend. Nou, daar vergelijk ik het mee. Alsof er een wereld achter schuil ging die ik nog nooit ontdekt had.
0: Dus de Bijbel ging van 2D eigenlijk naar... 3D? En wat zag je ineens wat je daarvoor niet zag?
1: Ja, als ik dat moet uitdrukken, dan geloof ik dat ik het... daar heb je het weer. De Bijbel gaat over Jezus. De hele Bijbel gaat over Jezus. Nou, dat ga je, dus je moet al door Mozes heen kijken. Je moet door Elia heen kijken. Je moet door Daniel heen kijken. Je moet door Jozef heen kijken. Dat had ik nog nooit gedaan. Nee, het ging over die. En ik moest zelfs op Jozef lijken. En op Daniel moet je lijken. En vooral op Jozua, want je moet moedig en sterk zijn.
0: Eigenlijk op al die helden moet je lijken.
1: Al die helden. Ja,
2: op David, bepaalde dingen Goliath, niet. Hè? Ja, bepaalde dingen wel, bepaalde dingen niet.
1: Ja. Thijs, ja, je moet Goliath verslaan in je leven. Nee. Dat zijn allemaal representanten van de Heer Jezus. Dus het gaat niet over jou, maar het gaat wel om jou. Nou, dat. Dus er komt een diepte in.
0: Leg eens uit, het gaat niet over jou, maar om jou.
1: Ja, kijk, de Heer Jezus kwam maar om één reden. Om jou. Die kwam niet om jou straks naar de hemel te transporteren. Dat is ook zo'n 2D-gedachte. Nee, die kwam om jou hier en nu een andere identiteit te geven. Hier en nu. Een 3D-identiteit. Het gaat bij God om jouw status, om jouw identiteit, om jouw betekenis en zekerheid, jouw eigenwaarde in het hier en het nu. Dat is de kleding die je aan moet trekken elke morgen. Dit ben je. Dat was me nog nooit verteld. Nee.
0: En waarom gaat het echt? Waarom gaat het daarom? Waarom is dat de kern?
1: Waarom dat zo is?
0: Ja.
1: Ja, omdat dat zo bedoeld is. Dat is wat de schepping was. Wij horen in een diepe intimiteit met God te leven. En dat is wat hij kwam brengen. En dat moet je raken in je diepste zijn. We zeggen dat wel, het moet je treffen in je hart. Dat is de 3D. Het 3D-paradigma is je hartsniveau. Waarom word ik ineens? Waarom was Joke het meisje waarop ik verliefd werd? Ik kan het niet uitleggen. Maar het was wel waar. En het gebeurde in mijn hart. En met je hoofd kun je het niet eens beredeneren. Nee, sterker nog, uit met je hoofd gaat redeneren, ben je de liefde kwijt.
0: Mm-hmm.
1: Dan sla je dood, dan sla je het plat. Nou, dat is met dit precies hetzelfde. Als de liefde er niet is, moet je horen. Eén tekst alvast. Ik heb deze vaker bij jullie gebruikt. Als we het hierover hadden, vooral over de waarheid. Hier komt die Johannes 5, vers 39. De Heer Jezus, hè? U bestudeert de schriften, zegt hij tegen schriftgeleerden die er dag en nacht mee bezig zijn. En u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, wel nu, de schriften getuigen over mij, maar bij mij wilt u niet komen om leven te ontvangen. Niet dat ik de eer van mensen nodig heb, maar ik ken u, hier komt hij, u hebt geen liefde voor God in u. En hier zit het. Hier zit het. Je doet aan Bijbelstudie om je zekerheid vast te stellen. Dus jouw kennis en jouw Bijbelstudie en de mate waarin je studeert en elke dag netjes Bijbel lezen, dat geeft jou het gevoel, ik ben goed bezig. Zoals ik dat ook had, naar de ware kerk gaan, netjes bidden en danken. Allemaal goede dingen, hè? We hebben het hier vaker over. Allemaal goede dingen.
0: In zichzelf is het oké.
1: Maar als het jouw zekerheid moet bepalen, als de studie van de Bijbel en het houden van de moraal, als dat jouw zekerheid is, dan heb je geen moer aan de Heer Jezus.
0: Omdat?
1: Ja, dan zie je de 3D nog niet. Dan red je jezelf, toch? En dat past uitstekend bij ons als mensen. Dat we onszelf redden. En in dit geval met mijn kennis opdoen. Met de feiten, met de moraal uitleven.
0: Ja, dat geeft ons al een soort van vinkjes. Dat we denken, oké, ik sta aan de goede kant.
1: Ik sta aan de goede kant, dus ik kom straks goed terecht.
0: Heeft het daarmee te maken? Ik kom goed terecht?
1: Ja, ja. Tenminste, als ik mensen vraag, hè, in mijn counseling kom ik veel mensen tegen die dus ook worstelen met het thema. Ja, moralisme, hè, religiositeit, godsdienstigheid. En dan hebben ze mij over genade horen praten. Zeggen, Arie, ik kan niks met die genade. Ik kan niks met die genade. Nou, dan zeggen ze dit. Dan vraag ik ook altijd, waarom geloof je in God dan? Ja, om straks goed terecht te komen. Tegenwoordig staan de stadspleinen weer vol met evangelisten die dat ook staan te schreeuwen van die grote banners. Als jij je leven niet aan Jezus geeft, ga je voor eeuwig verloren. Dus heel veel angst. En dan zoek je zekerheid. Nou, zekerheid doe je door bijbelstudie te doen. En op zich, bijbelstudie, niks mis mee. Maar is het het doel? Of is het een middel tot iets anders?
0: Want wat betekent het? Je zegt eigenlijk dus de hele Bijbel, als je het in 3D leest, de hele Bijbel verwijst naar Jezus. En daarmee over onze redding door pure genade eigenlijk.
1: Ja.
0: Waarvan moet jij gered worden?
1: Ik moet gered worden van het feit dat ik mijn diepste kernwaarde haal uit het aardse bestaan. Ik moet gered worden van mijn afgoden. Wij citeren hier heel vaak in deze serie ook Romeinen 1, vers 25. Hè? Dat wij de waarheid over God ingewisseld hebben voor de leugen. We vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de schepper. Dus wij halen onze zekerheid, onze veiligheid, onze geborgenheid halen we uit geschapen dingen. In plaats van dat we dat halen uit de intimiteit met je enige echte papa.
0: Maar als dat lekker werkt voor je.
1: Ja.
0: Waarom zou je er dan van gered moeten worden?
1: Ja, correct. Ja, en zo leven verschrikkelijk veel mensen, binnen de kerk en buiten de kerk. Ja, nee, zelf grip houden. Waarom zou ik me overgeven aan God? Dus ik snap ook heel goed het 2D-leven, zeker. Ja, ik ben onvoorstelbaar dankbaar met het 3D-leven, want dat maakt je immens vrij van al die afgodjes in je leven, tenminste steeds meer. Ja, maar ja, nee, dat is het nadeel. God verliest het op alle fronten bijna in dit leven. En zeker in ons welvarende leven. Dus ik vind het geweldig dat we in een tijd leven waarin de crisissen weer toenemen. Gouden periode voor het echte evangelie. Ja, niet voor het conservatieve christendom. Dat vind ik één grote ramp die nu weer uitgerold wordt. De joods-christelijke cultuur. Dat is ook weer zo'n afgod van heb ik jou daar. He, dan gaan we juist de christelijke principes weer opleggen aan de bevolking. Nee, het gaat om een identiteitsverandering.
0: Daar word je van gered.
1: Ja, je wordt gered van het feit dat jij denkt dat jouw waarde afhangt van je aardse bestaan hier.
0: En dat aardse kan je dus ook vinden in het ons hoofdthema in de Bijbel. Van de Bijbel bestuderen, de Bijbel snappen, het moraal wat erin ligt op je leggen. Je denkt, yes, ik ben goed bezig, dus dan kom ik later ook goed terecht. We praten er zo over verder na met Mar en Wade.

0: De Bijbel als afgod, dat klinkt misschien bijna gevaarlijk om hardop te zeggen. Want de Bijbel is toch juist Gods woord, de plek waar we Jezus leren kennen. En toch kan onze Bijbeluitleg, onze theologie of ons gelijk ook de plek innemen van Jezus zelf. Vandaag bellen we met coachspreker Arie erover dit afgodje af. En praat natuurlijk ook met ons mee via de app bijvoorbeeld. Je zei net van, je leest de Bijbel om... Alles wijst op Jezus.
1: Ja.
0: Daarvoor lees jij de Bijbel. Dat is dus meer die 3D is dat geworden. Met uiteindelijk wat je zei, het gaat om de verandering in het hier en nu op identiteitsniveau.
1: Ja.
0: Voor jou heeft het dus niet met je redding te maken voor later.
1: Nee.
0: Voor na de dood.
1: Ja, daar heeft het natuurlijk ook mee te maken. Maar die redding is ook een heel ander thema geworden. Ik dacht eerst ook inderdaad, hè, hemel en hel, nou ja, dat zijn plekken. Of straks de nieuwe aarde. Waar zo'nzelfde soort leven, net als hier, doorgaat, maar dan op een veel perfectere manier. Dus het was gered worden om naar een goede plek toe te gaan. Nee, het draait om een relatie. De hemel is voor mij niet zozeer meer een plek. De hemel is voor mij de ontmoeting met mijn echte vader op een nog dieper intimiteitsniveau dan ik hier ooit kan hebben. Dus één worden daar met God de Vader, de Heer Jezus en de Heilige Geest. Zoals het ook op de nieuwe aarde is, waar hij alles in ons allemaal is. Nou, daar verlang ik intens naar.
0: Wat deed je met jou toen je dus van 2D naar 3D ging?
1: Nou, wat ik net al even zei, voor mij was de Bijbel echt nieuw. Anders, vernieuwd, moet ik eigenlijk zeggen.
0: Alsof je werd er zelfs een beetje boos van. Ik dacht, hallo, waarom heeft niemand dit mij eerder verteld?
1: Ja, dat was een eerste reactie waar ik nu wel al wel eens met schaamte aan terug kan denken. Ik gebruikte daar ook woorden bij die ik niet op zender zal herhalen. Maar zo liep ik een beetje door New York. Wat is mij overkomen? Waarom wist ik dit niet? Waarom ben ik al die jaren voorgelogen? Zo voelde het ook echt. Alsof een geheim een geheimenis bijna bewust verborgen was gehouden. Maar dat is gewoon dwaasheid. En dat weet ik nu al helemaal. Ik kon er niks aan doen. En zij konden er ook niks aan doen waar ik het van gekregen heb. Sterker nog, ik had hetzelfde aan mijn kinderen inmiddels doorgegeven. Een 2D geloof, om het zo maar te zeggen.
0: De feiten, het moraal.
1: De feiten, de moraal. De kennis op cognitief niveau. En natuurlijk zat er wel een bepaalde emotie bij. Maar die emotie had meer te maken ook weer met dat, nou ja, dat religieuze leven. Ik was best blij met mijn Bijbelkennis en met de kerk. Want ja, nogmaals, wij zaten goed. Wij hadden de goede uitleg, we hadden de goede moraal. Dus wij leefden prima. Maar dat bevestigde ten diepste mijn kind van God zijn.
0: Maar stel hè, dat je nu misschien herkent in jouw omschrijving van 2D Bijbel lezen, dat je hele leven doet, dat je daar ook prima in kan vinden.
1: Ja.
0: Dan is het toch super irritant als iemand zegt, maar jij leest dan de Bijbel nog in 2D?
1: Ja, maar met dit toontje zal ik het nooit zeggen. En zeker niet met dat gezicht wat je er nu bij trekt. Ja, nee dat, dan doe je ook echt onrecht aan mensen. Ik vergelijk het wel eens, want daar hebben we het over. Hè. Van 2D naar 3D, nou, de Heer Jezus noemt dat een wedergeboorte. Noem het een transformatie. Je mag het vergelijken, in de natuur heb je dit soort fenomenen om. Van een rups naar een vlinder toe gaan. Nou, elke vlinder die tegen een rups zegt, ha, ha, ha, jij weet het nog niet. Gut, wat ben jij dom bezig. Die verafschuwt trouwens ook zijn eigen leven. Die wist dat hij ook ooit rups is geweest. Dus je ontkomt er niet aan, om het maar zo plat te slaan. Wij beginnen allemaal in 2D. Allemaal. En het is absoluut een geschenk van genade als je ogen opengaan. En daar ben ik nog steeds mee bezig met dat mysterie. En of je dat überhaupt kan bewerken. Maar je moet echt letterlijk door zo'n transformatie heen gaan. En vanuit het menselijk perspectief is dat een identiteitscrisis waar je doorheen moet. En vanuit het goddelijke perspectief is dat jij leert leven van genade in plaats van de moraal of je religiositeit. Nou, die twee dingen die moeten elkaar benaderen. Dus nee, je doet het nooit vanuit dat toontje. Je zou kunnen zeggen, de Bijbel is een vlinderboek.
0: Mm.
1: Gaat over het vlinderleven. Ook over het rupsenleven. Maar dan, daar loop je in vast. Dus het wettische leven, dat gaat jou nooit de vervulling geven. Dat gaat je ook nooit de redding. Door je aan de wet te houden, word je geen kind van God. Absoluut niet. Je wordt kind van God door genade. En dan ga je je nog liever en mooier en fijner aan de wet houden.
0: Misschien ook goed om even helder te hebben. Kan de Bijbel zelf een afgod worden? Of gaat het over onze omgang met de Bijbel?
1: Ja, dat laatste. Ja, want de Bijbel op zich is goed. Die gaat ook over goede dingen. Maar zolang jij het nog niet ziet, zolang je hem nog voor iets anders gebruikt. Dat geldt voor al die andere afgodjes die we gehad hebben ook, Jorieke en Thijs. Ze zijn in zichzelf goed. Maar de manier waarop je ze gebruikt, daar gaat het mis. En eentje die dat absoluut helemaal aan de lijve ondervond, was ook Paulus. Paulus was ook zo'n enorme schriftgeleerde. Een fariseer die opgeleid was door Gamaliel. Nou, was je een beetje de top-elite theoloog van die tijd. Die was ervan overtuigd dat hij de schriften goed uitlegde. En vervolgde de eerste christenen. Want die secte van Jezus, dat kon het niet zijn. En hij komt er pas achter als hij Jezus ontmoet. Fascinerend moment, hè? En dan draait hij niet een klein beetje, dan draait hij 180 graden. De hele schrift komt voor hem in een ander daglicht te staan. Hij had nog nooit Jezus in het Oude Testament gelezen.
2: Dus dezelfde transformatie eigenlijk die jij net beschrijft.
1: Ja, ik denk bij Paulus nog heftiger.

0: Nou, wij ook helemaal niet, hè? 4D bestaat ook niet. Ja, 4D is voor ons de onzichtbare wereld.
1: Ja.
0: He, voor mij zit God in 4D. He, God is voor mij ook niet ver weg. De hemel is voor mij niet ver weg. Nee, in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij, zegt Paulus over God. Nou, dat is voor mij mijn 4D. God zit hier aan tafel. Nee, God zit om ons heen.
2: We gaan het volgende uur met elkaar verder in gesprek. Want hoe wij onze omgang met de Bijbel... En misschien ook als we het dus meer in 2D lezen... dat veroorzaakt natuurlijk wel ook veel... kan veel ellende natuurlijk veroorzaken. Kerkscheuringen, ruzies, harde discussies. En dat is ook wel de vraag... hoe kan dus zo'n verschil van interpretatie dus... hoe kan dat zo'n heftige uitwerking hebben? En heeft dat misschien ook te maken met dus... dat onze interpretatie, onze omgang met de Bijbel... een afgrond is? En ook hebben we het over een inzicht wat je eigenlijk kreeg... over dat we eigenlijk een collectief trauma hebben opgelopen... en hoe we met de Bijbel omgaan... daar eigenlijk heel veel mee te maken heeft. Dat is de volgende uur.
1: Blijf met ons meepraten. Deel wat je raakt, deel waar je vragen over hebt. Jouw eigen ervaring. Hoe is de Bijbel in jouw leven veranderd? En jouw omgang daarmee natuurlijk vooral. We vinden het leuk om een appje van je te krijgen... of je gaat naar de website grootnieuwsradio.nl/Thijs en Jorieke.
2: Blijf erbij, heel graag. Tot zo.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele week aan poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
8: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
7: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
9: Mijn geloof werd als gegijzelde alleen maar sterker. Hoe kun je nog steeds in God geloven als je neefje voor je ogen is vermoord? Wie had kunnen bedenken dat er uit de verschrikkelijke gebeurtenissen van 7 oktober 2023 in Israël... überhaupt iemand tot geloof zou komen? Luister naar het verhaal van Gideon Samuel, directeur van Am Israël Echad. Ga naar christenenvoorisrael.nl/Gideon Samuel om je aan te melden.
10: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Ontmoet Gideon Samuel op 22, 23 of 25 juni... op de Veluwe, Zuid-Drenthe of in de buurt van Gorkum. Meld je nu aan. christenenvoorisrael.nl/Gideon Samuel.
12: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
13: Hola, ¿dónde está mi casa?
12: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
13: Paella, paella.
12: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
13: Buenas noches.
12: Dus, retiquetet. En vamos naar Beterbed.
14: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
15: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
16: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting... op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
18: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen?
4: Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro.

0: Bestel nu op vitepro.nl.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
2: Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 11 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Afnoe van der Meijs. De Consumentenbond heeft een klacht ingediend tegen meerdere energiebedrijven. Volgens de bond wekken bedrijven als Shell en Engie ten onrechte de indruk dat hun gas goed is voor het klimaat. De Consumentenbond vindt dat klanten daardoor worden misleid en wil dat de Europese Commissie ingrijpt. Amerika en Iran gaan waarschijnlijk vanaf vrijdag in Zwitserland praten over een definitief vredesakkoord. Die dag wordt ook de tijdelijke overeenkomst tussen de landen van kracht, zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Hij benadrukt dat ook Israël zich als bondgenoot van de VS aan die tijdelijke overeenkomst moet houden. De politie denkt dat de inbrekers die vorig jaar toesloegen bij juwelieren in Emmeloord, Sneek en Hengelo een afstandsbediening gebruikten om de rolluiken te openen. Bij de inbraken werd voor tonnen aan goud gestolen. Volgens de politie is mogelijk het signaal van de bediening gekopieerd. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden met lokale bui en wat zon. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 tot 25 graden. Vanavond zijn er opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 15 graden. De rest van de week wordt het tropisch warm. En tot zover het ANP Nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
5: Op de A12 Arnhem richting Oberhausen heb je door grenscontroles 10 minuten extra reistijd. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem bij knooppunt Waterberg nog 10 minuten oponthoud.
3: Zometeen
2: meer Thijs en Jorieke.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks Bo.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie Olifant.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
9: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
10: Zonnebrandcreme?
11: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.

0: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
1: Oranje. Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
2: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je de Samsung Galaxy A57 nu extra scherp geprijsd met Hollands nieuwe. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
8: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
9: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
10: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
11: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
12: Netherlands, are you?
13: Luister deze hele week en win kaarten voor For King & Country.
14: Grootnieuws.
13: Thijs en Jorieke. Het christelijke radiostation.

0: Mercy Me, I Can Only Imagine.
1: Thijs en Jorieke.
0: Een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
0: Vandaag een nieuwe aflevering, onze langlopende serie met coach spreken en schrijver Arie erover. Met hem pellen we steeds een afgodje af. Iets waar we onze zekerheid, identiteit of betekenis aan ontlenen. Terwijl we dat eigenlijk alleen bij God kunnen vinden. Vandaag hebben we toch wel een spannende te pakken. Kan zelfs de Bijbel, of beter gezegd onze omgang met de Bijbel, een afgod worden?
2: Want hoe gebruik je de Bijbel in je geloofsleven? Is dat altijd hetzelfde geweest of is daar een verandering in gekomen? Ja, daarover willen we graag jouw reactie ontvangen. En ook als er dingen zijn die Arie zegt die schuren, dat herkennen wij heel erg, hè, Jorieke?
0: Schuurt toch helemaal niks bij Arie?
2: Arie erover, het schuurpapier van Christelijk Nederland. Ja, dan willen we graag je reactie horen. Gaat het glanzen, hè? Dat is een hele mooie functie, Arie.
3: Oh ja.
2: Ja.
0: Die titel heb je nog niet eerder gehad.
3: Schuurpapier van Christus.
0: Schuurpapier. Ja, dus we gaan even verder. Natuurlijk mee. Een beetje lijkt natuurlijk, hè, op, je zegt dat het is een omgang met de Bijbel. Dat is eigenlijk onze afgod. Wanneer krijgt inderdaad iets goeds, zoals bijbelkennis of bijbelgetrouwheid, een verkeerde plek?
3: Ja, als je de kennis gebruikt, de feitenkennis of de morele kennis, als je die gebruikt voor je betekenis en zekerheid, meer dan de liefde van God of meer dan de genade van God. Laat ik Paulus aan het woord laten. Die heeft daar verschrikkelijk mooie dingen over geschreven. Juist denk ik omdat, dat zeiden we het net al, omdat hij als geen ander heeft meegemaakt dat alle kennis die hij had opgebouwd en waar hij zo fanatiek door de eerste christenen vervolgd had, op basis van zijn schriftkennis, totdat hij Jezus ontmoette en dan kan tot zijn hele kennis. Dus die feiten die bleven wel staan, maar die kregen ineens een 3D-perspectief. Wist hij veel dat het over Jezus ging en over die Jezus. Nou, dan schrijft hij bijvoorbeeld in 1 Korinthe 8... een klassiekertje als het gaat over ruzie die je kan maken. Daar had hij natuurlijk ook veel mee te maken. Dan nu, 1 Korinthe 8 vanaf vers 1... dan nu over vlees dat bij de afgodendienst gebruikt wordt. Daar was herrie over in de gemeente. Wat moet je met dat vlees? Mag je dat nog wel eten? Dan zegt hij zeker, het is waar dat wij allen kennis bezitten. Maar kennis maakt verwaand. Alleen de liefde bouwt op. Wanneer iemand denkt dat hij kennis bezit, begrijpt hij nog niet wat ware kennis is. Maar wanneer iemand God lief heeft, is hij zelf gekend door God. Dat is een hele diep al, gelijk al.
0: Mm-hmm.
3: Dus je kan kennis bezitten, maar dat is nog niet de ware kennis. Je kan naar een 2D-plaat kijken, maar dat is nog niet het hele plaatje. Je moet er doorheen leren kijken. En dan popt er ineens iets op wat je eerst niet zag. Nou, en dan zegt hij terecht, hè, de kennis waar de meeste mensen in vastzitten, als jij je kennis gebruikt om jouw zekerheid veilig te stellen, dan word je verwaand, hoogmoedig. Dan ga je anderen veroordelen die kennis nog niet hebben. Dan moet je ook altijd de strijd aangaan, want jij moet gelijk hebben, want je gelijk is tegelijkertijd je fundament.
0: Ja, dus dan ga je een beetje met de Bijbelteksten Smijten,
3: schermen. Het mag ook op een liefdevolle manier. Maar je bedoelt er eigenlijk mee, jij moet het wel met mij eens zijn.
0: Dit
3: want
0: staat
3: anders
0: er.
3: Kunnen wij samen niet meer verder. Dus het gaat altijd, de kennis en de waarheid is dan altijd belangrijker dan de onderlinge liefde. Want jouw kennis moet je redden.
0: Wat gebeurt er inderdaad als bijbelkennis losraakt van de liefde?
3: Ja, dat wat je om je heen ziet. En dat wat je in jezelf ontdekt. Dan moet je kennis moet je toenemen, moet je toe-eigenen, want het is jouw zekerheid. Je krijgt ruzie met mensen die het anders interpreteren. Hè, kerkscheuringen. Verschillende doopvisies. Verschillende avondmaalsvisies. Verschillende liedculturen. Ja, we hebben tientallen redenen om uit elkaar te gaan, omdat het mij niet zint, of omdat dit is niet de waarheid. We moeten weer gaan voor de waarheid. En het is, ik wil ook graag gaan voor de waarheid, maar wel voor de 3D-waarheid.
2: Ik vind dat wat ingewikkelder, Ariel. Er zijn natuurlijk luisteraars die zitten in een kerkgenootschap waar er weinig ruimte is om anders te denken over de Bijbeluitleg dan wat de leer van de kerk is en hoe de dominee het vertelt.
3: Ja.
2: En dan is dit natuurlijk wel een moeilijke boodschap om in die kerk uit te dragen, om daar zelf uit te proberen te leven.
3: Dat klopt, ja. Ik weet dat uit eigen ervaring. Ja. En daarom is het zo geweldig als je gaat ontdekken dat niet jouw kennis, maar dat je door God gekend bent. En dat door God gekend zijn betekent dat hij zielsveel van je houdt. En als dat dus je identiteit gaat bepalen, ja, dan kun je op de meest armoedige plekken gewoon blijven. zonder dat het jou hoeft te besmetten. Sterker nog, je wordt een luis in de pels voor de anderen. Niet omdat je op diezelfde agressieve manier bezig bent, maar doordat je gewoon letterlijk, nou, je zou bijna kunnen zeggen, het licht brengt in de duisternis. Nou, dit kan alweer heel hoogmoedig klinken, maar zo voelt het voor jezelf niet.
2: Is ook niet altijd makkelijk, want misschien kun je kort iets delen over hoe dat bij jouzelf dan is gegaan. Want je zit nog steeds in die kerk waar je dit allemaal hebt meegekregen.
3: Ja, dat was in het begin, toen ik daar ook letterlijk, fysiek, om het maar even zo, de consequenties aan verbond. Dat wat de Bijbel voor mij werd, dat wie God voor mij werd, wie de Heer Jezus voor mij werd. Ja, dat heeft mij zo diep getroffen dat dat een heel veel impact had op mijn vaderschap. En dat heeft geleid dat ik gestopt ben met mijn carrière, terwijl wij een vijfde kindje verwachten. Nou, dat werd niet begrepen door de mensen waar ik veel mee te maken had. Lees de kerkmensen. En daar kwam ook nog bij dat ik deze nieuwe boodschap, die andere boodschap, die ging ik ook uitdragen. Daar werd ik voor gevraagd om in jeugddiensten voor te gaan. En ja, dat was ook niet des kerks. Dus ik ben toen redelijk stevig verguisd. Hè? In sommige momenten zelfs tot op mijn enkels afgezaagd. Ja.
0: En waarom ben je daar gebleven dan?
3: Ja, omdat ik de genade had. Ik hoefde niet weg. Ja. Ik hoor mijn oudste zoon nog zeggen, pap, ze haat je. Kom, we gaan weg. Toen zei ik, jongen, ga maar. Ik blijf. Waarom, zei hij. Ik zei, nou, ik begrijp deze mensen en ik hou van ze. En toen zei hij, u bent echt gek. Hmm. Ik zei, ja, misschien wel. Misschien ziet het er ook gek uit in deze wereld. Maar ja, genade is ook gek. En ik ben gebleven. En
0: het is echt ontroerend. Het zou logisch zijn dat je ergens naartoe zou gaan waar je met gelijkgestemden zou zijn.
3: Klopt, maar dan blijf je dus in 2D zitten.
0: Omdat?
3: Dan moet jij weer gelijk hebben. Je moet gelijkgestemden hebben. Ja, die heb je niet meer nodig.
0: Ja, dan wil je eigenlijk van zeggen, oh ja, maar hoe ik de Bijbel lees in 3D, dat wordt dan ook weer je nieuwe identiteit. En dan ga je met gelijkgestemden zeggen, oh, wij hebben het en zij nog niet.
3: Nou, er zit een contradictio in terminus in wat je stelt. Hè? Ik heb de 3D ontdekt, dus ik moet gelijkgestemden hebben. Nee, dat past niet bij 3D.
0: Nee, precies.
3: Als je 3D leest, hoef je geen gelijkgestemden om je heen te hebben. Dan kun je zelfs van je vijanden houden. En dus ook van mensen die nog steeds preken houden waarvan je denkt, ja, dit is zo moralistisch. Ja. En daar word je hooguit verdrietig van. Maar je gaat niet vechten. Nee, je voelt ook letterlijk, net als de Heer Jezus zelf, dat je niks liever wil dan door je eigen leven, maak het eerst zelf maar eens waar, dat je door God gekend bent. Nou, daar heb ik alles in gezet. En ik heb vervolgens meegemaakt dat 12 jaar na deze periode ben ik in diezelfde gemeente ingezegend voor dat waar ik 12 jaar terug om verguisd was. Nou, dat is toch ontroerend. En de mensen die mij toen verguisd hebben, een aantal daarvan, die hebben onder tranen bij die gelegenheid hun spijt betuigd. Ja, dat ontroert me. Daar was ik helemaal niet op uit. Ik zocht dit ook helemaal niet. En een paar jaar daarna ben ik zelfs gevraagd of dat ik een aantal keren per jaar zou willen voorgaan in mijn eigen kerk. Nou, dat is al helemaal bijzonder. En dat zegt dus niets over mij. Dat zegt iets over het feit dat Jezus, dat de genade in je leven komt.
0: Er verandert dus heel veel als je gaat van ik weet het naar ik ben gekend door God.
3: Ja.
0: Dat geeft het dus ook meer ruimte om met elkaar van mening te verschillen. Is dat wat Keller de gracious disagreement noemt? Genadig van mening verschillen?
3: Ja, je noemt Keller, dan smelt ik natuurlijk sowieso alweer. En vooral bij deze uitspraak. Voor mij was hij ook het levende voorbeeld hoe hij dat in de praktijk neerzette. He, er is een klassieker, ik weet niet eens of ik hem hier wel eens genoemd heb. Je kan hem nog terugvinden op YouTube. Dan heeft hij een debat op een heel groot podium. He, dus de zaal zit bomvol, volgens mij bij Google of op een andere plek, met een humanist, een diehard humanist. En daar zit Keller dan met zijn christelijke levensvisie naast. En die humanist komt niet goed uit zijn punt. Nou, in een publiek debat, als iemand niet goed uit zijn woorden komt, als zijn punt niet duidelijk kan maken, normaal ben je dan af. Hè. Kijk naar de Tweede Kamer, je wordt bijna vermoord op verbaal niveau. Hè, ze gaan altijd over je heen. Dit is altijd op de man spelen. Keller niet. Nee, Keller, die helpt de humanist met zijn standpunt. Dus die zegt, bedoelt u misschien, en die maakt het punt van zijn tegenstander, zou je kunnen zeggen, nog sterker. Nou, je ziet die man gewoon opfleuren. Ja, dat bedoel ik. Nou, zegt Keller, dat begrijp ik. En vervolgens zet Keller zijn eigen standpunt daarnaast. Ah, dat vind ik zo ontroerend. Dus niet, ik moet winnen. Nee, ik wil getuigen.
0: Maar hoe zou dat er concreet uitzien in een kerk of een gemeente? Als je dus zo met de Bijbel en de omgang met de Bijbel omgaat.
3: Nou, wat je net zei, dan krijg je een genadig verschil van mening. dan volgens mij hebben ze dat bij Mozaïek, zo'n statement. Ik weet niet of ze het waar kunnen maken, maar dat je eerst wil begrijpen voordat je begrepen wordt. Die vind ik zelf ijzersterk. Dat doe ik zelf ook. Ook als counselor. Ik ben ontzettend graag, eerst wil ik weten, hoe gaat het nou? Hoe zit je in elkaar? Hoe kom je hierbij? Hoe ben je hier terechtgekomen? In plaats van, je moet dit doen of je moet dat doen. Of nee, dit klopt niet. Nee, jij zit fout. Doe eens wat beter je best. Nee.
0: Maar toch wel uiteindelijk bijna elke kerk, en ik heb geen idee of je noemt Mozaïek of Mozaïek het ook heeft, maar toch bijna elke kerk wel een bepaalde leer van, ja, zo, dit denken wij, wat er bedoeld wordt.
3: Ja.
0: Wat er in de Bijbel staat. Dit, ja, is hoe wij de Bijbel interpreteren. Toch, ja, toch een soort van leer met elkaar.
3: Zeker. Ja. Ja. Ja. En?
0: Dan is dat toch
3: ik
0: hoe je...
3: Ik heb ook een leer. Ja. Maar de belangrijkste, de hoogste prioriteit in mijn leer is, mijn kind van God zijn heb ik maar op één manier, kan ik dat krijgen. En dat is puur door de genade van God. En dat krijgt de hoogste prioriteit. Ik vergelijk het ook wel eens, volgens mij heb ik dat hier ook wel eens gezegd, toen we het over de waarheid hadden. Jouw lichaam, Jorieke en Thijs, jullie lichaam en het mijne, heeft heel veel functies. Kijk naar je ledematen, moet je kijken wat je met je handen en je vingers kan doen, je benen, ook je organen, mocht je geïnteresseerd zijn volgens een medische studie. Fascinerend wat voor fabriek je er in jou functioneert. Allemaal functies. Allemaal uniek ook. Je lever is anders dan je hart en je milt en je nieren en je darmen. Ja?
0: Mm-hmm.
3: Maar van een aantal functies, die zijn vitaal. Als die het niet meer doen, houdt de rest op. Denk aan je hartslag. Denk aan je ademhaling, je zuurstofvoorziening. Hè? Als je een EHBO-diploma hebt of BHV'er bent, dan weet je dat ademhaling, bewustzijn en de circulatie belangrijk zijn. Ja? Nou, dat is ook met het christelijk geloof. De meest vitale bron van het christelijk geloof is dat wat Jezus kwam doen. En dat is jou een identiteit van, als kind van God geven uit pure genade. Door niets anders. Dus niet het houden van de wet. Nee, door de wet kom je er juist achter dat jij het helemaal niet redt. Dus prachtig middel om je bij Christus te krijgen.
0: Ja, je schiet altijd tekort.
3: Dank je wel. En dat durven erkennen. En dan schreeuwen om genade. Elke dag opnieuw. Pap, uw genade. Meer niet. Dat is vitaal. En al het andere komt daaruit voort. Dus hoe ga ik mijn dag indelen? Hoe ga ik met mijn geld om? Hoe kijk ik naar mijn vijanden? Hoe ben ik in mijn huwelijk? Hoe ga ik als vader met mijn kinderen om? Of met mijn kleinkinderen? Hoe zit ik bij Groot Nieuws Radio? Dat komt eruit voort. Maar hoe ik hier zit, bepaalt niet wie ik ben. Wat jullie ook van me vinden of de luisteraars, daar gaat mijn vader over en de Heer Jezus. Jullie niet. En zelfs Joke niet.
0: Maar ook als dus mensen in een kerk bijvoorbeeld zitten waar ze dus een bepaalde bijbelse interpretatie hebben en zich daar eigenlijk niet per se aan denken, oh ja, maar heel veel zo lees ik het eigenlijk niet. Mm-hmm. En die ruimte mag er niet zijn. Zeg je dan, oh ja, maar als je dan in 3D leest, dan maakt dat dus niet uit.
3: Nee, niet voor die mensen zelf. Nee, nou, niet uit. Kom op. Natuurlijk heb ik pijn gehad. En als je dan inderdaad ziet dat je zoon de kerk uitgaat en niet meer terugkomt, mm-hmm, ja, dat laat mij niet onbehoor. Ik bedoel, een christen is niet stoïcijns, hè? Nee, dan huil ik de ogen uit mijn hoofd, zou ik bijna willen zeggen. Maar het is geen reden om een strijd aan te gaan. Nee, dat bespreek ik met mijn papa.
0: Het klinkt bijna alsof er voor jou daardoor niks eigenlijk een reden is om de strijd aan te gaan qua hoe andere mensen de Bijbel interpreteren.
3: Klopt.
0: Dat dus niks dat je denkt, nu ga ik even de discussie aan. Of nu laat ik mijn visie zien.
3: Een discussie vind ik weer iets heel anders dan een strijd. Oh, ik mag heel graag debatteren over dingen. Maar je gaat geen ruzie met me krijgen. Nee. Je kiest hooguit zelf om ruzie met mij te maken. Omdat ik nogal standvastig kan zijn in sommige dingen. Maar ik hoef niet te winnen. Echt niet. Nee. En ik ga jou ook niet minder waardig achten als jij nog heel erg vasthoudt. Ik bedoel, ik ben natuurlijk ook jarenlang getorpedeerd over de geloofsdoop.
0: Mm-hmm.
3: Hoe ik zo dom kan zijn dat ik nog niet onder water ben gegaan. Nou, dat begrijp ik wel. Ja. Als dat jou, als jij de overtuiging... Nee, maar je kan geen kind van God zijn als je niet de waterdoop hebt gedaan. Nou, dan snap ik wel dat je er helemaal... Ja, maar met alle respect, doe je best, zeg ik altijd, om me zover te krijgen. Maar ik ben bang dat het niet lukt. En niet uit eigen wijsheid. Nee. Nee, ik leef van de genade. Dus ik hou er zelfs rekening mee dat de Heer Jezus tegen me zegt... Arie, wat een fantastisch leven van jou, jongen. Maar wel jammer van die doop. Dat heb je nou net gemist. Nou, en zo heeft hij nog een heel lijstje, als hij dat wil opnoemen, waar Arie niet aan voldoet. Maar heel vaak mag hij met die mensen die zo vurig zijn op dat ene, mag hij niet over die andere dingen praten. Want als ik dan vraag, joh, hoe ga je met je geld om? En hoe ga je nou om met iemand die alleen voor de kinderdoop gaat of zo? Of, ja, dan wordt het natuurlijk, nee, maar dit. Hè? Dus die hebben als vitale functie, hebben ze dat punt uit de schrift gehaald. En niet de genade.
2: Terwijl je dat zegt, denk ik, ik kan me ook niet voorstellen dat de Heer Jezus dat gaat doen. Die gaat dat toch niet met ons bespreken op die manier, Arie?
3: Ja, zou, wat mij betreft zou het mogen. Ja, want ik weet dat mijn heil er niet van afhangt. Ja. Nee, misschien vraag ik het wel. Hè, waar schoot ik nog tekort? Sterker nog, Thijs. Zou ik dit op zender zeggen? Want dit gaan jullie maar achter. Ik ben bezig met een nieuw boekje. En dat boekje draait eigenlijk om het feit dat ik stikjaloers ben op de Heer Jezus. Dus ik zie hem dingen doen en zeggen. Die zou ik ook graag willen kunnen. Nou, misschien als ik hem straks ontmoet, zeg ik dat misschien wel. Heer Jezus, waar had ik nou nog en wat kwam ik dan tekort? Niet om mijn heil te krijgen, want dat heeft hij gedaan. Maar meer van, ja, u heeft zo'n ontroerend voorbeeld gegeven. Hoe het evangelie uitgeleefd kan worden. He, hij was de levende waarheid. Ja, is toch fantastisch.
2: Maar verlangend is het dan eigenlijk, hè?
3: Ja, puur verlangend. Niet om de maat te nemen.
2: Nee.
0: Je noemt nu weer het woordje mijn heil. En dat is dan weer je zekerheid, je identiteit in het hier en nu.
3: Ja, je heil is dat je. He, ja, wat echt heil is, is dat jij kind van God bent. Er is geen groter heil dan dat.
0: We hebben het over de uitleg, de interpretatie van de Bijbel. Dat vinden we soms dus zo belangrijk dat er dus zelfs kerkscheuringen door ontstaan. Dat is natuurlijk laatst horen natuurlijk ook weer. Daar ging het over het standpunt van de vrouw.
3: In het ambt.
0: Is dat dan dus omdat het. Wat zegt dat inderdaad? Dus hoe we daaraan hechten, aan de interpretatie daarvan?
3: Ja, dat dus ontstellend belangrijk is. Dat prevaleert boven de onderlinge liefde. Dat is eigenlijk het drama. He, dus je kan absoluut van mening verschillen over vrouwen wel of niet in het ambt. Maar als dat ten koste gaat van de genade, jouw statement, dan ben je alles kwijt. De genade overstijgt alles. Want de genade bewijst maar één ding. Jij hebt het helemaal fout. Dat is genade. Genade krijg je niet omdat je het goed doet. Of zo een beetje goed of een beetje fout. Nee, nee, nee. Genade, één ding. Ik ben compleet failliet. Ik ben failliet. Ik heb Jezus nodig om kind van God te mogen zijn. Ja, dat komt boven alles. En dan nog kan ik dingen verkeerd interpreteren. Ja. Ja, dat wil ik niet. Maar denk je nou echt dat ik de zuivere kennis heb? Nee, de zuivere kennis is, zegt Paulus, dat je gekend bent. Door de liefde van God. Dat moet prioriteit nummer 1 zijn. En als dat het niet is, nou, dan krijg je deze ellende. Kerkscheuringen.
0: Strijd.
3: Je bent niet goed bezig. En het kan, hè. Ik ben ook niet goed bezig. Echt niet. En dat geeft zo'n vrijheid dat ik niet perfect hoef te zijn. Ik wil het wel, vandaar dat ik jaloers ben op Jezus.
0: Maar daar hangt niks van af.
3: Ik lees nu de Bijbel vanuit verlangen. En niet vanuit plicht en gehoorzaamheid. En oh, wat moet ik nou weer? Nee, nee, nee, nee. Nee. Pap, hè, ik noem de Bijbel als dat is mijn familiealbum. Dit gaat over mijn vader en mijn grote broer. Die al eeuwen bezig is met de schepping waar ik ook onderdeel van ben. Nou, en ergens zit dus blijkbaar ook mijn foto, om het maar even zo te zeggen. Hij heeft het ook mij opgenomen in dat album. Ja, is toch ontroerend?
0: We hebben het zo over. Dat je eigenlijk een beetje het inzicht kreeg van dat we allemaal een soort collectief trauma hebben opgelopen. Je zag een soort mooi parallel van wat jij bij je counseling ook ziet. En hoe we met de Bijbel omgaan, dat daar veel mee te maken heeft. Dat horen we naar Michael W. Smith en Draw Me Close.

0: We zijn in gesprek met coachspreker Arie de Rover. Met hem pellen we steeds een afgodje af. Iets waar we onze zekerheid, identiteit of betekenis aan ontlenen. Terwijl we dat eigenlijk alleen bij God kunnen vinden. Vandaag de vraag, kan zelfs de Bijbel, of beter gezegd onze omgang met de Bijbel, een afgod worden? En de vraag, dan weten we natuurlijk al het antwoord. Anders praten we hier niet al ruim een uur natuurlijk over. Ja. Maar goed, we leggen de vraag toch even neer. Arie, als coach begeleid jij onder andere mensen met trauma. En jij ontdekt een overeenkomst tussen hoe mensen met trauma proberen controle te krijgen en hoe we dat op geloofsvlak met de Bijbel doen. Wat viel je daarin op?
1: Ja, niet wel trek ik zelf de vergelijking daartussen. En dat fascineert me wel. Ik ben er nog wel eens over bezig of ik dat ook wat breder zou uitpakken. Misschien wel een boekje. Nee, mensen die trauma meemaken, en zeker als je nu luistert en je hebt ervaring met trauma's. En zeker als dat op jonge leeftijd is gebeurd, maar ook wel op ouderen. Maar laat ik even zeggen dat het ook op jonge leeftijd gebeurt. Een trauma betekent dat je een gebeurtenis meemaakt die emotioneel op dat moment niet te verwerken is. Te heftig is om het op een goede manier emotioneel te verwerken. Nou, om dan te overleven en daarmee om te gaan, ga je in je hoofd zitten. En mensen met een trauma gaan vaak dingen bedenken, rationaliseren noemen we dat, om de pijn of het verdriet of de leegte of de afwijzing niet te hoeven voelen. Dus je bedenkt een script in je hoofd waar je je zekerheid aan ontleent. Het meest verdrietige en een van de diepste vormen daarvan zijn kinderen die op wat voor manier dan ook maar misbruikt, mishandeld, emotioneel verwaarloosd worden. Die gaan in hun hoofd, ook vanwege hun kinderloyaliteit, bijvoorbeeld zichzelf de schuld geven. Want als ik nou mezelf de schuld geef, dan heb ik controle. Anders ben ik helemaal overgeleverd aan gebeurtenissen die ik niet onder controle heb. Dus ons hoofd, onze kennis, is een grote bron van controle hebben. We hebben ook de uitzending gedaan over de waarheid. Nou, dat is heel vaak de waarheid, de functie van waarheid. Als ik de waarheid maar weet, dan heb ik controle. Dan geeft dat houvast. En dat betekent dus dat wat je op hartsniveau voelt, dat druk je daarmee weg. Dus de pijn of de leegte of de eenzaamheid of wat er dan ook maar in je hart speelt, overroel je met gedachten, met denken, met waarheden. Die heel vaak leugens zijn, maar je moet iets, want je moet door.
0: Ja, het soort overleven ook.
1: Ja. Nou, de zondeval, ik heb hem hier vaker genoemd, en dat heeft alles met genade te maken. De zondeval was niet, we deden iets verkeerd. De zondeval was, we hebben ons afgesneden op hartsniveau, op zielsniveau, op identiteitsniveau, van de enige echte bron in ons leven. We hebben onszelf dus een trauma bezorgd. Dat blijkt ook wel, want Adam en Eva knallen direct in angst en schaamte. Een van de diepste emoties die vaak bij trauma's naar boven komt. Of die veroorzaakt worden door traumatische gebeurtenissen. En daar zijn wij collectief, zitten wij in diezelfde natuurlijke gevoelens. Angst en schaamte. En dat vullen we nu op met allerlei afgodjes. En dus bedenken, je kennis is een hele goeie om je hart tot rust te brengen. Om de leegte te vullen.
0: Want dat geeft controle en hou vast.
1: Dat.
0: En dan kan dus ook Bijbeluitleg kan ook dus een manier zijn om die controle te houden.
1: Zeker. Want het grootste trauma is, voor mensen die iets met de Bijbel hebben, is het wel goed tussen God en mij. Dus dan is Bijbelstudie en de kennis die je mee opdoet en het leven wat je daaruit gaat leiden, namelijk moralistisch of de goede doop, waar we het net al over hadden, of de ware leer, of dat verlost je van dat diepe, vereenzaamde gevoel. Daarmee druk je eigenlijk het gemis aan God, aan liefde, druk je daarmee weg.
0: Ja, want heel veel van wat we heel vaak horen van die basisvragen van mensen zijn wel inderdaad, ben ik geliefd? Ben ik gekend? Doe ik het goed? Houdt God van mij? En dat is het. Heel vaak de vraag inderdaad, doe ik het wel goed genoeg voor God ook?
1: En dan
0: met kennis? Ja. Van allemaal heel veel te gaan lezen, stille tijd, ervoor gaan vechten voor jou, misschien hoe jij de Bijbel interpreteert.
1: Ja.
0: Ik lees het zo, van kaft tot kaft. Dat worden steeds vaak grotere woorden.
1: Ja.
0: Dan geef je dan al een soort, het zit goed tussen God en mij.
1: Dat. Heel veel therapieën. Ik kreeg vorige week nog van iemand die ik ook al een tijd lang mag begeleiden. Iemand die een bijzondere plek in mijn leven heeft gekregen. Die ook een zeer traumatische kindertijd heeft gehad. Die gaf zelf nog aan hoe groot het verschil was van hoe ik daarmee omga. Omdat ik geen officieel therapeut ben. En alle therapieën die al geweest waren. En die vertelde dat alle therapieën waren vooral gericht op je moet anders leren denken. De bekende G-methodes, wordt heel veel bij de GGZ. De cognitieve gedragstherapie is, je maakt een gebeurtenis mee. En daar komt bepaald gedrag en gevoelens uit voort. En dan denk je, ik ben slachtoffer van die gebeurtenis. Nee, je bent slachtoffer van het feit van de gedachten die je over die gebeurtenis hebt. Dus je moet tot andere gedachten komen.
0: Ja, en, dan nou, en dan wordt het gevoel ook weer anders.
1: Anders denken leidt tot ander gevoel. Jullie hebben hier ook zat therapeuten die dat ongetwijfeld ook wel eens gezegd hebben. Michelle bij uitstek, denk ik. En toen gaf deze persoon aan, hier gaat het heel anders. Ik breng mensen ook niet op andere gedachtes. Ik breng mensen in verbinding met liefde. Dat is het enige wat ik te bieden heb. Machteloze nabijheid, zo noem ik dat. Ik ben een soort vader. Ja, dat is een heel andere aanvliegroute. En dat is exact wat God doet. Dat is exact wat de Heer Jezus kan. De Heer Jezus kan je geen andere kennis brengen. De Heer Jezus kwam je een papa brengen. Die kwam vertellen, Jurike, Thijs, je hebt een papa. Je hebt een papa. Stop met denken. Als jij in paniek, hè, als een kind inderdaad een heftige gebeurtenis meemaakt en jij bent de vader of de moeder, dan heb je maar één ding te doen. Niet op dat kind inpraten, je moet het op schoot nemen. En troosten en beschermen. Laten voelen, via het lichaampje op hartsniveau, je bent veilig. Papa is er, kom maar, leun maar. Nou, dat is de oplossing van ons trauma met God. Je moet bij God op schoot gaan zitten. Hij is je papa. Kom maar, leun maar. Ja, maar ik maak me zorgen. Dat zie ik. Kom maar. Dan gaat hij niet zeggen, ja, maar je moet anders denken. Je moet meer bijbelstudie doen. Nee, kom nou. Draw me close to you, hoor ik net. Never let me go. Dat is het.
0: En dat is ook wat bij jou dan bij de counseling eigenlijk gebeurt. Dat eigenlijk gaan ze jou vertrouwen.
1: Ja.
0: En vindt daar dan de heling plaats.
1: Ja. Ja, dat kan ik nu aan jou vragen, toch? Of niet?
0: Ja, nee, nee, ja, ik zeg het. Nee, absoluut.
1: Ja. Dankjewel.
0: En dat, is dus ook bij, dat zou dus ook bij God zo zijn. Dus niet dat je nog meer cognitief allemaal het hele boek uit je hoofd kent. Wat in principe in zichzelf niet verkeerd dus is. Hè?
1: Nee, maar het boek gaat over hem.
0: Ja, precies.
1: Het boek gaat over je vader en over de Heer Jezus die jou je vader kan brengen. De hele geschiedenis van de Bijbel draait erom. En bij God, je zegt, gaat dat bij God ook zo? Dan gaat het een factor oneindig sterker dan wat ik hier kan doen.
0: Want hoe groeit dat vertrouwen dan in God?
1: Door hem echt te vertrouwen als een vader. Tegen beter weten in. Jurike, Thijs, hoe vaak ik niet, nadat ik meer en meer uit handen gaf. Ja, tegen beter weten in. Zelfs tegen wat de goede gemeente om me heen vond. Zei, nee, pap, ik wil u vertrouwen. U hebt het beloofd. Hebreeën 13, vers 5 en 6 was voor mij mijn lijftekst. Laat je wijzen voldoen, onbaatzuchtig zijn, wees tevreden met wat je hebt. Want ik heb gezegd, ik zal je nooit verlaten, ik zal je nooit begeven. Dus kunnen wij vol vertrouwen zeggen, de Heer is mijn helper. Ik heb niets te vrezen, wat zou de mens mij kunnen doen? Ik heb geëist naar mezelf dat het waar was. Maar mijn hoofd zei heel vaak andere dingen. Net als bij mensen met trauma's. De twijfels, de onzekerheid, de leugen waar je mee opgroeit. Oh, om die, al die stemmen. Ja, nee, ik wil één stem horen, niet meer die andere. Ik wil één stem horen.
0: Hoe lees je de Bijbel als je niet meer bezig bent dus jezelf te bewijzen? Maar dat je de Bijbel leest meer dus als die 3D. Ik hiermee kan misschien mijn vertrouwen op God groeien. Dat hij dus echt mijn papa is, dat ik gekend ben.
1: Dan lees je met ontroering. Dan lees je met ontroering.
0: En niet met een soort angststemmetje.
1: Helemaal.
0: Doe ik het wel goed genoeg?
1: Nee. Dan ben je onvoorstelbaar gefascineerd hoe de Heer Jezus al door het hele Oude Testament aanwezig is. Hoe je de genade steeds concreter ziet worden tot hij zelf komt. Dan lees je met ontroering de Heer Jezus. Ik zei het net al even. Ik ben ontzettend jaloers en ontroerd zoals hij leeft. He, ik hoef zijn wonderen niet te kunnen, maar zoals hij als mens leefde, dan lees je met ontroering hoe Paulus veranderd is. Hoe die mensen ook oproept. Jongens, het gaat om genade. Het gaat om genade. Het gaat om gekend zijn. Ja, dan wordt het een relationeel boek.
0: En niet een boek of je wel aan de goede kant zit?
1: Nee, nee.
2: Er komen prachtige vragen binnen, zoals die van Willem. Die zegt, ja, misschien is dit een vraag vanuit een 2D-perspectief. Maar hoe kan ik omgaan met broers en zussen in het geloof die een vrijzinnige geloofsovertuiging hebben? Namelijk dat je ook buiten Jezus om in de hemel komt en dat hij slechts een voorbeeld voor ons is. Ik vind het moeilijk om het daar dan op toe te passen,
1: ja.
2: Ari.
1: Ja. Ja, ik denk dat je alle varianten hierop kan loslaten hoe broers en zussen in het geloof kunnen staan. Dit is dan een vrijzinnig voorbeeld, maar je hebt ze natuurlijk ook aan de zwaar orthodoxe en moralistische kant. Ja, het allerbelangrijkste vind ik, alles begint bij leef jezelf echt van genade. En dat wat de Heer Jezus voor jou betekent, wie die voor jou is en waardoor jij dat mag zijn. Nou, dan getuig je allereerst van je eigen levensstijl. Dat is nog niet eens om over Jezus te praten. Maar dan laat je de hoop zien die je aan Jezus te danken hebt. Je laat merken, je ademt uit alles dat jij een kind van God bent uit pure genade. En met alle zachtmoedigheid en respect getuig je daarvan. Bij mensen die anders denken. Met zachtmoedigheid en respect. Dat zegt Petrus ook. Moet je nou, vind ik zo ontroerend. In 1 Petrus 3 staat dat. He, als mensen je ter verantwoording roepen van de hoop die in je leeft, getuig dan met zachtmoedigheid en respect. Ja, daar zit het in.
2: Dat is denk ik wel vergelijkbaar met de volgende vraag inderdaad. Ik houd van het 3D-denken. Ik word daar heel warm van als Ari daar zo over praat. Maar ik voel me in mijn eigen gemeente niet serieus genomen. Ik wil oprecht van hem blijven houden. Maar ik heb de struggle dat ik hier niet meer gevoed word. Ik wil wel lid blijven. Ik wil eigenlijk trouw blijven aan mijn religieuze gemeenschap. Maar ik twijfel wat ik hier nou in moet doen.
1: Ja, ik begrijp de twijfel. Ik wil er ook niet makkelijk over doen. Punt nummer 1 is, zorg wel. Hè, want er wordt gezegd, ik word hier niet gevoed. Nee, dat komt heel veel voor. Ik word ook niet altijd gevoed op de plekken waar ik kom. Maar zorg dat je 3D-bronnen hebt waar je wel gevoed wordt. En dat begint natuurlijk allereerst bij je eigen intimiteit met God. Dat is je allerbelangrijkste voedingsbron. Daar moet geen kerkgemeenschap tussen staan. Want dan heb je de kerk als afgodje gecreëerd. En als je dat hebt, dan kan je kerkelijke omgeving kan echt als een woestijn voelen. Ja, maar jij hebt daar water. En nog mooier is dat je dat water kan uitdelen met anderen.
2: Iemand anders die schrijft, ik vind het als persoon met autisme ingewikkeld om te luisteren vanochtend. Want juist die feiten en de dingen die helder zijn, die geven mij zoveel houvast. Overtuigingen van anderen die anders zijn, die van mij, daar heb ik moeite mee. Dat vind ik lastig. Het voelt niet als onwil, maar als onvermogen. Hoe ziet Ari dit?
1: Ja, als onvermogen. Ja. Dat wat ik van autisme inmiddels weet, is dat het brein echt anders werkt. En dat betekent dat het heel rationeel en feitelijk is. Wil niet zeggen dat autisten geen emoties hebben. Integendeel, die zijn juist vaak supergevoelig. Hè, kunnen snel overprikkeld laten. Maar zoals we dat wel noemen in de wetenschap, dat blokjesbrein, hè, want dat is het, dat moet keurig geordend zijn. Als één blokje omvalt, dan kan het brein ineens in een enorme chaos en paniek schieten. Ja, ik denk dat dat voor iemand met autisme een zware opgave is om vanuit het vertrouwen op te bouwen vanuit die intimiteit, vanuit de relaties. Mensen met autisme hebben ook heel vaak last van sociale situaties. Die vinden ze buitengewoon complex. Ja, en dit gaat gaat over relaties. Dus het is een gebrokenheid, een onvermogen. Ja. Niet fout, maar wel een heel zware beproeving en een handicap, vind ik.
2: Tot slot, Ari, je vraag, Jurieke, waar we het vanochtend zelf over hadden. Dat we bij mensen die nieuw tot geloof komen, ons eigenlijk afvroegen, zouden die altijd in het 2D-perspectief tot geloof komen? Want heel vaak, als je daar verhalen van ziet, dan gaat het ook meteen over een gedragsverandering. En dan gaat alle boeken verbrand worden, de kleding gaat de kast uit. Of kan het ook zijn om meteen in het 3D terecht te komen?
1: Ik kom zelf ook wel tegen. En zeker op dit moment zijn er ook al een aantal bekend via de socials, waarvan ik er ook wel een aantal persoonlijk ken. Je ziet wel eens dat mensen die natuurlijk sowieso zonder geloof opgroeien, die zitten in een 2D-perspectief. Dat is het aardse leven. En die hangen ook vaak een bepaalde moraal in. En als ze dan tot het christendom komen, dan heb je grote kans dat het op 2D-niveau blijft.
2: Dat is ook de eenvoudigste overstap, lijkt me.
1: Klopt. Klopt. Dan hoef je dus niet een transformatieproces door. Nee, dan ga je naar een andere moraal. En dan komt dit dan vandaan. Dat worden vaak diehard conservatieve christenen.
2: Ja.
1: Andersom zie je trouwens ook, hoor. He, er zijn wel predikers die in een hele conservatieve hoek zaten. He, je moet bidden, het zondagsgebed. En dan komen ze ineens tot de ontdekking, nee, het ging toch over liefde. En dan knallen ze ineens naar een soort lievige cultuur. He, alles moet kunnen, iedereen hoort erbij. En weg met de moraal. En ja, dus dan krijg je de losbandige variant, maar dan in een soort christelijk jasje. Ja.
0: We moeten echt gaan afsluiten, want we hebben nog maar een paar minuten. Dan wil ik nog wel tot slot de vraag die we je altijd stellen in deze serie. Hoe kan ik onderzoeken of mijn omgang met de Bijbel misschien een afgod is geworden? En is dat misschien een oefening, een vraag of een spiegel die je luisteraar zou willen meegeven?
1: Ja, een maand of drie geen Bijbel lezen. En kijken wat dat met je doet. Want God is niet weg. En als er niks anders is tussen God en jou dan de Bijbellezing, nou, dan weet je wat je te doen staat. Ja. Dus gewoon een maand of drie niet lezen.
0: Was je daar helemaal van onrustig, paniek?
1: Nou, doe ik het fout.
0: Ik doe het fout.
1: Ja. Dit advies krijg, geef ik wel eens mensen die helemaal vastzitten in het moralisme.
0: Het is een spannend advies is dat. En we vinden het altijd wel mooi. We hebben nog korte tijd, maar zou je willen afsluiten met gebed? Juist voor mensen bij wie dit ook schuurt of iets losmaakt.
1: Ja. Heer Jezus, ik wil u bidden of u met de kracht van uw Heilige Geest onze ogen wil openen. Niemand uitgezonderd. Of u ons wil helpen om van dat platte vlak naar 3D te gaan. Om de schriften voor ons te openen. Om de echte betekenis van de hele Bijbel, die uw woord is, waarin u als getuigenis naar voren komt, of u die waarheid in ons kenbaar wil maken, ons hart ervoor wil openen en onze identiteit diepgaand en steeds verder wil veranderen. Want alleen uw Heilige Geest kan dat. We kunnen dat onderling niet eens, maar we willen wel beschikbaar zijn dat u dat doet. Wilt u zo ook de uitzending van vanmorgen zegenen? Dat bidden we in uw machtige autoriteit, Heer Jezus. Amen.
0: Amen. Dankjewel, Adi, weer voor deze ochtend en voor een nieuw afgoedje wat we met elkaar hebben afgepeld. We zien natuurlijk uit naar het volgende. En we zien natuurlijk uit naar jouw volgende boek.
2: Twee boeken heb ik gehoord.
0: Gewoon even de primeur
1: oh,
0: hier te pakken. We zien er naar uit. Adi, heel erg bedankt.

0: Music Worship en allesomvattend. Ja. Is daar Daan gewoon weer, jongens?
1: Even weer wennen.
0: Wie ben jij? Je bent wel... ik hoor je helemaal niet. Waar ben je?
2: Hallo.
0: Ja, je bent wel veranderd, toch? Ja. Een kleurtje.
2: Kleurtje. Veel geschoffeld in de tuin. Ja. Dat moet je anders, hè? Tijdens een week vakantie.
0: Ja, ik kan heel veel dingen bedenken, maar...
2: Nee, heerlijk.
0: Schoffelen in de tuin is er ook
2: Ik vind
0: van.
2: Het heerlijk. Vogeltjes, schoffelen. Wat heb je nog meer nodig?
0: Nou, jij blijkbaar niet. Ik heb helemaal geen...
2: Ook dan nog.
0: Gooi hem erin.
1: Er zijn zoveel mensen die zeggen van... kan ik dit terugluisteren? Ja, om 12 uur staat het op uitzending gemist. Dus het dilemma is, ja, wat gaan we nu doen? Is de uitzending meteen terugluisteren? Of gaan we nog even de lunchroom meepakken?
0: Daan, zeg het maar.
2: Kijk, je kunt vanavond nog... Hè, je kunt de hele nacht nog van alles terugluisteren. Maar wat is het gezellig om gewoon even aan te schuiven in de lunchroom, toch? Ja. Parasolletjes staan klaar.
1: Oh, ja, ja,

0: Actuele werkzaamheden op vananarbeter.nl.
1: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
3: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
4: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
3: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
4: Wat doe ik aan?
3: Shop nu bij Zalando.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
8: Brussel-Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
10: Scoren bij Jumbo. Chio Heartbreakers of Pombeer. Alle zakken aan 90 of 125 gram. 1+1 gratis. Pepsi, Rivella, Royal Club, Crystal Clear en Sourcy Vitamin Water. Alle flessen aan 1 liter, ook 1+1 gratis. En alle M&M's en Maltesers, 2+1 gratis.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Welkom op camping De Oldermeijer Hardenberg. De gezellige camping met waterspeeltuin, zwembad en animatieteam. Betaalbaar en voor het hele gezin. Boek via oldermeijer.nl.
13: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
14: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
15: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
16: Groot Nieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 12 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Schonere lucht levert meer gezondheidswinst op dan 2 jaar geleden werd voorspeld, meldt het RIVM. Volgens het instituut wordt het doel om de gezondheidsschade door luchtvervuiling te halveren waarschijnlijk ook gehaald. Wel zijn rond Schiphol, Amsterdam en enkele snelwegen nog extra maatregelen nodig om aan Europese normen te voldoen. Het Rode Kruis is hard op zoek naar nieuwe mensen die asielzoekers bijstaan bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Er lopen nu al elke dag ruim 20 mensen rond, maar die hebben daardoor geen tijd voor ander werk. Voor de langere termijn zijn meer mensen nodig, zowel vrijwilligers als betaalde krachten, zegt het Rode Kruis. Een flink deel van de huizen en bedrijven in Etten-Leur zit sinds vanmorgen vroeg zonder water. Volgens Omroep Brabant is vooral het zuidwesten getroffen. Om hoeveel aansluitingen het gaat is niet bekend. Het waterbedrijf heeft nog geen idee wat de oorzaak is en weet dus ook niet hoe lang het duurt voordat er weer water is. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden met lokale buien en wat zon. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 tot 25 graden. Vanavond zijn er opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 15 graden. En tot zover het ANP nieuws.
16: Groot Nieuws Radio Verkeer.
19: ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen heb je 10 minuten vertraging door de grenscontroles.
20: Nou, die 10 minuten zijn wel te tellen. Maar toch, ik doe een andere poging, want dat zijn er ontelbaar veel. We tellen onze zegeningen één voor één en dat doen we hier over een minuutje of 3.
21: Count your blessings, name them one by one. And it will surprise you what the Lord has done.
0: ontvang je

0: toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
4: ANWB en gaan.
5: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
6: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftop van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
7: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
9: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor €30 helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand. Voor €50 ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor €85 krijgt ze 1 week opvang, samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.
11: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Help kwetsbare dochters in Oost-Europa en steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door autobedrijf HZ Ochten.
14: Netherlands, are you with us?
15: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
16: Groot nieuws.
15: De Lunchroom.
17: Met Daan Hartgers.
18: Het christelijke radiostation.

0: Welkom in de lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: Ik zit net te denken. Ik heb het idee dat ik minstens een half jaar weg ben geweest. Maar het was maar een week, ja. Nou, zeer prima gehad. Een week waarin de zaak hier werd waargenomen door mijn goede collega's Juri, Lucas en Tim. Dank nog, heren. En ik zie trouwens, ze zijn niet weg te krijgen hier. Ze werken nu allemaal in de spoel. Vakantiewerk doen ze. Hartstikke leuk. Nou, ik heb ook nog eens het idee dat ik hier al 100 jaar werk. Dat is een goed gevoel hoor, begrijp me goed. Maar op de kop af is het vandaag precies 4 jaar. Nou, het zijn allemaal mooie dingen, allemaal bij elkaar. We worden verwend. En dat besef ik elke dag weer, mede door jullie. Gezellig dat jullie er zijn. Hartelijk welkom allemaal.

0: Wees niet te kritisch op jezelf. Dat is helemaal niet nodig. Je hoeft niet perfect te zijn om geliefd en waardevol te zijn. Dat is de samenvatting van dit lied van Martijn Bualda. Je zou eens moeten weten. Het is 12:15 en dan is het er tijd voor.
1: De dagtekst.
0: En die komt vandaag uit 1 Petrus 5 vers 10, waar het volgende staat. Al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade die u geroepen heeft om in Christus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister, hij, God, zal u sterken en hij zal u krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet zult wankelen. De dagtekst van vandaag, 1 Petrus 5 vers 10.

Sela. Daarvoor voor King & Country. Die gaven 8 jaar geleden nog een concert bij ons in Nederland. En over een kleine 2 maanden gaan ze dat groots overdoen. Met in het voorprogramma niemand minder dan Dorst Baldwin, die van Made for Moria. En er zit een behoorlijke kans in dat jij daar gratis naartoe kunt. Hoe dan? Hoor ik jezelf afvragen. Nou, heel eenvoudig. Je hoeft alleen maar je gegevens op onze site in te vullen. En dan word je misschien wel gebeld deze week door een van mijn collega's van De Nieuwe Morgen of van De Dag van Vandaag. Dat is alles. Kijk gewoon even op grootnieuwsradio.nl. Dus grootnieuwsradio.nl.

0: Sommige levenswegen die lopen rechttoe, recht aan. Andere wegen, zoals voor velen, lopen al kronkelend, hè, over bergen en door dalen. Nou, dit was het levensverhaal van iemand die gelovig was opgevoed, die daar afstand van had genomen en uiteindelijk toch weer verlangde naar God en naar zijn geloofsgemeenschap, naar de kerk. Take Me Back, Church, hoorde je. Het is 12:30. En dus tijd voor het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanmiddag wordt het overal droog met steeds meer zon en de temperaturen lopen uiteen van 18 graden op de Wadden tot 25 in Zuid-Limburg. Morgen dan neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. Valt er af en toe in het noorden wat regen. Elders blijft het grotendeels droog en dan 19 tot 25 graden.
1: De lunchkaart.
0: Tijd voor de kaart. Ja, er werd daarna gevraagd, waar blijven die lunchkaarten? Nou, ze zijn inmiddels uitgedeeld. Heeft iedereen de kaarten bij zich? Ja, ja, ze zijn geschud, zie ik mooi zo. Allemaal een notitieblokje erbij. A of B kun je daarop invullen. Dus A of B. Heel overzichtelijk allemaal. Een keuzemenu elke dag hier in onze lunchroom. Jij bepaalt welk menu we straks helemaal gaan uitserveren. Staan ze echt klaar, jongens? Ja, ja, dit zijn ze. Daar gaan we.
1: Menu A.
0: New Wine. He's Alive. En deze.

0: En de bestellingen die stromen al binnen.
1: Daan Hartgers.
0: Ja, hartstikke leuk. Nou, kom maar door, A of B. Zet er wel even bij waarom, hè? Waarom je A wilt horen of waarom je B wilt horen. Nou, kom maar door dus met A of B vanaf nu.
2: De Lunchroom.

0: twee broers. Twee iconische stemmen. Eén van de meest geliefde bands van het decennium. 27 augustus zijn ze terug in Nederland. En jij kunt hierbij zijn.
1: Netherlands, are you with us?
0: Luister deze week naar Groot Nieuws Radio. En maak kans op kaarten voor King & Country Live. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: lied roept ons op om juist in onrustige tijden bewust rust bij God te zoeken. En juist dan op hem te vertrouwen en vast te houden aan de hoop die hij ons wil geven. Still my soul, be still. Je hoorde Keith en Christine Getty. En ondertussen komen er nog wat stembriefjes binnen.
1: Maar de lunchkaart.
0: Klaar, mensen. Stembussen zijn gesloten. Ja, er kwam heel veel binnen vandaag. Dank voor het massale stemmen. Zeg ik onder andere tegen Renske en Erwin, Monique en Pieter Jan en Andrea en André. En er kwamen wel heel veel stemmen binnen voor het, met name het hoofdmenu van vandaag. En daarvoor gaan we terug in de tijd met onder andere herinneringen van Aagje, Hetty, Willy en ook van Rianne. Goedemiddag, Rianne.
2: Goedemiddag, ja, met Rianne.
0: Op het hoofdmenu staat Don Francisco.
2: Ja.
0: Die ken je nog dus?
2: Ja, die ken ik heel goed.
0: Waarvan?
2: Ik was 13 jaar en ik lag met 4 van de 5 kinderen, mijn broers en zussen, in het ziekenhuis met geelzucht.
0: Oh, joh.
2: In het Icazia ziekenhuis in Rotterdam. En ik was jarig in die tijd. En ik kreeg van mijn ouders mijn allereerste LP. En dat was de plaat van Don Francisco met Here's the Light.
0: Ah, joh.
2: Dus ik ging gelijk aan toen ik dat lied hoorde. Ik denk, dat moet het worden.
0: Ja. Hé, maar wat bijzonder. Ja, je was jarig en je was nog lang niet jarig, zeg maar. Hè? Dat je in het ziekenhuis lag.
2: Ja, ook dat, ja.
0: Wat een gedoe.
2: En
0: met z'n allen dus.
2: Nou, bijna met z'n allen, behalve mijn jongste broertje niet. Die vond het eigenlijk wel jammer, want het was best gezellig. We lagen in zo'n glazen box, weet je wel, helemaal gesepareerd. Dus het was wel wat, ja.
0: Jongen, nou.
2: 3 weken lang.
0: Oh, zo. Ja. Nou, allemaal goed gekomen.
2: Allemaal goed gekomen. Ik ben inmiddels 58. Ja. Dus, maar Don Francisco luister ik nog heel graag.
0: Ja, nou, dan ga ik hem toch gewoon voor jou draaien. Ja,
2: ja, super, dankjewel.
0: En niet alleen dus voor jou, maar voor heel veel anderen. Dit is menu A met daarin New Wine, Hillsong Worship, He's Alive dus, van Don Francisco. En allereerst heerlijke dag, Sander en Angela. Rianne, geniet ervan, hè.
2: Dankjewel, Daan. Doei. Fijne middag nog.
3: Doei. De lunchkaart.

0: In menu A zaten de liederen New Wine, He's Alive en Heerlijke Dag. Morgen, 12:30, nieuwe muzikale lunchkaart.
1: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de simpel super sale. Zo krijg je nu

0: Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
3: Levensveranderende operaties en trainingen, daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciens, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
5: Oranje. Je hebt deals en je hebt Tui-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
6: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus alle Lay's Flat en Max 1+1 gratis. Alle Nivea ook 1+1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
8: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
10: Oh, daar heb je tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op deeltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 1 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Defensieminister Jezogus heeft 2 ministeries gevraagd om gevoelige informatie over militaire infrastructuur offline te halen. Er zou onder meer precies te zien zijn waar kerosineleidingen lopen. Een deel van de informatie is na berichten in NRC al niet meer te zien, maar volgens Jezogus moet ook de rest zo snel mogelijk offline. Een man die vorig jaar in Den Haag een politieauto in brand stak, gaat als het aan het OM ligt bijna 1,5 jaar de cel in. Ook zou hij mee moeten betalen voor de kapotte auto. Op 20 september liep een anti-immigratiedemonstratie op het Malieveld uit de hand met rellen en vernielingen. Daarvoor zijn al meerdere mensen veroordeeld. De Amerikaanse president Trump ontmoet vandaag de Oekraïense president Zelensky tijdens de G7-top. Trump zegt dat hij ook met de Russische president Poetin heeft gesproken over een einde aan de oorlog. Daarbij gaf hij toe dat Oekraïne de laatste tijd wat minder aandacht kreeg, omdat zijn focus vooral op Iran lag. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met een temperatuur van 25 graden. Vannacht koelt het 10 graden af. Morgen is er veel bewolking en valt er af en toe wat regen. Het wordt dan 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB.
16: Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Er staat wel file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen voor de Duitse grens. 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A27 van Almere naar Utrecht. Tussen Hilversum en de afrit De Bilt 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht.
17: Wat kan ons in ons leven kracht geven? Nou, dat kan de liefde zijn, hè, relaties, een doel in ons leven. Goede voeding, muziek, rust, dankbaarheid. Of dit, waarover hier straks gezongen wordt.
18: De vreugde van u is mijn kracht.
19: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.

0: Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
3: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedestadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
2: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: For Me Machines uit Nijkerk. Uw partner voor verkoop, onderhoud en reparatie van uw grondverzetmachines. Heeft u reparaties op locatie? Wij komen graag naar u toe. ForMeMachines.nl.
9: Ik ben Piotr, ambassadeur van Stichting Mensenkinderen. Voor 1 op de 5 kinderen in Albanië, Armenië en Moldavië is naar school gaan niet vanzelfsprekend. Ze hebben geen schriften, schoolspullen en zelfs geen schoenen. Met jouw gift open je de deur naar school en naar een betere toekomst. Help jij ons, helpen wij hen. Geef op mensenkinderen.nl.
8: For Me Machines uit Nijkerk. Uw dealer voor Komatsu grondverzetmachines voor Midden-Nederland. ForMeMachines.nl.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door autobedrijf HZ Ochten.
11: Netherlands, are you with us?
12: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
13: Met Daan Hartgers.
14: Het christelijke radiostation.

0: De Lunchroom. Met Daan Hartgers.
1: Het is vandaag 16 juni 2026. En ik wil met jullie vandaag precies 50 jaar terug in de tijd. Toen gingen in Zuid-Afrika duizenden schoolkinderen de straat op om te protesteren tegen de slechte kwaliteit van het onderwijs. En die opstand die werd met harde hand neergeslagen door de regering. Er vielen meer dan 100 doden. Wat zijn de verschillen tussen daar en hier groot? Niet waar, wat hebben wij het goed? Veel Nederlanders willen dat goede delen met anderen, bijvoorbeeld door een kind in Afrika te ondersteunen. Nou, dat kan op allerlei verschillende manieren, via allerlei verschillende organisaties. Noem maar op, Compassion, World Vision, Tearfund, Red een Kind, nou, en veel meer organisaties. We zijn vanmiddag benieuwd naar of jij een kind in het buitenland ondersteunt. Waarom doe je dat? Hoe werkt het? Werkt het goed? Wat zijn jullie ervaringen? Laat het ons weten. Dat kan via onze Grootnieuws Radio app. Dus ondersteun jij een kind in het buitenland? Waarom doe je dat? Wat zijn jouw ervaringen? Laat het ons weten via onze Grootnieuws Radio app.

0: gaan richting de zomer en richting de vakanties. Geldt natuurlijk ook voor de muzikanten. Die hebben daar natuurlijk ook zin in. Hè? Nadat ze maandenlang bij nacht en ontij op pad zijn geweest. Nou, ik heb hier de agenda van Eline nu voor me liggen. Die hoorde je zingen. Er staat nog maar één concert in voor de zomer. Dus mocht je daar nog naartoe willen, haast je. Volgende week vrijdag staat ze in Papendrecht. Dus Eline.
1: De plaat die je raakt.
0: Ook al voelt het misschien niet zo, je bent geliefd. En dat hangt niet af van succes of van falen. Het is niet afhankelijk van wat je wel of niet kunt. Die bemoedigende tekst zingt nu Lauren Daigle in You Say. En dat lied draai ik speciaal voor Monica, omdat dit het lied is dat haar hart raakt.

0: Monica draaide ik speciaal. You Say, het was de plaat die haar hart raakt. Lauren Daigle. En aansluitend de Neil Morse Band nog weer eens. Freedom Song. Ik dacht, ben ik de enige die dit nog weer eens heerlijk vindt? Nou, nee, zeker niet. Daar kwam nogal wat op binnen. Nou, leuk. Dank voor jullie reacties. Even kijken, hoe laat is het? 2:30. Dus tijd voor het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanmiddag wordt het overal droog, met steeds meer zon. Temperaturen die lopen uit de een van 18 graden op de Wadden tot 25 in Zuid-Limburg. Morgen dan neemt de bewolking vanuit het zuidwesten wat toe. Valt er af en toe wat regen. Elders blijft het grotendeels droog en dan wordt het 19 tot maar liefst 25 graden.
1: Daan Hartgers.
0: Ik ben even benieuwd naar of jij een kind ondersteunt in het buitenland. En waarom doe je dat? Laat het ons weten en dat kan via onze Groot Nieuws Radio app. En wat zijn jouw ervaringen daarmee?
2: De Lunchroom

0: Nieuwsradio weerbericht. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuwsradio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.
3: Sometimes

0: Ken je dat? Dat je iemand tegenkomt en dat je denkt, die ken ik ergens van. Maar ja, waarvan? Hè? Misschien van vroeger, van een verjaardag, van een vakantie. Nou ja, vaak een vluchtig ontmoeten, hè? Dat kennen dus. Dit lied van zojuist ging over een ander kennen. Hè? Het ging over iemand heel goed leren kennen. Over willen weten wie iemand is, om zo dichter naar hem met hoofdletters toe te groeien. Kennen hoorde je van Reijer en Reni Kraaienoord. Aansluitend Lift Me Up en Your The Promises.
1: De lunchroom. Schuif aan bij Daan.
0: 16 juni vandaag, we gaan 50 jaar terug in de tijd. Toen gingen in Afrika duizenden kinderen de straat op om te protesteren tegen de slechte kwaliteit van het onderwijs. En die weerstand werd met harde hand neergeslagen door de regering. Er vielen meer dan 100 doden. En ja, dan besef je nog weer eens hoe groot de verschillen zijn hier op aarde. En wij kunnen iets doen. Soms is dat iets heel kleins, of voor anderen is dat iets heel groots. Bijvoorbeeld het ondersteunen van een kind in bijvoorbeeld Afrika. En ik vroeg aan jullie, doe jij dat misschien? Nou, daar kwam nogal wat op binnen. Jan die zegt, ik ondersteun via Christ Hope in Zwolle 2 weeskinderen in Namibië. Daardoor kunnen ze naar school gaan, krijgen gezond eten, Bijbelse les, alle zorg. Ik heb zelf geen kinderen, maar nu dus wel een beetje. Dat is mooi, Jan. Corine zegt, wij ondersteunen 2 kinderen via World Vision. Dat is heel fijn om te helpen. En in Gambia hebben we 2 meisjes ondersteund die we persoonlijk ook leerden kennen. Ze studeren daar voor verpleegkundigen in hun eigen land. Dat was voor ons belangrijk. Daar zijn ze gelukkig en daar kunnen ze heel veel betekenen. Peter, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Heb je radio uit, Peter? Bijna.
2: Ja.
0: Ik wilde zeggen, je kunt ook doorslaan met hulp, maar dat bedoel ik niet negatief, Peter.
2: Nee, precies.
0: Wat doe jij?
2: Ik ben een school aan het bouwen in Gambia.
0: Wel ja.
2: ik kwam daar vorig jaar eigenlijk, ja, de Heer heeft me daar gebracht. Een school van algemene signatuur, maar in een extreem arm gebied in Gambia. Mm-hmm. En het hoofd van de school had zelf een beetje een schoolgebouwtje in elkaar gefritseld. En ze moesten verplicht verbouwen van de regering. Dus uitbreiden of wat dan ook, opnieuw bouwen. En, nou ja, dat zou natuurlijk onbegonnen werk zijn. En toen heb ik toch wel licht erover gekregen. En ik ben na mijn pensionering weer gaan werken. En dat geld besteed ik aan de school. Er staan 6 nieuwe lokalen. 3 op 3 met fundering en alles erop en eraan.
0: Goeiedag.
2: En we hopen in april komend jaar hopen we de boel te openen. Dus dat is toekomst voor 100 kinderen. En dat is gewoon het mooiste wat je kan geven.
0: Wat mooi, man. Ja. Wat is het wat jou drijft daarin vooral, Peter?
2: Ja, onderwijs. Je ziet kinderen daar op straat die nooit naar school gaan. Die lopen te bedelen of die, nou ja, de katten kwaad uithalen of wat dan ook. En ik wil, een kind mag best kind zijn.
0: Ja.
2: Maar onderwijs, zonder onderwijs komen ze er niet. Want ze hebben hun eigen dialect. Het zijn 4 hoofddialecten, die kunnen niet met elkaar praten. En op school leren ze Engels. En dat is gewoon de grote combinatie die ze hebben onderling. En ook naar buiten toe.
0: Ja. Fantastisch dat je dat doet, Peter. Ik zit me net ook even in te denken. Heel veel mensen kunnen dit niet. Het is wel even een niveautje verder.
2: Nee, maar ik bedoel,
0: mensen wel doen?
2: Nou, kijk, ze kunnen natuurlijk Stichting Compassion of wat dan ook, kunnen ze woord en daad, noem ze allemaal maar op, die kan je ondersteunen. Het gaat niet om groot.
0: Nee.
2: Maar het gaat erom, als je iets geeft met je hart, dan is het goed. En ik bedoel, vraag aan de heren van, wil u mensen op mijn weg brengen die ik kan helpen, of kinderen op mijn weg brengen. Ga op vakantie niet alleen in een resort zitten, maar ga eens gewoon een huis binnen. Mm. Praat met mensen.
0: Ja.
2: Ik bedoel, daar leer je zoveel meer van.
0: Ja.
2: En laat zien wie het is wat Jezus is. Wat Jezus wil wat we doen.
0: Ja. En dat kan in iets heel kleins zitten, Peter.
2: Ja, absoluut.
0: Dank voor het forse uitpakken van jou. Dat is ook gewaardeerd.
2: Ja. Dankjewel.
0: Dankjewel.
2: Niet in eigen kracht.
0: Nee.

0: Vorige maand kwam er een live EP uit. Zal maar zeggen, een soort, hoe heette dat vroeger? Mini-cd'tje. Daarop staat ook dit lied. Simpel liefdeslied. Erg mooi gemaakt. Sierra Worship, Javid Bex, Sifra en ook Christian Verwoerd. Het is bijna 2 uur alweer, Hans. Goedemiddag.
1: Het gaat snel. Dan. Goedemiddag. Ja,
0: wat zijn de plannen?
1: De plannen zijn om met een aantal mensen in gesprek te gaan die muziek gemaakt hebben. Sarah Floor heeft een nieuwe single bijvoorbeeld. Maar ook Marianne Meerkerk. En zij heeft een lied waarin zij bezingt hoe zij Jezus in andere mensen ziet. En vrij recent zag ze dat dus ook gebeuren in haar eigen omgeving. En daar ga ik met haar over in gesprek.
0: Ja, ik heb er iets over gelezen. Dat is een heel bijzonder verhaal. Dat dus straks, Hans. Ja, veel plezier.
1: Dat lijkt me een goed idee.
0: Tussen 2 en 4. En Backstage straks.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf HZ Ochten.
1: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer.

0: uit Amersfoort, die helpt je met plannen en plaatsen. Zonder gedoe. Keukendesign.nl.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
2: Oranje. Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine. Met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires. Van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
3: Mijn geloof werd als gegijzelde alleen maar sterker. Hoe kun je nog steeds in God geloven als je neefje voor je ogen is vermoord? Wie had kunnen bedenken dat er uit de verschrikkelijke gebeurtenissen van 7 oktober 2023 in Israël überhaupt iemand tot geloof zou komen? Luister naar het verhaal van Gideon Samuel, directeur van Am Israël Echad. Ga naar christenenvoorisrael.nl/Gideon Samuel om je aan te melden.
4: 1 vrouw. 2 schoenen, 10 kilometer en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
3: Ontmoet Gideon Samuel op 22, 23 of 25 juni op de Veluwe, Zuid-Drenthe of in de buurt van Gorkum. Meld je nu aan. christenenvoorisrael.nl/Gideon Samuel.
5: Grootnieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 2 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Journalistenvereniging NVJ vindt het zorgelijk dat mensen nieuws steeds vaker via sociale media tot zich nemen. Er is vooral bezwaar tegen de algoritmes van de techbedrijven erachter. Die bepalen wat je als gebruiker wel en niet te zien krijgt en kleuren dus je beeld. De NVJ wil meer overleg tussen social media platforms en nieuwsorganisaties. In het Overijsselse Vriezenveen is het gebied rond het gemeentehuis aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Reden is dat het weer onrustig kan worden. Vorige week moest de ME ingrijpen bij een demonstratie tegen asielopvang. Voor vandaag is opnieuw zo'n demonstratie aangekondigd en er zijn aanwijzingen dat mensen willen komen rellen. De FBI zou een aanslag hebben voorkomen tijdens de kooigevechten bij het Witte Huis dit weekend. Volgens autoriteiten wilden verdachten met drones en explosieve gebouwen aanvallen en chaos veroorzaken. Ook wilden ze de poort van het Witte Huis bestormen. Daar werd de 80ste verjaardag van president Trump gevierd. 5 mensen zijn opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met een temperatuur van 25 graden. Morgen is er veel bewolking en valt er af en toe wat regen. Het wordt 20 tot 25 graden. Daarna lopen de temperaturen verder op. En tot zover het ANP nieuws.
8: Veel aandacht voor nieuwe muziek in Backstage vandaag. Dus blijf er lekker bij zitten. En laat je verrassen met dat wat voorbij komt. Straks bijvoorbeeld muziek van Heidi Heideveld. Eerst Paul Beloche.
9: Oh, heerlijk hier, hè?
10: Ja, eindelijk even niks.
11: Dit is echt nice.
12: Hola, le pongo dos cervezas.
13: Hola, señor. Sí, 2 bier.
11: Voor mij?
9: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
12: Por favor.
11: Proost. Proost.
14: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
15: Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
16: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
17: Oh, wat een goal! Goal?
18: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
19: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO5 Ocean Blue met 58.

0: 50% korting. Dat is toch schitterend?
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Pas je eindelijk het perfecte

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go
2: left! Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
3: Hey, zag je dat ook?
4: Wat?
3: Die auto voor ons. Met een Groot Nieuws Radio bumpersticker.
4: Nou, wat leuk. Een medeluisteraar onderweg.
3: Ja, mooi hè. Zo laat je gewoon zien dat er in jouw auto een hoopvol geluid klinkt.
4: Wil jij ook zo'n bumpersticker? Bij donatie van €4,95 ontvang je er één.
3: Ga naar grootnieuwsradio.nl/onderweg.
5: Netherlands, are you with us?
6: Luister deze hele week. En win kaarten voor King & Country.
7: Groot Nieuws.
6: Backstage.
7: Met Hans van Vuren.
6: Het christelijke radiostation.

0: Hey, Sadonai. Dat was Paul Baloche.
1: Hello, this is Lauren Daigle.
2: Can I see a great news radio is Joel and Luke here with Fakir Country.
3: Hey, this is Andrew Ripp.
1: Hey, friends, I'm Natalie Lane.
4: Met Hans van Vuren.
0: En zo dadelijk een hele fijne backstage classic van Carmen. Een lied uit de jaren 90. Muziek ook vandaag van Michael W. Smith en Charity Gill. Een nieuw uit Nederland moment voor Heidi Heideveld. En nu eerst, en de Rip.

0: Amen.
1: I'd Do It Again hoorden we van Andrew Rip.
2: Nieuw uit Nederland.
1: Vandaag aandacht voor muziek van Heidi Heideveld. Een aantal weken geleden nog te gast hier in Backstage. Een vrouw die de afgelopen periode meerdere singles heeft uitgebracht. Ja, we kunnen ze niet allemaal draaien, maar we hebben wel een keuze gemaakt. Draai alles om. Als het

0: Mee naar het AZC in Ter Apel.
1: Ik blijf hier mooi in mijn eigen dorp. Bevalt me je best. Maar alleen onze gemeente die moet een beetje meer optreden.
0: Er veel levens uit veel landen samenkomen.
2: Because in our country we don't have freedom.
0: De vraag is, wat moet jij daarmee?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: nieuwe muziek van Paul Baloche, nu uitgevoerd door Michael W. Smith.
1: Backstage Classic
0: uit 1993. Het is inmiddels al weer 5 jaar geleden dat Carmen overleed. Maar zijn muziek die blijft toch altijd in de buurt. En in dit lied, Jesus is the Way, onderstreept hij ook de noodzaak van het doorgeven van geloof door generaties heen. Oftewel, je kinderen, je kleinkinderen, zorg dat ze weten hoe het zit. Jesus is the Way.
1: Backstage Classic.

0: Thank you, Jesus, for the blood. We hoorden Charity Gale en daarvoor Jesus is the Way. Mooie uitvoering uit 1993 van Carmen.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Ja, ik zei het aan het begin van de uitzending. We gaan kennis maken met nieuwe muziek. In dit geval hebben we het ook nog niet over dit lied gehad. Maar vandaag doen we dat wat uitgebreider. Onder meer met iemand die er enorm bij betrokken was. Sarah Floor. Hele goedemiddag voor Sarah.
2: Goedemiddag.
0: Ja, en gefeliciteerd, want jouw zoon is jarig.
2: Ja, dat klopt.
0: Dus
2: ja.
0: We voelen ons helemaal bevoorrecht dat we jou op deze bijzondere dag even mogen storen. De aanleiding daarvoor is natuurlijk een nieuwe single die je hebt gemaakt, een aantal weken geleden verschenen, Overvloedig. En ik begrijp, om even niet je de woorden uit de mond te halen, maar dat dit de titeltrack gaat zijn van een EP. Wanneer staat die gepland?
2: In het najaar. Niet precies een datum, maar wel ergens het najaar. Dan hoop ik dat om die uit te brengen met nog een aantal nummers die ik nog niet heb uitgebracht. En met de nummers die ik al heb uitgebracht. Ja, om die samen zeg maar te bundelen tot één album.
0: Ja, wat is daar de gedachte achter deze bundeling van liederen? Juist omdat ik weet, soms zijn meer persoonlijke liederen tussen aanhalingstekens. Anderzijds gebruik je ze ook in je eigen kerkelijke kring. Hoe zie jij deze combinatie van liederen?
2: Het is inderdaad echt een combinatie van nummers die als samenzang gebruikt kunnen worden. En ik heb ze ook wel een beetje. Bij mij werkt het ook het best om niet een heel plan van tevoren te hebben, maar om eigenlijk gewoon. Ja, het proces aan te gaan door dingen uit te proberen, door nummers uit te brengen. En zo ontstond langzaam het idee, dit is eigenlijk gewoon één album.
0: Ja, oké.
2: Okay. Ja, ja.
0: Nou is bij dingen proberen, het leuke daaraan is als het lukt. Er zijn natuurlijk ook wel eens dingen die wat minder goed gaan. Heb je in dat proces van liederen uitbrengen nu ook wel eens gedacht, dit werkt heel goed of dit werkt juist minder goed?
2: Ja, dat heb ik zeker wel eens meegemaakt. Dat ik denk dat het wel heel herkenbaar is voor heel veel songwriters. Hè? Dat je halverwege denkt, dit lied werkt toch niet zo goed. Nou heb ik wel mazzel met een kerk die eigenlijk wel heel erg open staat om nieuwe nummers af en toe uit te proberen. Dus dat is wel een heel leuk testpubliek om af en toe daar gebruik van te maken. Om te kijken, werkt dit?
0: Mm-hmm.
2: En als het dan minder werkt, dan pas ik een bridge aan of dan. Dus dat is wel, vind ik eigenlijk wel leuk om het op die manier uit te proberen.
0: Ja.
2: En
0: je hebt in een eerder gesprek wel eens aangegeven, die kerk hebben we toen ook over gehad. Ik weet niet meer of je het toen een multiculturele kerk noemde of een interculturele kerk. Maar in ieder geval dat daar ook qua muzikale culturen van alles in samenkomt. Is dat dan vervolgens iets wat je ook bewust in je muziek stopt?
2: Nou, met het komende nummer in ieder geval wel. Die, als het goed is, brengen we die over 2 weken uit. Dat is echt een nummer, intercultureel nummer, waarin we Nederlands, Farsi en in het Hindi zingen. En dat is echt een nummer wat ik met de kerk mag uitbrengen. Dus dat is het eerste nummer ook van Hoop van Noord.
0: Even praktisch, hoe werkt dat dan bij jullie in de kerk? Snap jij dan zelf bijvoorbeeld, ik weet niet hoe goed jij met de andere talen bent, maar snap jij dan zelf 1/3 van het lied en de rest niet? Of?
2: Hoe het werkt, ik zing het dan in hun taal wel mee. Dat vind ik heel erg leuk. Ik heb ook het afgelopen jaar met een heel groot worship concert in de Basiliek, wat in een Iraans worship concert was, meegezongen. Mocht ik als Nederlandse zangeres meedoen. En wat ik altijd doe is dan, natuurlijk wel even diepen welke woord waar het over gaat. Dus ik wil wel de context weten van het lied.
0: Mm-hmm.
2: Maar op zich, als je vaker in die taal zingt, dan ben je daar ook aan de klanken. En is het ook heel verbindend, heel mooi om in andere talen te gaan zingen.
0: Het is dus niet zo dat je zegt, we hebben 1 couplet. Dat zingen we een keer in het Nederlands, een keer in het Farsi en het 1 keer in nog een andere taal.
2: Oh, dat ook, ja.
0: Dat maar ook kan wel, ook weer.
2: Maar ook wel dat we een soort gedeeld hebben van, dan doen we de bridge alleen maar in het Farsi, inderdaad. En dan refrein dan weer in het Nederlands. Dus dat is een beetje verschillend per lied.
0: Oké, ja. Hey, we hebben het nu over een single die er nog niet is, maar dan weten we alvast maar even hoe het werkt. Aanleiding van dit gesprek was het uitkomen van Overvloedig. En ik heb de indruk dat het veel meer een persoonlijk verhaal is.
2: Ja, zeker. Dat is een heel persoonlijk verhaal. Dat is ontstaan 4 jaar geleden heb ik dat geschreven in het ziekenhuis. Toen mijn dochter, die toen bijna 2 jaar was, moest blijven vanwege een ongeluk. Hij heeft wat brandwonden opgelopen. En dat was een hele, natuurlijk, een hele intense een periode. Mm-hmm. En ik voelde me als ouder, als moeder ook vrij machteloos, omdat zij veel pijn had. En er was een moment dat ik haar vasthield en haar aan het troosten was. En natuurlijk zing ik ook wel heel vaak voor haar. En vooral toen ik in het ziekenhuis. En op een gegeven moment zong ze echt Jezus' naam. Dus dat was haar lied eigenlijk. Dat ze Jezus heel duidelijk zong een paar keer. En vanaf dat moment, dat ontmoedigde mij zo. Ik voel zo die overvloedige genade en liefde van Jezus. En mocht ik ook heel erg ervaren dat kinderen, en dan mijn dochter op dat moment, ons soms voor kan gaan in aanbidding en gebed. Net zoals, dat is ook zo, in de Bijbel staat bijvoorbeeld ook toen Jezus de tempel die in Rovershol was, hè, ontmantelde door de handelaren om uit de tempel te verdrijven. Toen kwam er ook een groep kinderen aan die riepen Hosanna, Hosanna. En hun blik was gericht op Jezus.
0: Ja.
2: Hij liet echt zien van, we moeten ons op Jezus richten. Dus dat moment, dat vergeet ik nooit meer. Dus vanuit dat gevoel, zeg maar, van in elke omstandigheid mogen we Jezus' naam aanroepen. En kinderen die gaan erin, die kunnen dat laten zien. Die geven een soort voorbeeld. Heb ik dat lied geschreven.
0: Ja, ik ben toch even benieuwd, niet om het helemaal te snappen, maar ook om het beter te snappen, dat zij dat zong. Was dat voor jou een stuk troost of ook een soort lesje aanbidding? Of misschien wel allebei?
2: Beide, ja, zeker. Troost, dat ik me inderdaad, dat ik merkte van wauw, zij, ondanks de pijn, mag zij op deze jonge leeftijd al de liefde en de warmte van Jezus ervaren.
0: Mm-hmm.
2: Maar ook een lesje, inderdaad.
0: Ja.
2: In elke omstandigheid is het goed om God te prijzen.
0: En vanuit die les heb jij dit lied geschreven?
2: Vanuit die bemoediging eigenlijk ook, hè, die ik van God ervoer op dat moment. Ja.
0: Ja. Oké. Okay. Hey, het lijkt me mooi om dat te gaan luisteren. Ik wens jou voor het vervolg van het EP-traject heel veel succes met alle opnemen. Heel veel plezier daar natuurlijk ook bij.
2: En dankjewel.
0: En vandaag gaan wij luisteren naar dit lied, Overvloedig. Ja, ik wens je ook nog een hele mooie verjaardag vandaag. Dat we dat ook even niet vergeten. Overvloedig is dit van Sarah Floor.
2: Dankjewel.

0: safe.
1: Still Waters, een lied van Leonie Crawford, die het waardevol vindt dat haar oma haar iets geleerd heeft over Psalm 23.
2: De dagtekst.
1: We lezen vandaag in 1 Petrus 5, vers 10. Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade die u geroepen heeft om in Christus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister, hij zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet zult wankelen. 1 Petrus 5, vers 10. Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade die u geroepen heeft om in Christus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister, hij zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet zult wankelen.

Welkom thuis, dat was muziek van Cela. We gaan nu naar nieuwe muziek van CC Winans. En nieuw zeg ik met enig schroom, want dit lied dat gaat al enige decennia mee. Maar het is te vinden op het nieuwe album van CC Winans. En op dat album staan allemaal hymns. Dat is ook de titel van dat album. En zij heeft een vernieuwde versie gemaakt van Blessed

0: bezig?
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Slagerij Gelderblom in Ermelo heeft topkwaliteit vlees. Eerlijk en verantwoord smullen, ook bij catering, maaltijden of barbecue. Ermelo.slagerijgelderblom.nl. Welkom bij Jeroen, quality meat and more.
4: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1+1 gratis. Alle Nivea, ook 1+1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
3: Bestel nu overheerlijk barbecuevlees op ermelo.slagerijgelderblom.nl. Let's
6: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
7: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid

0: verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
1: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor €30 helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand. Voor €50 ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor €85 krijgt ze 1 week opvang, samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
1: Help kwetsbare dochters in Oost-Europa en steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
4: Grootnieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP-nieuws van 3 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Het is definitief. Het wordt in ons land verboden om behandelingen te geven om iemand zogenaamd van zijn homoseksualiteit te genezen. Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer met het verbod ingestemd. Homogenezingstherapieën zijn volgens wetenschappers schadelijk, vooral voor kwetsbare jongeren die worstelen met hun geaardheid. Wie het volgooien van zijn tank tot morgen uitstelt, verdient 1 of 2 cent per liter. Het is een kleine stap, maar toch, zegt de Consumentenclub. De lichte prijsdaling heeft te maken met de situatie in het Midden-Oosten. Het is daar iets rustiger geworden en als dat zo blijft, gaat de prijs nog verder omlaag. De VPRO zendt vanavond een documentaire uit over Wim T. Schippers, die vorige week op 83-jarige leeftijd overleed. Het is een eerbetoon aan zijn veelzijdige werk als kunstenaar, programmamaker en stemacteur. Zo kroop hij in de huid van Ernie en Kermit de Kikker in Sesamstraat. De docu is op NPO 2 na Nieuwsuur. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van wolken en zon. Van noord naar zuid is het 20 tot lokaal 25 graden. Morgen op veel plekken bewolkt met vooral in het noorden af en toe regen. Het wordt opnieuw 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Grootnieuws Radio Verkeer.
7: ANWB.
8: Er is nog niet zoveel aan de hand op de weg. Er staan files op de A9 Diemen richting Amstelveen. Tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen, 10 minuten oponthoud. Daar liggen voorwerpen op de weg. A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annebos, 10 minuten oponthoud. De A58 van Tilburg naar Breda. Tussen Tilburg-Reeshof en Ulvenhout, 10 minuten vertraging na een aanrijding. En op de A67 Duitse grens richting Eindhoven. Tussen Velden en Venlo Noordwest, 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht.
9: We maken zo kennis met de nieuwe single van N.E. Maar eerst terug in de tijd, eind jaren 90, Redeemer, Nicole Simonnen.
10: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
11: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je de Samsung Galaxy A57 nu extra scherp geprijsd met Hollands Nieuwe. Zo wel simpel kan het zijn.
13: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
14: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
15: Hola, ¿dónde está mi casa?
14: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
15: Paella, paella.
14: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
15: Buenas noches.
14: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
13: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
16: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen.

0: Levensveranderende operaties en trainingen? Daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciens, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
1: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
2: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
3: Brussel-Zuid.
2: Hé, nu al?
1: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
6: Dat gaan we vieren.
5: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
5: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
6: Dat gaan we vieren.
5: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
8: Netherlands, are you with us?
9: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
10: Backstage.
11: Met Hans van Vuren.
10: Het christelijke radiostation.

0: Wat een knaller van een hit was dit. Hè? Redeemer, misschien wel haar bekendste lied. Nicole C. Mullen. Een jaar later stond ze op het podium van de EO Jongerendag. Dat was het jaar 2000.
1: Hi, it's Matt Redman here.
2: Hey, this is Megan Woods.
3: Hey, my name is Albert Smelt van de band Trinity.
4: I'm Jordan Felice.
5: Hey guys, Rachel Amber here.
6: Met Hans van Vuren.
0: Met zo dadelijk een gesprek met Marjan Meerkerk. Zij heeft een eerste single uitgebracht, Ik Zie Jezus. Een lied waarin zij wil benoemen dat zij Jezus in de activiteiten van andere mensen ziet. Of simpelweg in andere mensen ziet. En daar is een bijzonder vervolg aan gekomen. Want het lied was gemaakt. Uiteindelijk zag ze het nog nadrukkelijker in haar omgeving. Nou, ze zal het straks zelf toelichten. Want we gaan met Marjan in gesprek. Nu eerst aandacht voor de nieuwe single van Anne en Arnan. Beter bekend als N.A., een lied voor hun dochter Enoa Grace. I think I've learned it by now.
7: Nieuw uit Nederland.

18 jaar geleden verscheen het album Hooggeëerd Publiek. Het tweede album van Martijn Buwalda. En daarop staat deze klassieker Til Me Nu Dan Maar Op. Over een aantal minuten ga ik in gesprek met Marjan Meerkerk over haar lied Ik Zie Jezus. Eerst gaan we luisteren naar Phil Wickham en Crowder. It Really Is Amazing Grace.

0: is een bepaalde liefde die alleen God kent. God Only Knows hoorden we van 4 King & Country. En over 2 maanden zijn ze in het land. 27 augustus om precies te zijn. Geven ze een optreden in een stampvol Ahoy in Rotterdam. En daarvoor kun je hier op Groot Nieuws Radio deze week kaarten winnen. Dat gebeurt in de programma's De Nieuwe Morgen en De Dag van Vandaag. Kijk even op onze website als je daar aan mee wil doen aan die verloting daarvan.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Ja, en dan opnieuw nieuwe muziek. Het is de eerste single van zangeres Marjan Meerkerk. En zij is aan de telefoon. Marjan, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Hans.
0: En jouw single heet Ik Zie Jezus. Laten we dat gelijk even benoemen. Het is nu nou, 1,5 week geleden dat die gereleased werd.
2: Ja, wat, klopt. 4 juni.
0: Kun je ons eens even meenemen in de gedachten daarachter? Waarom maak je muziek? Dat is 1. En 2, waarom dit als eerste single?
2: Ja, daarin heb ik me eigenlijk sowieso echt heel erg laten leiden, ook door de Heere God. En hij drukte het op mijn hart, zeg maar, om als eerste deze single, zeg maar, uit te brengen. Dit nummer met deze boodschap. En ja, ik hoop gewoon dat door de muziek heen mensen harten geraakt mogen worden. En de boodschap van het nummer is eigenlijk dat we met elkaar iets van Jezus mogen uitstralen. En ik hoop dat het mensen doet ook verlangen om naar meer van Jezus. En om meer van Jezus naar anderen toe uit te stralen.
0: Is dan de primaire doelgroep van dit lied ook de gelovigen? En de uitdaging daarin om meer Jezus te laten zien?
2: Ja, klopt. En anderzijds merk ik ook dat het ongelovige mensen raakt op een bepaalde manier weer.
0: Ja? Of hoe dan?
2: Dus dat is dat het hen toch raakt om in hun beleving dan een beter mens te worden, zeg maar. Hmm. En tegelijkertijd hoop je ook gewoon dat het nummer verder door zal werken. En dat ze gaan zien van, hé, maar we moeten het eigenlijk alleen maar van Jezus hebben.
0: Ja. Hey, nou ben jij voor veel mensen nog een nieuwe naam. Wat wil jij met je muziek? Kun je ons eens schetsen wat voor soort muziek we van jou eventueel zouden kunnen verwachten?
2: Ja, ik denk dat het vrij eenvoudige muziek is. Rustige muziek, waarin vooral de boodschap centraal staat. Dat het echt mensen tot nadenken zet en mensen meeneemt in een bepaalde boodschap.
0: Ja, en waar komt dat verlangen vandaan om juist die, nou, laten we zeggen, eenvoudige, grijpbare boodschappen met mensen te delen?
2: Ik denk dat verlangen ontstaan is ook vanuit het verlangen dat ik zelf heb, ook naar Jezus en naar de hemel. En een aantal jaar geleden ben ik begonnen met gedichten schrijven. En toen merkte ik dat ik best wel gevoel had voor cadans. En op een gegeven moment is God mij gaan roepen om ook nummers te gaan schrijven. En dat ben ik toen gaan doen. En van daaruit is het balletje eigenlijk verder gaan rollen.
0: Dus het begon bij een gedicht en uiteindelijk...
2: Het begon bij gedichten schrijven inderdaad. En dat sloeg enorm aan bij mensen.
0: Okay.
2: En vroeger was ik ook altijd al bezig wel met zingen. En op een gegeven moment is dat een droom die dan verwatert. En totdat God op een gegeven moment weer terugkomt bij die droom. En die zegt, ja, maar dit is ook iets wat ik in jou heb gelegd. En daar mag jij ook mee aan de slag gaan.
0: Ja. Nou zeg jij, het is ook, ik heb me door God laten leiden om dit lied als eerste te vrij te geven. Op 4 juni is dat gebeurd. Ja. Een aantal dagen daarvoor is de boerderij van jouw broer afgebrand. Dat is natuurlijk een heel heftige gebeurtenis. Heb jij toen even overwogen, juist omdat er in de familie dan zoveel speelt, laat ik mijn eigen muzikale verhaal eventjes opschuiven? Of zeg je, nee, ik zie hier toch Gods leiding verder in?
2: Nee, ik vond juist dat het heel erg mooi samenviel ook op dat moment. Want op het moment, zeg maar, dat het was echt een vernietigende brand is het geweest. Heel de woonboerderij van mijn broer is verwoest en afgebrand. Het is ontzettend verdrietig en heel ingrijpend. Ja. En tegelijkertijd stonden er op dat moment zo onwijs veel mensen op binnen het dorp, binnen de gemeente. En er werd zo onwijs veel hulp geboden. Er werd een vervangende woning geregeld. De woning werd ingericht, er werden boodschappen gedaan. Toilettasjes werden gevuld door een drooghisterij, nieuwe bijbels werden geleverd. Want we hadden dus eigenlijk zo goed als helemaal niks meer. Dus we begonnen echt weer op nul. En dan zie je dat er zoveel mensen klaarstaan. En wat ik zelf heel bijzonder vond, is dat een man van de verzekering, die was er echt heel erg van onder de indruk. En die zei ook van, ik heb nog nooit eerder zoveel hulp gezien.
0: Hmm.
2: Hij zegt, dit is geen dorp, maar dit is één grote familie.
0: Ja.
2: Hij zegt, ik denk dat ik hier ook maar kon wonen, zei hij voor de grap.
0: Ja.
2: En tegelijkertijd moest ik zelf toen ook heel erg denken aan een spreker die een jaar geleden heeft gezegd van, wat als het dorp in de Alblasserwaard steeds meer van Jezus zullen gaan laten zien. En de omliggende dorpen of steden dat zullen opmerken en zullen zeggen, hè, die mensen hebben iets, wat ik ook wil hebben, daar wil ik ook zijn.
0: Mm.
2: En dat vond ik zo mooi samenvallen, die woorden weer, hè, met de woorden van de man van de verzekering, dat ik denk, wauw, die woorden gaan gewoon in vervulling.
0: Ja, dus eigenlijk, zonder daar nog gek over te doen, je zou met jouw enthousiasme en de manier waarop jij erover praat, zou je dus in de komende jaren een opwekking naar Alblasserwaard te verwachten.
2: Ja, ik denk dat daar heel veel mensen vanuit de Alblasserwaard over bidden. En als die al niet gaande is. Want wat gebeurt er, zeg maar, in de stilte?
0: Ja.
2: Wat wij niet kunnen zien.
0: Hey, misschien een beetje gekke vraag en misschien moet ik hem ook niet aan jou stellen. Maar jij bent natuurlijk heel enthousiast over je lied. En dat wat je ziet gebeuren rond je broer en zijn gezin. Hoe kijken zij naar jouw lied? Hebben zij daar iets over gezegd? Zien zij dat ook zo?
2: Ja, klopt. Ja, zij vinden het ook heel bijzonder dat het ook samenvalt tegelijkertijd. En zij zijn ook heel verwonderd over de hulp die ze mogen krijgen. En zien dat ook echt als genade van God. Mm. Dus ook weer de plek van genade. Dat is ook een term uit mijn nummer. Hè. Ben ik een plek van genade? En die plek van genade hebben ook zij heel erg mogen ervaren.
0: Ja. Ja. Hey, nou, constateer ik dat als ik even bijvoorbeeld op Spotify kijk, dat jij echt ontzettend veel luisteraars hebt al, voor iemand die pas een week geleden haar eerste nummers vrijgaf. Heb jij zo'n groot netwerk? Of is ook daar iets meer aan de hand?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat daar iets meer aan de hand is. Ik denk dat het vooral de zegen van de Heere God is. Ja. Dus ja. Ik ben daar zelf ook heel verwonderd en heel stil van. En heel dankbaar vooral. Ja. Ja. Ik heb mogen doen wat ik mocht doen. En hij brengt het en verspreidt het op de plaatsen in de huizen waar het tot zijn recht gaat komen, de boodschap.
0: Ja.
2: Maar het is echt ontzettend, ja, klopt.
0: En dat is dan nu pas de eerste single. Wat zijn de vervolgplannen, als ik daarnaar mag vragen?
2: Ja, er liggen nog 8 nummers klaar in de basis qua tekst en melodie. En ja, die moeten alleen nog geproduceerd worden.
0: Er moet alleen dus, nog.
2: Dat is eigenlijk het grootste werk. Maar ja. Inderdaad, ja, zeker. Dus er komt nog heel veel moois aan.
0: Ja, heb je daar een planning voor? Of zeg je,
2: zeker. We zijn er al mee bezig.
0: Ja, ja. Wanneer moet het album compleet zijn?
2: Oeh, dat durf ik niet te zeggen.
0: Nee.
2: Nee, dat is echt iets ook wat ik aan God overgeef. Dat is aan hem.
0: Ja. Okay.
2: Ja, alles op zijn tijd, ja.
0: Precies. En deze is er nu, 1,5 week geleden verschenen. Ik zie Jezus. Dan gaan we daar beginnen en gaan we daarna luisteren. Maar Jan, ik waardeer jouw getuigenis ook in dit verhaal. En succes met de volgende liederen.
2: Helemaal goed, super, dankjewel. Hè?
0: Wij gaan luisteren naar Ik zie Jezus, een lied van Marjan Meerkerk.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

Royal Blood voor de Rancor Collective. Straks een backstage classic uit 2008 van Warren Barfield. Love is not a fight. Liefde is geen gevecht. Dit is Lef.

Backstage Classic uit 2008. Love is not a fight. Dat was Warren Barfield. Morgen in Backstage een gesprek met Ashwin Matthijs, die nieuwe muziek zal meenemen. Straks de dag van vandaag met Daan Oldhoff. Veel plezier erbij. Dit is Vurig Verlangen. Dit is de Opwekking Band.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Voel mij zo free.
6: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
10: Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof.
9: Verwen jij je maar.
10: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
9: Waarmee?
10: Door elke avond met typjes

0: is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
1: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Grootnieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 4 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Het OM denkt dat de man die vorige week 4 mensen doodreed in Zeeland het ongeluk zelf heeft veroorzaakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld en blijft voorlopig in de cel. De slachtoffers waren 3 kinderen die met de fiets op schoolkamp waren. De directeur van de school was de 4de dode. Omstreden homogenezingstherapieën worden strafbaar, heeft de politiek besloten. En daar is Belangenclub COC maar wat blij mee. Ze benadrukken dat genezing van iemands geaardheid een fabeltje is. Zulke therapieën kunnen traumatisch uitpakken voor jongeren die er bijvoorbeeld heen moeten van hun streng gelovige ouders. Een vrouw uit Sittard die haar moeder doodde met insuline krijgt een hogere straf dan de 1 jaar die justitie had geëist. Ze zat al een jaar in voorarrest en dat zou betekenen dat ze niet meer terug de gevangenis in hoefde. De rechter wil dat voorkomen en komt voor de insulinemoord daarom met een straf van ruim 4 jaar. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van wolken en zon. Van noord naar zuid is het 20 tot lokaal 25 graden. Morgen op veel plekken bewolkt met vooral het noorden af en toe regen. Het wordt opnieuw 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Grootnieuws Radio Verkeer.
8: ANWB. De avondspits is begonnen. Er staan nu 200 kilometer file. De meeste vertraging is er in de Randstad. De langste files staan op de A12 Utrecht richting Arnhem, tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette, 20 minuten oponthoud. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20 richting Gouda. Van knooppunt Kleinpolderplein een half uur oponthoud, 1 rijstrook is dicht. A50 Arnhem richting Zwolle voor Apeldoorn 10 minuten. A50 Arnhem richting Os tussen Grijshoort en knooppunt Valburg 20 minuten oponthoud. Daar is iemand onwel geworden, 1 rijstrook is dicht.
9: We gaan richting het einde van je werkdag. De vrijheid tegemoet met zometeen een toepasselijke plaat daarvoor. Jesus Culture, Freedom.
10: Hé, het licht doet het niet.
11: Ik heb geen bereik.
12: Hebben we nog wel water?
13: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
14: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt: ik kom eraan? Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
15: Ben je ondernemer, inkoper of projectmanager? En op zoek naar goedkopere productie? Let dan nu op. Moravian Outsourcing helpt met de uitbesteding in Oost-Europa. Bespaar op productiekosten met Moravian Outsourcing. Kijk op uitbestedeninoosteuropa.nl.
14: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
16: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
17: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
18: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
19: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
20: Goedemorgen!
11: morgen.
12: Ja, al het

0: Lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
1: De geur van succes, warm van de grill. Start ook jouw winkel met Roosters. Jij de drive, wij de kip. Zo simpel is dat. Word ondernemer met Roosters en stap in jouw eigen onderneming. Roostersfranchise.nl. Kip jij even langs?
2: Gardenonline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. Gardenonline.nl.
3: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
6: Netherlands, are you with us?
7: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country. Groot-nieuws. De dag van vandaag.
8: Met Daan Olthoff.
7: Het christelijke radiostation. Groot-nieuws.

0: kan zomaar zijn dat als je nu ergens in de buurt van Kim Walker-Smith zou wonen en je haar altijd tegenkwam op straat, dat je nu even wat verder moet kijken. Want ze was altijd blond, maar heeft inmiddels haar haar geverfd. Het is nu een beetje rood. Ja.
1: De dag van vandaag met Daan Otthoff.
0: Moet er een beetje aan wennen. In mijn gevoel was Kim Walker-Smith ook altijd blond. Maar ja, kan natuurlijk. Haar stem blijft gelukkig hetzelfde en haar muziek net zo fijn. Aan het begin van de middagshow hoorde je Freedom. Nou, je hoort het al aan mijn stem. Het is niet de stem van Laurens. Die is er niet vandaag. Die is ziek geworden. Ja, daar kiest hij natuurlijk zelf ook niet voor. Nou ja, misschien zou jij hem wel de hele dag willen horen. Of misschien wel alleen op woensdag. Als het over kiezen gaat, tenminste. Want nou, ik ben dus een beetje aan het denken gezet vandaag. Ik zag een artikel voorbij komen over de NPO, de Nederlandse Publieke Omroep. Zij gaan namelijk Nederlanders vragen om mee te denken over het programma-aanbod van de toekomst. Dus denk dan bijvoorbeeld aan vragen als: welke programma's wil je blijven zien? Wat mist er nog? Wat mag er minder op tv? Nou, enzovoort, enzovoort. En nou, is eigenlijk best wel leuk zo, een beetje om programmadirecteur voor één dag te zijn. Ik was zelf ook wel een beetje aan het nadenken wat ik dan het liefste op tv zou willen zien. En ik dacht, misschien kunnen we die vragen ook wel eventjes hier bij Groot Nieuws Radio stellen. Want stel, jij mocht nou meebeslissen over de programmering van Groot Nieuws Radio. Welk programma zou er dan wat jou betreft absoluut moeten blijven? Welke stem, welke rubriek of welk moment van de dag mag nooit verdwijnen? Of misschien heb je juist wel helemaal niet zoveel wensen. Of juist heel veel. Nou, dan moet Tim natuurlijk wat meer te horen zijn. Ik ben wel even benieuwd. Laat het maar even weten. Dat mag via de Groot Nieuws Radio app. Ik ben wel benieuwd naar jouw ideeën. Hè? Misschien moeten we wel wat oude programma's terugbrengen. Of gewoon iedere dag live vanaf opwekking. Ook al is er geen opwekking. Of wat dacht je van Stille Tijd Radio? Misschien niet zo'n goed idee, hè?

0: We the Kingdom en Holy Water. Daarvoor vroeg ik aan jou, hoe zou volgens jou de programmering van Groot Nieuws eruit moeten zien? Dat alles naar aanleiding van een dingetje wat de NPO aan het doen is. Die is onder hun kijkers en luisteraars die vraag aan het stellen. En nou, op zich, als ik zo een beetje de reacties moet geloven, doen we het eigenlijk al best wel goed. Joël die zegt nog, de intromuziek van de dag van vandaag, die maakt mij altijd vrolijk. Dat is echt mijn lievelingsprogramma. En ik krijg ook nog een appje van Arjo.
1: Nou, mijn favoriet is absoluut Thijs en Jorieke. De dynamiek die al ontstaat als die twee achter de microfoon zitten, dat is al geweldig. Ze nemen een ontzettende sfeer en gezelligheid mee. Ik probeer het altijd live te volgen, maar dat lukt natuurlijk niet altijd, maar dan luister ik het altijd terug. De diepgang in de gesprekken, die zijn altijd zeer opbouwend. En ja, de lol en de humor die er doorheen gaat. Het lachje van Jorieke en de reactie van Thijs daar steeds op. Ja, ik vind het geweldig. Het programma moet absoluut blijven. Mag van mij meer. Ik heb in de Vriendenweek ontzettend genoten van een dag lang Thijs en Jorieke. Van mij mag dat terugkomen.
0: Kijk, nou, we zullen het doorgeven.
2: 1 uit 1008.
0: Ik hoop dat ze het gehoord hebben. Ik denk dat ze dat heel erg leuk vinden. Nou ja, mocht je ook nog ideeën hebben dus voor de programmering van Groot Nieuws Radio, je kunt ze natuurlijk altijd doorgeven. We gaan kijken wat we ermee kunnen doen. Ja, John Anderson. De een die denkt misschien wie. De andere denkt, ah, dat is natuurlijk de zanger van de band Yes. Had een grote hit met Owner of a Lonely Heart. Je denkt dan misschien dus ook wel, wat doet die in de top 1008? Nou, daarvoor moeten we even terug naar 1999. Toen kwam het album Streams uit. Dat is een conceptalbum waar een hele hoop artiesten aan hebben meegewerkt. Denk bijvoorbeeld aan Michael McDonald, Sixpence None the Richer en ook de zanggroep For Him. Zij deden een duet met dus die zanger van Yes. Draait om een eenvoudige, maar toch krachtige boodschap. Soms zijn we op zoek naar van alles, terwijl we eigenlijk al alles hebben wat we het hardste nodig hebben. Gods liefde, genade en aanwezigheid. Je vindt hem in de top 1008 op nummer 956. Dit is The Only Thing I Need.

0: In het kader van de vraag die de NPO heeft gesteld aan een aantal luisteraars en kijkers van hoe hun programmering eruit zou moeten zien, kreeg ik ook nog een reactie van Jan-Peter. Die zegt: onder de noemer van De Geest spreekt in alle talen, een programma in diverse streektalen van Nederland. Dat vind ik een goed idee. Ja, zelf ga ik er maar niet aan beginnen. Ik kom van origine uit Groningen, maar heel veel Groningers die zeggen dat ik niet echt goed Gronings kan. Terwijl andere mensen die zeg maar niet uit Groningen komen weer zeggen dat ik Gronings klink. Nou ja, lastig. Inmiddels is het 16:55. Het laatste nieuws van het ANP met Michiel Vazenstorm. Michiel, goedemiddag.
1: Goedemiddag. De bestuurder van de auto die vorige week in Zeeland 3 kinderen en een schooldirecteur doodreed, wordt verdacht van dood door schuld. Wat hij precies verkeerd zou hebben gedaan, zegt justitie niet. Hij blijft voorlopig vastzitten. Er zijn meer details over de verwoestende explosie in Amsterdam-Osdorp. Daar raakten 2 verdachten ook gewond, schrijft het Parool. Ze zouden bezig zijn met het voorbereiden van plofkraken. En er is helemaal geen reden om in paniek te raken over de gasvoorraad, zei minister Stientje van Veldhoven in het Vraaguur. Volgens haar zitten we nu op de helft van wat we nodig hebben in de winter en gaat het vullen door.
0: Dankjewel. Dan het Grootnieuwsradio weerbericht van Buienradar. Het blijft vanmiddag droog en zonnig met temperaturen tussen de 18 en 26 graden. Morgen dan houdt het zonnige weer nog even aan. In het noorden kun je nog wel een bui verwachten. De temperatuur die zal verschillen tussen de 19 en 27 graden. De ANWB weet hoeveel file er staat op dit moment.
2: Er staat ruim 300 kilometer file. Het is daarmee niet drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip op dinsdag. De meeste files staan in de Randstad. Rond Utrecht is het drukker door wegwerkzaamheden. Op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten een 30 minuten vertraging. A15 Rotterdam richting Gorinchem tussen Papendrecht en Gorinchem een 30 minuten. A35 Enschede richting Almelo tussen Hengelo en knooppunt Azenlo een 15 minuten vertraging na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A59 Den Bosch richting Os tussen knooppunt Hintham en Nuland een 15 minuten extra reistijd. Komt ook door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht.
0: Dankjewel.
3: Daan Olthoff.
0: Afgelopen maart werd dit nummer uitgebracht als onderdeel van de soundtrack van de tv-serie House of David. Het had ook zo in een James Bond film kunnen zitten. Lauren Daigle and the Wonder Project, You Lead Me.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke

0: Twee broers. Twee iconische stemmen. Eén van de meest geliefde bands van het decennium. Said, 27 augustus zijn ze terug in Nederland. En jij kunt hierbij zijn.
1: Netherlands, are you with us?
0: Luister deze week naar Grootnieuws Radio. En maak kans op kaarten voor King & Country Live. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Opwekking Dance. Opwekking 820, je hoort de Feest van Genade.
1: Mijn woord van vandaag is brandweerexamen.
2: Tegeningen.
3: Misselijk.
4: Woord van vandaag.
0: Zie het als een groot plakboek waar allerlei foto's in opgeplakt kunnen worden. Alleen doen wij dan geen foto's, want het is wel radio, dus die kun je niet zien. Maar plakken wij allemaal woorden op, post-its met woorden die dan vandaag samenvatten. Nou, een van die woorden die ik alvast even wil opplakken en wil opschrijven is filmbeelden. Want er is toch wel bijzonder nieuws voor liefhebbers van orgelmuziek. Misschien luister je wel eens naar blijde klanken. Nou, dan is dit zeker voor jou. Er zijn namelijk oude filmbeelden van de bekende organist Klaas-Jan Mulder opgedoken. Hij speelt daar onder andere in de Laurenskerk. Kijk, Laurens is er toch nog een beetje bij vandaag. En in Sound Eustache. Ja, dat is nogal uniek, want er zijn namelijk weinig beelden van organisten uit die tijd. Ja, als je dat wil zien, de beelden zijn ondertussen op YouTube verschenen, dus daar kun je ze bekijken. Zeker de moeite waard om even te doen. Tweede woord dat ik ook even wil opschrijven, nou, je kunt er niet omheen, is natuurlijk hittegolf. Want het lijkt er namelijk op dat we ons gaan mogen voorbereiden voor het zomerse weer. Weer terug van weg geweest. Je voelt het misschien al wel een beetje vandaag. Als je dan toch een jas had meegenomen of een trui had aangedaan. Het was een beetje klam en het voelde ook al een stuk warmer dan de afgelopen week. Nou, dat betekent dat inmiddels die ventilator dus wel weer uit de kast kan. En een koel drankje is ook geen overbodige luxe. Nou ja, of het daadwerkelijk tot een officiële hittegolf gaat komen, dat moet natuurlijk allemaal nog even gaan blijken. Maar ik ben wel blij hoor dat die zon wat meer gaat schijnen. En wat mogen we voor jou opplakken in dat dagboekje van vandaag? Nou, laat het even weten. Dat kun je doen via de Groot Nieuws Radio app. Eén woord is genoeg. Het hoeft geen heel verhaal te zijn. Jouw woord van vandaag mag je laten weten via de Groot Nieuws Radio app. Dit is Brian Durksen.

weg naar huis. Met een hoopvol geluid. De dag van vandaag. Bij Grootnieuws Radio.

0: Afgelopen week werd het programma van de Nieuwwijn Zomerconferentie bekend. En ik zag hun naam daarin staan. Het Ademproject. Je hoorde ze nu op Groot Nieuws Radio. Halleluja.
1: Mijn woord was strand.
2: Bid, dank, rooster, leerlingen.
1: Relatietest.
3: Woord van vandaag.
0: Er komt een woord binnen van Belinda, die zegt rapporten schrijven. Oeh, die tijd van het jaar is het natuurlijk ook weer. Succes daarmee. Jantina die zegt ontwikkelingsplannen. Evalueren met mijn lieve leerlingen uit mijn klas cluster 4 school. Janine zegt, nou ja, of haar zoon eigenlijk. Schoolreisje. Kijk, dat is heel wat anders. En aan de telefoon heb ik Heidi. Goedemiddag.
4: Hallo.
0: Jouw woord heeft alles te maken met internationaal bezoek, zouden we kunnen zeggen.
4: Ja, dat kan je zeker, ja.
0: Want waar heb jij bezoek vandaan?
4: Uit Canada, Montreal, Quebec.
0: Kijk, en hoe komt dat zo?
4: haar vader die is een buurman geweest van mij 25 jaar geleden. En ik heb gewoon via de social media gewoon contact gehouden met haar. Ofwel met haar vader dan. En afgelopen december ben ik zelf ook daar geweest. Maar heb ik helaas mijn enkel daar gebroken. Van een val van de trap. En nu is zijn dochter is een weekje bij mij aan het logeren.
0: Oh, kijk, wat grappig. Ja. En hoe kwam zo dan het idee dat jullie daar een logeerpartijtje van gingen maken?
4: Nou ja, voor mij was het in december dat ik net gescheiden was. En niet alleen zou zijn met feestdagen, wat ik dus wel ben geweest helaas. Omdat ik eerder naar huis moest komen omdat ik geopereerd moest worden aan mijn enkel. En dat was al in december besloten dat zij dan hier een weekje kon logeren. Omdat ze gaat volgende week dan naar familie in Breda. En voor een concert hier in Nederland komt ze uit Canada.
0: Oh, zo zeg. Ja, kijk, ja. Wat mooi dat dan toch nog even op deze manier ingehaald kon worden, ja, dan ook natuurlijk. Ja. Wanneer hebben jullie elkaar voor het laatst dan in levende lijven gezien?
4: In december.
0: In december? Nou ja, kijk.
4: Ja, afgelopen december ben ik daar
0: ook
4: geweest.
0: Ook alweer een tijdje geleden dan natuurlijk.
4: Ja. Ja, ja. Ja.
0: En wat bespreek je dan zoal als je dan elkaar weer spreekt?
4: Ik heb steenkolen Engels. Het is al een beetje moeilijk. Maar ja, van alles. Maar ook over mijn geloof. Praten we ook over moslims. Praten we. We zijn gisteren naar de Efteling geweest.
0: Kijk.
4: Oh, angst heb ik uitgestaan. Alleen nog voor de liefde.
0: Ze hebben het er nog over daar in Kaatsheuvel? Of...
4: Nou, bijna wel. Oh man, ik heb Jezus genoeg aangeroepen in ieder geval in de Efteling.
0: Oh, wat goed om te horen dat jullie zo'n goede tijd met elkaar hebben daar.
4: Ja, ja, ja. En ik heb al heel de week ben ik alleen maar haring, kibbelingen en poffertjes en...
0: stroopwafels, ja, precies alles. Ja,
4: eten.
0: Ja. Gaat ook een heel pakketje weer mee naar Canada straks?
4: Ja, ze hebben wel ook wel koffie gehaald en een stukje dingen, een natte cake moeten gehaald worden. Oh, okay. Dus
0: Heel goed.
4: En straks gaan we naar de wok.
0: Oh. Ja, dat kan niet.
4: Ze moeten Nederlandse Chinees ontdekken. Dat is heel anders dan in Canada.
0: Zeker, dat is een vak apart. Is dit zo te luisteren trouwens nu? Of,
4: nou,
0: is in de buurt?
4: Zat met ze zit wel in de huiskamer, maar ze zat met de koptelefoon op. Dus ze verstaat. Er staat wel iets Nederlands, maar niet heel erg mega. Dus Groot Nieuws Radio staat wel heel de dag aan. Dus ze hoort wel heel veel.
0: Kijk.
4: Dus je weet nooit welk zaadje er gelegd wordt.
0: Zo is dat. Nou, doe haar in ieder geval de groeten van ons dan.
4: Ja, dat zal ik zeker doen.
0: En nog een ontzettend goede tijd samen.
4: Ja, dankjewel. En jij ook.
0: Hoi hoi.
4: Hoi hoi.

0: The Casting Grounds en Matthew West. Je hoorde Nobody, een band die ook regelmatig in Nederland is. De laatste keer dat ik ze live heb gezien was in Rotterdam, Ahoy. En binnenkort dan wordt die zaal gevuld door twee broers. De twee broers van For King and Country. 27 augustus, dan staan zij daar. Misschien ben je nu al wel, nu je dit hoort, heel snel naar je agenda aan het grijpen. Is die nog vrij? Ja hoor, nog een heel groot gapend gat erin. Nou, let dan goed op. Want zometeen kan het zomaar zijn dat we namelijk twee kaartjes gaan weggeven aan jou. Moet je wel even wat voor doen? Je moet je eventjes aanmelden via onze website, grootnieuwsradio.nl. En wie weet ben jij er dan zometeen wel gewoon bij? Ja, gaan we gewoon regelen, toch? En je hoort ook nog muziek van Matt Redman zometeen. Life and Breath komt eraan.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
2: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat letje, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
1: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op deeltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Ik ben Piotr, ambassadeur van Stichting Mensenkinderen. Voor 1 op de 5 kinderen in Albanië, Armenië en Moldavië is naar school gaan niet vanzelfsprekend. Ze hebben geen schriften, schoolspullen en zelfs geen schoenen. Met jouw gift open je de deur naar school en naar een betere toekomst. Help jij ons? Helpen wij hen. Geef op mensenkinderen.nl.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 5 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij de verwoestende explosie onder een sportschool in Amsterdam-Osdorp zijn twee verdachten zwaar gewond geraakt. Eén is een been en een arm kwijt en ligt op de intensive care, schrijft het Parool. Ze waren waarschijnlijk aan het rommelen met explosieven waarmee ze plofkraken zouden willen plegen. De automobilist die opgepakt is na het ongeluk met scholieren in Zeeland wordt verdacht van dood door schuld. Maar wat hij precies verkeerd zou hebben gedaan, zegt justitie niet. Bij het ongeluk vloog de auto uit de bocht en botste op fietsende groep achters die op

0: richting Arnhem. Tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette is de vertraging een half uur. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is een ongeluk gebeurd tussen Aalsmeer en knooppunt Raasdorp een kwartier vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. A50 Eindhoven richting Os voor Uden een kwartier. Op de N233 Veenendaal richting Kesteren tussen Veenendaal en Renen 20 minuten oponthoud.
1: Wat zo fijn is aan die zomers in Nederland, over het algemeen dan tenminste, is dat als het heel erg warm is, er meestal toch nog wel een windje aanwezig is. Mijn ouders die kunnen dan altijd zo mooi zeggen: het windje maakt het aangenaam. Erg veel wind is er buiten op dit moment nu niet te voelen. Op de radio zometeen, de wind steekt op.
2: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
5: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
6: Rand? Nee.
5: Fair enough.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
8: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
9: De geur van succes, warm van de grill. Start ook jouw winkel met Roosters. Jij de drive, wij de kip. Zo simpel is dat. Word ondernemer met Roosters en stap in jouw eigen onderneming. Roostersfranchise.nl. Kip jij even langs?
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
13: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
14: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus alle Lays Flat en Max 1+1 gratis. Alle Nivea ook 1+1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
16: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
17: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
18: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo! Odido.
19: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country. De dag van vandaag.
20: Met Daan Olthoff.
19: Het christelijke radiostation.

0: Vandaag. Jorden, de wind steekt op.
1: De dag van vandaag.
0: Ja, het zou misschien aan mij liggen hoor. Maar ik ben dus echt zo enorm fan van die sound van de doedelzak en de Ierse fluiten eronder. Ja, ja, ik weet niet wat het is. Ik weet het, een doedelzak kan ook heel snel een beetje irritant gaan klinken. Maar ik heb een soort van voorliefde voor die Ierse, Keltische klanken. Iets wat trouwens al heel lang in Cela zit. Is eigenlijk al onderdeel van Cela sinds dat de band begon. Toen de broertjes Smelt onder andere met dat project bezig waren. Ik had een tijdje geleden Albert Smelt in de Big Seven podcast. Een podcast die ik voor 7FM maak. En daar vertelde hij kort iets over hoe die sound van Cela nou eigenlijk is ontstaan.
2: We werden dus heel erg beïnvloed in die tijd door opkomende projecten als bijvoorbeeld New Irish Hymns. En het zit vol met Iona en Keith Getty, Stuart Townend en eigenlijk de hele Ierse Keltische traditie.
0: Nou, het is wel grappig dat je dat ook nog steeds terughoort. Die broertjes die zitten er allemaal niet meer bij. Wie wel trouwens al heel lang broers van elkaar zijn en samen muziek maken, dat zijn de broertjes Smallbone. Zit je misschien te denken, wie zijn dat ook alweer? Joel en Luke voor King & Country. Ja, we geven de hele week kaartjes voor ze weg hier. Onder andere in de dag van vandaag, maar ook in de nieuwe morgen. Kunt je aanmelden via onze website grootnieuwsradio.nl. En mocht je dat nou gedaan hebben, dan zou ik die telefoon van je even iets dichterbij leggen. Het kan namelijk zomaar zijn dat ik jou straks ga blij maken met 2 kaartjes voor hun concert op 27 augustus.

0: who gives the gift of life and breath.
1: De dag van vandaag.
2: De middagshow met een hoopvol geluid. Hoopvol geluid. Bij Grootnieuws Radio.
3: This best

0: love. Toby Mac, Nothing Sweeter, daarvoor met Redman, Life and Breath.
1: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
0: Nou, hoe mooi zou dat zijn? Dat jij gewoon 27 augustus naar Ahoy Rotterdam kunt rijden met twee kaarten op zak, daar aankomt lopen, ze even laat zien en gewoon naar binnen kunt. En dan een avond kunt gaan meezingen met alle grote hits die voor King & Country ooit gemaakt heeft. Zonder dat het jou enige euro kost. Nou, is dat even fantastisch? Kan ook zomaar gebeuren, want je kunt namelijk deze hele week kans maken op kaarten voor King & Country. Moet je wel even wat voor doen. Je moet je aanmelden via onze website. En als je dat gedaan hebt, vooral je telefoon in de gaten houden. Want dan kan het zomaar zijn dat ik jou nu ga bellen.
2: Met Marina Boveros.
0: Hallo Marina.
2: Hi.
0: Met Daan van Groot Nieuws Radio. Stoor ik je op dit moment?
2: Nee hoor, ik sta met de radio bij mijn oor.
0: De radio bij je oor? Wacht even hoor. Dat deden ze toch vroeger in de jaren 90 en zo? Dan liepen ze ja. Dan met zo'n grote... Dat doe jij de hele dag door, of?
2: Nee, met mijn telefoon. Want die collega belde mij een kwartier geleden. Nou sta ik... luister ik naar jullie in de auto. En toen ik thuis kwam, zei ik mijn dochter... Ik moet nu eventjes een kwartiertje even opletten.
0: Oh. Zo te horen wil jij heel erg graag naar For King & Country, denk ik, of niet?
2: Ja, heel erg, ja.
0: Wat vertel eens, hoe fan ben jij van deze twee jongens?
2: Nou, ik ken ze denk ik net 10 jaar geleden of zo. Langer ook, 20 jaar denk ik. En toen speelden zij, zongen wel hun liederen, zeg maar, in onze kerk. En dat lied Joy, zeg maar.
0: Ja.
2: Ja, daar word ik gewoon zo blij van. En elke keer als ik in de dip zit, dan zet ik dat nummer op. En dan word ik gewoon heel blij. En dat liedje Amen vind ik ook super geweldig. Nou ja, op mijn Spotify-lijst staan ze gewoon standaard op. Dus, en ik heb ze nooit live gezien, dus ja.
0: Dat meen je? Maar je bent fan van ze en je hebt ze nog nooit live gezien. Hoe kan dat?
2: Nee, nou ja, ook omdat ik mezelf niet zoveel concertkaartjes cadeau geef. En soms zit je gewoon je gezin op de eerste plek of je werk en zo. En daar kom ik niet van, zeg maar.
0: Ja. Ja, en laten we ook gewoon de schuld geven aan de broertjes Malboom. Want zo heel vaak komen ze ook niet in Nederland, hè?
2: Nee, en ze treffen maar 1 keer op, zag ik.
0: Ja, precies, dat ook nog eens. Dus dit is wel een moment, die kans die moet je grijpen, zeg maar dan, hè?
2: Ja. En ik geloof dat ik 1 van de 5 was. Dus ik ben benieuwd. 20% kans, zeg maar, als ik snel rekenen.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Je bent 1 van de 5. Dus leuk je even gesproken te hebben.
2: Ja, eens gelijks.
0: Nee, grapje joh. Je bent gewoon degene die die kaartjes krijgt.
2: Ja!
0: Je bent niet zomaar 1 van de 5. Je bent gewoon de nummer 1 van de 5. Jij mag er gewoon heen. 27 augustus.
2: Augustus, ja. Mijn geluk kan niet meer op. Ik sta te trillen.
0: Even dubbel check hoor. Was je agenda wel echt leeg trouwens? Of ga je daar nu voor zorgen?
2: Ja, die komt week. Ik weet niet welke dag het is, maar het is gewoon vrij.
0: Gaat helemaal goed komen, hoorde ik al.
2: Ja.
0: Wie ga je meenemen?
2: Ik ga mijn vriendin meenemen, Diana.
0: Kijk.
2: Mijn Roemeense vriendin. En zij woont in Veenendaal. Dus ik zie haar morgen. Kan ik een mooie...
0: Nou, dan hoop. Dan zou ik zeggen, hou het gewoon nog even geheim tot morgen. Als ze niet al op de radio ook geluisterd heeft. En dan ga je het morgen haar gewoon bekendmaken dat jullie erbij zijn.
2: Ja, precies.
0: Dat moet helemaal goed komen.
2: Dankjewel.
0: Ja, en lekker veel voor King & Country luisteren, zodat je straks alles keihard kunt meezingen natuurlijk.
2: Keihard. Ga je hem nu draaien?
0: Nee, dat nu niet helaas. Maar ze komen nog wel weer voorbij hoor, deze week. Maak je geen zorgen.
2: Oké, super.
0: Marina, fijne dag.
2: Dankjewel.
0: Doei.

0: Ik moest zo lachen. Hij was bij ons natuurlijk in de Grootnieuwsradio tent op opwekking. En ik zat op dat moment in de auto onderweg naar het Amazing Grace Festival. En ik hoorde zijn optreden op de radio. En op een gegeven moment deed hij dit nummer. En er zit op een gegeven moment zo'n zinnetje in van waar dan hij achteraan antwoordt, dank je wel, zeg maar. Nou, en hij zong daar dat op dat moment niet. Maar iemand in het publiek wel, die kende de tekst zo goed dat die dat wel zong. En hij moest daar zelf ook om lachen. Nou, zo zie je maar weer. Elk woord wordt gewoon meegezongen van Martijn Buwalda. En dat is natuurlijk ook helemaal terecht, want het zijn liedjes, ja, die blijven voor eeuwig bij je. Voor de Zwijgers hoorde je in de dag van vandaag. Inmiddels is het 17:55. Het laatste nieuws van het ANP met Michiel Vazenstorm. Michiel, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Het OM verdenkt de man van het dodelijk ongeluk in Zeeland van roekeloos rijgedrag, schrijft de regionale omroep. Wat dat precies betekent is niet duidelijk, want het is een breed begrip. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen om het leven. Er is 4 jaar gevangenisstraf geëist tegen iemand die zelf in de gevangenis werkte als bewaker. Hij wordt verdacht van verkrachting in de vrouwengevangenis in het Utrechtse Nieuwersluis. En sinds bekend werd dat programmamaker en stemacteur Wim T. Schippers is overleden, willen veel mensen fragmenten van hem terugzien. Dat merken ze in het online archief van Beeld en Geluid. Daar is Wim T. Schippers de populairste zoekopdracht.
0: Michiel, dankjewel. Dan het Grootnieuws Radio weerbericht van Buienradar. Het blijft vanmiddag droog en zonnig met temperaturen tussen de 18 en 26 graden. Morgen dan houdt het zonnige weer nog even aan. In het noorden kun je wel een bui verwachten. De temperatuur die zal verschillen tussen de 19 en 27 graden. Is het eigenlijk drukker dan normaal op de weg? Dat weet de ANWB.
3: Het is niet drukker dan gebruikelijk op dinsdag. Er staat ruim 400 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad. De langste file is dan op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederweert en Maarhezen 20 minuten extra reistijd na een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. A9 Diemen richting Amstelveen. Tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen een kwartier vertraging door een aanrijding. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A12 Utrecht richting Arnhem wordt aan de weg gewerkt. Daardoor staat er file tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten. De vertraging is 1/2 uur. A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen Rotterdam Heijplaat en Spijkenisse 1/2 uur. En op de A73 Nijmegen richting Venlo tussen Kuik en Boksmeer een kwartier vertraging. Daar is het wegdek beschadigd. 1 rijstrook is dicht.
0: Dankjewel.
4: Daan Olthoff.
0: We gaan richting de avond met zometeen de rode draadplaat. Welke dat wordt, dat is natuurlijk aan jou. Ook muziek van Rebecca St. James komt eraan. En eerst Natalie Lane, The Long Way.
5: De dag van vandaag.
4: Het Christelijke Radio.

0: tijdje geleden deed zij een post op Instagram waar ze een oproepje deed. Mocht je nou nog een podium hebben ergens of een groot weiland of iets waar zij kan optreden, dan kun je haar boeken. En ik hoop stiekem eigenlijk dat iemand dat uit Nederland gedaan heeft, want ik hoop haar toch nog wel een keertje te zien hier. Natalie Lane, you're the long way.
1: De rode draadplaat.
0: Mocht je nou voor het eerst naar de dag van vandaag luisteren, welkom. Leuk dat je er bent. De rode draadplaat. Ik zou het even kort uitleggen. Het werkt als volgt. Iedere dag zijn wij op zoek naar een liedje dat aansluit bij het liedje van de dag daarvoor. Een soort muzikaal associëren, zeg maar. Een soort kettingreactie. Je hebt misschien ooit ook wel eens zo'n spelletje gespeeld dat je dan een woord moest verzinnen met de laatste letter van het woord daarvoor. Nou, zie je het een beetje zo, maar dan iets breder dan dat. Wij zoeken een liedje dat aansluit bij, in dit geval, het liedje van Dwight Dissels. Dat was gisteren de rode draadplaat, het liedje Golven. Werd aangedragen door naamgenoot Daan. Liedje klinkt zo.
2: De

0: mensen om je heen.
1: Nou, super fijn liedje. En je kunt er natuurlijk alle kanten mee op. Ik bedoel, alleen al het woord golven heeft natuurlijk weer iets weg van water. Je kunt natuurlijk ook denken aan Dwight Dissels. Kunnen we daar misschien nog wat mee? Een Nederlandse zanger mag het zijn. Het mag ook een Engelse zanger zijn. Het mag ook een zangeres zijn. Nou, zo breed is het dus. Eigenlijk is de creativiteit helemaal aan jou. Laat hem de vrije loop, zou ik zeggen. En deel dat dan voornamelijk met ons. Want dan kunnen we namelijk weer 3 nieuwe suggesties zometeen daaruit destilleren. En dan gaan we gewoon democratisch stemmen. Dus dan hebben we 3 opties zometeen. 3 potentiële rode draadplaten. En 1 daarvan gaat het dan worden. Dus laat weten welk liedje moet aansluiten bij Golven van Dwight Dissels. Laat het weten via de

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: de man zelf meedoet op het liedje, dan weet je dat je het goed gedaan hebt. Marielle Modern, zij maakt een vertaling van Voor nu en voor altijd, oftewel Testify to Love. En Ralph Amane, die vond hem zo geslaagd dat hij dacht, nou, daar zing ik ook nog een moppie mee. En het is ook echt een supermooi nummer.
1: De Rode Draadplaat.
0: Daarvoor hoorde je nog Rebecca St. James, de grote zus van de broertjes van For King & Country trouwens. Je hoorde God of Wonders. Ondertussen zijn wij achter de schermen druk aan het zoeken naar een liedje dat kan aansluiten op Golven van Dwight Dissels. Was gisteren de Rode Draadplaat. En aan jou dus de vraag, welk liedje mag daarop aansluiten? Mag op elke mogelijke manier? Nou, en dat is ook wel gebeurd, kan ik zeggen. Niels bijvoorbeeld, die dacht aan Golven. Daar ken ik nog wel een project van. Golven van Genade hebben samen een liedje gemaakt met Eline. Onvoorwaardelijk klinkt zo. Komt-ie aan. Van het refrein, dan heb je even iets meer een idee. Komt hij aan. Nou ja. Heb je ongeveer een beetje een idee. Het kan ook zijn dat je denkt, nou, ik heb wel zin in een andere keuze. Dat kan. Laura die heeft die namelijk aangedragen. Nummer 2, Water van Heartbeat Worship. Van Golven natuurlijk naar Water.

en het blijkt dus dat ik Jantine net een beetje geholpen heb. Die zegt namelijk, dankjewel voor dit bruggetje, Daan. Ik wil het doen zoals dat bij het ene spelletje. Dus van het laatste woord en daar dan de laatste letter van naar een nieuw woord. Dat heeft ze gedaan dus met het woord golven. De eerste letter daarvan, als je die dan zou pakken van het volgende woord, is natuurlijk dan de letter N. Toen kwam ze bij No Longer Slaves uit van Battle Music.

geen slaven meer van angst door de golven, zullen we dan maar zeggen, zei ze er nog bij. Er liggen weer 3 nieuwe opties voor je klaar. Golven van genade, onvoorwaardelijk. Optie 1, heartbeat worship, water. Optie 2 of optie 3, no longer slaves van Battle Music. Maar welke van deze 3 die mag het zometeen worden? Dat is aan jou. Laat het weten via de Groot Nieuws Radio app. Dit is Tim Huge. Happy day.

Ik ben dus regelmatig ook op conferenties te vinden. Daar speel ik dan meestal in de band. Daar speel ik drums. En een van die conferenties, dat is de conferentie New Wine. New Wine Next, daar ben ik dan de drummer. En daar zijn dus allemaal tieners. En het grappige is, dit lied, dat is denk ik, nou, dat moet toch al wel minstens 15 jaar oud zijn, als het dan niet ouder is. En toch wordt tot op de dag van vandaag nog steeds dit lied aangevraagd aan het einde van de dienst. Moet je een beetje zo zien. Dan is dus het laatste nummer wat wij hebben gespeeld is klaar. Dan is het stil in de zaal en dan hoor je Happy Day! Happy Day! Happy Day! Nou, zo gaat dat ongeveer nog een hele tijd door. Nou, zo ging het ook al een beetje in onze app. Daar werd het vooral optie B! Optie B! Optie B! Heartbeat Worship en water kwam het meeste binnen. Onder andere door Eva, Sanne en Nathan. Deze is voor jullie.

0: pas op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
0: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
5: ANWB en gaan.
6: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Levensveranderende operaties en trainingen, daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciens, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
9: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
10: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
13: Of je deze zomer nou naar Frankrijk rijdt,
14: een dagje naar het strand gaat,
13: of gewoon thuis blijft,
14: hoop reist met je mee.
13: Met het zomerpakket van Grootnieuws Radio.
14: Met een zomerboekje vol overdenkingen, met muziektips, leuke extra's.
13: En met de bumpersticker laat je onderweg een hoopvol geluid zien.
14: Je ontvangt het zomerpakket bij een donatie vanaf €9,95.
13: Kijk op grootnieuwsradio.nl/zomer.
15: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
16: Hola, ¿dónde está mi casa?
15: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
16: Paella, paella.
15: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
16: Buenas noches.
15: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
17: Mijn geloof werd als gegijzelde alleen maar sterker. Hoe kun je nog steeds in God geloven als je neefje voor je ogen is vermoord? Wie had kunnen bedenken dat er uit de verschrikkelijke gebeurtenissen van 7 oktober 2023 in Israël überhaupt iemand tot

0: Ontmoet Gideon Samuel op 22, 23 of 25 juni op de Veluwe, Zuid-Drenthe of in de buurt van Gorkum. Meld je nu aan. christenenvoorisrael.nl/Gideon Samuel.
1: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 6 uur.
3: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De man die vorige week 4 mensen doodreed in Zeeland wordt verdacht van roekeloos rijgedrag. Dat kan betekenen dat hij bijvoorbeeld te hard ging of onder invloed was. Hij wordt in ieder geval verdacht van dood door schuld van 3 kinderen en een schooldirecteur die met de fiets op zomerkamp waren. Het OM heeft 4 jaar gevangenisstraf geëist tegen een man die zelf in een gevangenis werkte als bewaker. Hij zou een vrouw hebben verkracht in de vrouwengevangenis in het Utrechtse Nieuwersluis. 2 andere vrouwen deden ook aangifte, maar hun gevallen zijn niet meegenomen in deze zaak. Een Nederlander die gezocht werd voor mensenhandel is opgepakt in het Balkanland Noord-Macedonië. Hij zou Colombiaanse sekswerkers in de regio Rotterdam naar een afspraak hebben gereden. Het onderzoek naar de man begon nadat in een huis 2 Colombiaanse vrouwen werden gevonden. 1 had zoveel drugs op dat ze overleed. Het weer van Weer Online. Vanavond nog even zon, koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen op veel plekken bewolkt met vooral het noorden soms regen. En het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
4: ANWB.
5: De dagelijkse files worden langzaam korter. Er staat nog 300 kilometer bij elkaar. De meeste files staan in de Randstad. De files die opvallen op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Watergraafsmeer en Muiden, een kwartier vertraging na een aanrijding. Op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette een half uur oponthoud door wegwerkzaamheden. A73 Nijmegen richting Venlo tussen Nijmegen-Dukenburg en Boksmeer een half uur oponthoud. Daar is het wegdek beschadigd, 1 rijstrook is dicht. A325 Nijmegen richting Arnhem. Tussen Elden en Westervoort een kwartier oponthoud, zat een auto met pech.
6: Zometeen hoor je een worshipzanger die een tijdje gestopt was met het maken van worshipmuziek. Hij zag het allemaal niet zo meer zitten. Maar hij kreeg op zijn hart dat hij toch door moest gaan. En dat heeft hij dus gedaan. Ik heb het over Corey Asbury. Je hoort hem zometeen met Pat Barrett, Build My Life.
7: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check. Pas aan en door.
8: Slagerij Gelderblom in Ermelo heeft topkwaliteit vlees. Eerlijk en verantwoord smullen. Ook bij catering, maaltijden of barbecue. Ermelo.slagerijgelderblom.nl. Welkom bij Jeroen. Quality meat and more.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Bestel nu overheerlijk barbecuevlees op ermelo.slagerijgelderblom.nl.
11: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Kom proef zitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
13: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
14: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
13: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
14: Wat doe ik aan?
13: Shop nu bij Zalando.
15: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
16: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op

0: odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
2: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor €30 helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand. Voor €50 ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor €85 krijgt ze 1 week opvang samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.
3: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
4: Mooi van Ethos.
2: Help kwetsbare dochters in Oost-Europa en steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
5: Netherlands, are you with us?
6: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country. De dag van vandaag.
7: Met Daan Olthoff.
6: Het christelijke radiostation.

Barrett en Corey Asbury. Jorde, Build My Life. De dag van vandaag. Misschien heb jij het ooit wel eens voor iemand gedaan. Mantelzorger geweest. Supermooi werk is dat. Dat je dat voor iemand kunt doen. Het voelt ook ergens als iets wat we ook als mensen moeten doen. Elkaar helpen. Maar aan zoiets moois zit natuurlijk ook wel een keerzijde. Want het is ook best wel zwaar om er voor altijd voor iemand te zijn. En misschien is het ook wel lastig om het daar soms over te hebben. Nou, dat is ook een beetje hetgene waar de vraag in Pastor Radio zo meteen op neerkomt. Ik kreeg een anoniem berichtje waarin stond: ik ben mantelzorger voor een familielid en ik merk dat ik moe en soms zelfs geïrriteerd raak. En dat voelt eigenlijk best wel onchristelijk. Hoe blijf je dan toch liefdevol zorgen voor anderen als je zelf leegloopt? Dominee Bram Hofland geeft zometeen antwoord op deze vraag.

0: Michael W. Smith, Your Love is a Flood.
1: Pastor Radio.
0: Heb je ooit wel eens zo'n vraag gehad die je heel graag had willen stellen aan je dominee, maar eigenlijk niet durfde te stellen? Omdat het misschien een hele persoonlijke vraag is, of omdat het misschien toch al een beetje dichtbij komt om op iemand af te stappen en al je zorgen neer te leggen bij iemand. Nou, daar hebben wij dus wat op gevonden. Je kunt anoniem je vraag naar ons e-mailen. En dan vervolgens leggen wij hem voor aan een dominee, dominee Bram Hofland. En hij gaat dan via de radio jouw vraag beantwoorden. En zo kwam er ook deze vraag binnen. Ik ben mantelzorger voor een familielid en merk dat ik moe en soms zelfs geïrriteerd raak. Dat voelt best wel onchristelijk. Maar hoe blijf je dan toch liefdevol zorgen voor anderen als je zelf leegloopt?
2: Mantelzorger zijn is misschien wel een van de zwaarste dingen. Klaarstaan voor de ander, juist voor iemand dichtbij. Mijn vrouw is verpleegkundige en als ik dan de verhalen hoor, dan denk ik, pittig. Hun hele dag rennen en vliegen op de afdeling, zorgen voor mensen. Het is altijd onderbemand. En je bent eigenlijk overal wel nodig. Maar als het ook nog eens is voor iemand die dichtbij je staat, daar sta je mee op. Dan ga je mee naar bed. Ja, het is zwaar. Kijk, wij zijn mensen met een soort elastiek. Hè? Hoe langer je dat elastiek van ons aanspant, hoe meer je bezig bent, dan kun je het best heel wat oprekken. Maar een keer kan het knappen. En wat je ervaart als mens, dat je geïrriteerd raakt en vermoeid. Ja, als je dat zo ervaart, dan betekent dat dus dat je een echt mens bent. Je zegt van, ik voel me af en toe leeg en geïrriteerd. Ja, eigenlijk moet je dan feliciteren. Je wordt moe en geïrriteerd. Dat is dat je menselijk bent. En even of dat nou christelijk is of niet, daar kan je ook nog wel eens een boom over opsteken. Want mag je dan als christen niet gewoon eens moe en geïrriteerd zijn? Maar goed, je bent een echt mens en er is een grens aan wat je kan. En wees daar alsjeblieft eerlijk over. God heeft je gemaakt, bedacht, geschapen. En zeg dan maar eerlijk, ik ben even moe. En ik ben leeg. En het lukt nu niet. En ik kan mijn vrolijke zelf nu niet zijn. Je bent dus beperkt. Je bent gewoon gelimiteerd. En ja, wij moeten erkennen dat we schepsel zijn. Breekbaar, fragiel. Net als overigens degene voor wie je zorgt. Kijk, ik heb zelf niet de drukte van mantelzorg. Maar ik heb hier wel een kinderdagverblijf met 5 van onze kinderen en mijn eigen werk. En ik heb zelf moeten leren dat ik staande blijf door 2 dingen. Allereerst, wat ik heb moeten leren is dat ik genadig moet zijn naar mezelf. Dus erkennen, ik ben een mens met beperkte energie en tijd. Niet alles lukt, niet alles kan. Er is dus genade voor mij. En dat brengt mij ook ontspanning. Anders ben ik maar bezig op mijn tenen te lopen en nu mag ik er gewoon zijn. En ook als het niet lukt, dan is dat oké. Want er is genade voor. En het tweede is, ik blijf in contact met degene die mij die genade verleent. En dat is Jezus Christus. Deze God die bij me is en me leert wie ik ben. Dat hij in me woont en voor me zorgt. Me leert terug te trekken op een eenzame plaats. En zoals Jezus dat zegt in Markus 6, dan lees je hoe hij met zijn leerlingen, en dan nodigt hij ze uit om zich terug te trekken naar de eenzame plaats. Om even de rust te zoeken. Zoek een plek van rust. Waar je zelf even mag zijn. En waar je God ontmoet door een goed boek te lezen. Of even voor je uit te dromen met muziek. Of tijd hebt voor een goede vriend of vriendin. Dan ben je bij God. Die zorgt voor jou. Die jou vasthoudt te midden van je zoeken en je niet lukken. Bij wie je terecht kan als het allemaal niet meer gaat. De goede herder die zorgt voor al zijn schapen. Bedankt voor je mooie vraag.

0: Lou Vellingham. En de final say. Daarvoor Reni en Elisa Krijgsman. Je hoorde Schuilplaats. Het is bijna 6:30. Het laatste nieuws van het ANP met Michiel Fazenstorm. Michiel, goedenavond.
1: Goedenavond. Het kabinet wil ingrijpen bij grote natuurgebieden in het stikstofdossier. Er moeten zones komen van een kilometer waarin veel minder mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe en de Peel in Brabant, meldt de NOS. De Tweede Kamer wil dat op alle ministeries op 1 juli voortaan de vlag wordt gehezen. Het is dan namelijk kitty-kotti, waarbij de afschaffing van de slavernij wordt gevierd. Bij de Franse kust zou een incident zijn geweest met een Russisch marineschip. Bemanningsleden zouden in de lucht hebben geschoten toen ze een Brits jacht tegenkwamen. Groot-Brittannië onderzoekt de zaak.
0: Michiel, dankjewel. Dan het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buiradar. Vanavond dan schijnt de zon nog even en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 9 graden. Morgen dan kan het in het noorden nog wat bewolkt zijn en er kan er nog wat regen vallen. Het wordt dan rond de 19 graden. In het zuiden blijft het wel droog en meer zon. Het wordt maximaal 27 graden. Hoe het op de weg is, dat hoor je van de ANWB.
2: De dagelijkse files lossen nu snel op. De langste files staan nog op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Watergraafsmeer en Muiden 20 minuten oponthoud door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. De A12 Utrecht richting Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten een kwartier oponthoud. De A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Hattem en Heerde een kwartier. En op de A73 Nijmegen richting Venlo tussen Malden en Boksmeer 20 minuten extra reistijd. Het wegdek is daar beschadigd, daardoor is een rijstrook dicht.
0: Dankjewel.
3: Daan Olthoff.
0: Zometeen nog Natalie Grant, ook Marcel en Lydia Ziemer komen eraan. Eerst muziek van Project of Love. Dit is Jeremiah 29.
4: De dag van vandaag.

0: Project of Love. Je hoorde I Know the Plans I Have For You.
1: De Doorgeefbijbel.
0: Ja, we zaten natuurlijk al een tijdje te wachten op dat moment, totdat de Doorgeefbijbel eindelijk een keer internationaal zou gaan. Nou, en gisteren is dat dus gebeurd. Toen waren wij in Arendonk. Daar hadden we Jimmy aan de telefoon. Die heeft de Bijbel in zijn handen gekregen en een mooie tekst geselecteerd. De vraag is natuurlijk nu, zijn we nog steeds in België of zijn we inmiddels weer teruggereisd naar Nederland? Daar kunnen we op één manier maar achterkomen natuurlijk. Door gewoon even te bellen.
2: Goedemiddag, met Ineke Planken.
0: Goedemiddag, met Daan van Groot Nieuws Radio.
2: Goedemiddag.
0: Als ik zo een beetje luister naar jouw stem, Ineke, dan hoor ik niet echt heel duidelijk een zachte G of iets wat lijkt op Vlaams, hè?
2: Nee, ik ben geen Vlaams. Ik ben gewoon een echte Brabantse, hoor.
0: Kijk, we zijn dus weer terug in Nederland.
2: Ja, inderdaad. Gisteren was het inderdaad België.
0: Maar hoe is de Bijbel zo weer bij jou terechtgekomen dan?
2: Nou, via Jimmy, die gisteren in de uitzending was, zeg maar. Die belde mij 's morgens op en die zegt van... Ja, je bent intelligent en dat soort dingen allemaal. Nou, dat valt best wel mee, maar niet. Hij vond mij best wel geschikt om die Bijbel aan mij door te geven. Ja. Ik denk, nou, het is goed, laat maar komen. Dus ik heb hem lekker te eten gevraagd en is hij ook gekomen, heeft hij de Bijbel meegenomen.
0: Oh, kijk, wat gezellig.
2: Ja. Ja, inderdaad. Ja, een klein feestje van gemaakt, zeg maar.
0: Ja, ja, want hoe kennen jullie elkaar?
2: Vanuit de kerk. Ah. Bijna 10 jaar geleden ben ik naar die kerk toegegaan. En hij was er al.
0: Kijk.
2: Dus, en nou geeft hij ons bijbelles, zeg maar.
0: En wat houdt zo'n bijbelles in?
2: Nou, dan krijg je gewoon een bijbelgedeelte, zeg maar. En daar gaat hij dus dingen over uitleggen. Zoals wij met z'n allen natuurlijk. Iedereen kan een inbreng geven van, nou, ik denk dat het zo zit. Of ik denk dat het zo zit. En dan gaan we dus echt de originele Bijbel napluizen. Van wat klopt er wel en wat klopt er niet. En dat is echt heel interessant, is dat. Dus we zijn echt intensief bezig daarin.
0: Ja, en dan kan ik me voorstellen dat als je dan zo samen door die Bijbel heen spit, dat je dan van alles tegenkomt, dat je dingen ook leert, ja, van elkaar. Wat is een van de dingen die je zo hebt opgestoken uit zo'n moment samen?
2: Toch het samen onderzoeken wat God nou bedoelt in ons leven. In elke zin wat in de Bijbel staat, zeg maar, voel je de liefde die God heeft voor de mensen. Ja. En dat voel ik dan.
0: Ja. En wat voor gevoel is dat?
2: Heel liefdevol. Dat is een gevoel wat mensen niet aan elkaar kunnen doorgeven. Dat kan alleen God doorgeven.
0: En hoe probeer je dan daarvan toch iets te laten zien aan de mensen om je heen?
2: Ja, toch proberen zoals wat Jezus deed op aarde toen hij hier op aarde rondliep. Ja, nederig te zijn en een dienaar te zijn en de hulp in de hand geven. Ja. Ik vind dat toch wel een mooi voorbeeld. Ja. En we hoeven niet moeilijk te doen. Het is gewoon, wees gewoon jezelf.
0: Ja,
2: en dat is heel belangrijk, ja.
0: Jij hebt ook een tekst uitgekozen uit de Bijbel. Welke tekst moest je meteen aan denken toen je deze vraag kreeg?
2: Jeremia 29, vers 11 en 12.
0: En wat staat daar?
2: Want ik weet welke plannen ik voor u heb, zegt de Heere. Met deze plannen heb ik uw geluk voor ogen, niet uw ongeluk. En ik wil u weer een toekomst en nieuwe hoop geven. Als u tot mij bidt, zal ik luisteren.
0: Hmm.
2: Nou, dat versterkt mij heel erg, zeg maar.
0: Ja, een hele bemoedigende tekst. Een tekst waar je echt aan kan optrekken. 30 jaar geleden, toen zat je in een moeilijkere tijd. Toen heb je heel veel aan deze tekst gehad, hè?
2: Jazeker, absoluut, ja. Het was financieel, zeg maar, was echt helemaal niet goed. En je kon ook niet, daar had je ook niet een app, zeg maar, waarvan je kon zien van, nou, is het geld gestort, ja of nee. Dus je wist ook niet van, hebben we nou te eten of niet? Het is een beetje zwart-wit, hoor. Dus het is niet helemaal zo gegaan, maar toch wel in die trant van.
0: Ja.
2: Dus je moest iedere keer naar zo'n automaat en dan kijken van, is het geld gestort of en wat heb ik nog over? Maar deze had ik dus gekregen als Bijbel, als boekenlegger. Deze tekst, zeg maar, dat stond erop geschreven. En iedere keer keek ik daarnaar. Ik denk, ja, God die zorgt voor ons. God die zorgt voor mij. Dus het komt wel goed. Het is nu even moeilijk, maar in de toekomst, en die toekomst wat dat betreft, zeg maar, dat is nu al aangebroken voor mij. Dat, ja, ik heb het goed nou. Ik heb niet uitbundig rijkelijk, zeg maar zeker in zegeningen. Dus ik heb er toch wel iets aan gehad.
0: En hoe kijk je nu dan terug op die tijd, nu je weet dat het ook goed is gekomen?
2: Nou, dat is een leermoment natuurlijk. In alles, kijk, als je christen bent, dan wil niet zeggen dat alles over rozen gaat. Nee, je moet ook heel veel dingen leren. Je moet leren vertrouwen. Je moet leren om dingen uit handen te geven naar God toe. Van, ja, ik kan het niet alleen, ik heb je hulp nodig. Dus dat is zo belangrijk. Dus ja, en in zijn woord, de Bijbel, hij spreekt daar zulke bemoedigende woorden, zeg maar. Ja, daar kan ik mij aan optrekken.
0: Ja, en door jouw verhaal mogen we ook weer bemoedigd worden. Mogen we ook weten dat, mocht je misschien ook wel in zo'n moeilijke tijd zitten, dat er dus hoop is en dat God ook zo altijd bij je is. Dank je wel voor het delen, Ineke.
2: Nou, graag gedaan.
0: En aan jou dus weer de opdracht om die Bijbel weer een mooie bestemming te geven. Maar volgens mij gaat dat helemaal goed komen.
2: Ja, die heb ik al net uitgestort. Zeg maar.
0: Kijk, helemaal goed. Dan gaan we morgen weer contact leggen en dan horen we waar die terechtgekomen is. En dan wens ik jou nog een hele fijne dag.
2: Nou, hartelijk bedankt en veel succes met de uitzending.
0: Dankjewel.
2: Oké, dag hoor.

0: Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Grootnieuwsradio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Grootnieuwsradio app.

0: Natalie Grant. Je hoorde You Are My All in All. En daarvoor Marcel en Lydia Tsiemer aan uw voeten neer.
1: De Luisterwijzer.
0: Heb jij de Groot Nieuws Radio app al gedownload? Nou, waarschijnlijk wel. Het kan zomaar zijn dat je zelfs nu via die app naar ons aan het luisteren bent. Maar heb je dan ook al wel eens gekeken wat er allemaal nog meer te doen is in die app? Naast een hele hoop mooie podcasten en artikelen die je daar kunt lezen, hebben wij 4 radiostations die je daar kunt beluisteren. Groot Nieuws Radio, waar je nu natuurlijk naar zit te luisteren. Maar ook 7FM bijvoorbeeld. Daar hoor je zometeen de avondshow met Chayelle Lettery en muziek van Tasha Layton en Claire Leslie. En zie je dat muzieknootje staan? Dat is Groot Nieuws Radio. Blijde klanken. Daar hoor je zo meteen Wens met Lucas Kramer. Ook te horen hier op Groot Nieuws Radio. En daar hoor je muziek van christelijk gemengd koor Laudate Deo. En je kunt ook luisteren naar Groot Nieuws Radio non-stop. Daar hoor je zo meteen Jeremy Camp.

0: de Groot Nieuws Radio app die je gewoon kunt downloaden in de App Store, de Google Play Store. En je kunt natuurlijk ook al die radiostations allemaal beluisteren via onze website. Dat is grootnieuwsradio.nl. Ik wens jou nog een hele fijne avond. Vanavond ben ik weer om 10 uur met Levenswoorden. En dit is Lef. Stil maar, mijn ziel.
1: Stil maar, mijn ziel. De Heer is heel dichtbij je.

0: vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
1: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
0: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
3: De geur van succes, warm van de grill. Start ook jouw winkel met Roosters. Jij de drive, wij de kip. Zo simpel is dat. Word ondernemer met Roosters en stap in jouw eigen onderneming. Roostersfranchise.nl. Kip jij even langs?
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
4: GardenOnline.nl. Overkappingen, schaduwdoeken en priëlen. GardenOnline.nl.
5: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
8: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
10: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
9: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 7 uur.
13: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Het kabinet wil zo'n 20 grote natuurgebieden redden van stikstof, meldt de NOS. Het is de bedoeling dat er zones omheen komen van een kilometer waarin veel minder mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe en de Peel in Brabant. De plannen kunnen grote gevolgen hebben voor boeren. Op alle ministeries moet op 1 juli de vlag gehezen worden, vindt de Tweede Kamer. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd, Kitty Kotti. Partijen vinden dat het kabinet een voorbeeld moet nemen aan sommige provincies. Die hangen de vlag op 30 juni eerst half stok en hijsen die de volgende dag tijdens Kitty Kotti in de top. Groot-Brittannië onderzoekt een schietincident met een Russisch oorlogsschip op het kanaal bij Frankrijk. De Russen zouden in de lucht hebben geschoten toen ze een Britse jacht tegenkwamen. Waarom, weet niemand. Het incident komt vlak na een actie van de Britse marine die een schip tegenhield met Russische olie. Het weer van Weer Online. Vanavond nog even zon, koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen op veel plekken bewolkt met vooral in het noorden soms regen. En het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
15: Er staat nog één file op de A73 Nijmegen richting Venlo. Tussen Haps en Boksmeer is de vertraging 10 minuten. Daar is een rijstrook dicht. Het wegdek is daar beschadigd.
14: Zometeen.
16: Wens. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
19: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
20: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
21: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
22: Even tijd voor jezelf.

0: menstruatie ondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Eén man. 30 boeken. Eén kast en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
3: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedestadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
5: 4Me Machines uit Nijkerk. Uw partner voor verkoop, onderhoud en reparatie van uw grondverzetmachines. Heeft u reparaties op locatie? Wij komen graag naar u toe. 4MeMachines.nl.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: 4Me Machines uit Nijkerk. Uw dealer voor Komatsu grondverzetmachines voor Midden-Nederland. 4MeMachines.nl.
7: Are you with us?
8: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country. Elke avond vanaf 7 uur.
9: De mooiste kerk- en koormuziek.
8: Het christelijke radiostation.
9: Geweldig.

Mooi om met deze psalm te beginnen. De naam des Heren zij geprezen. Je hoorde psalm 113, vers 1 en 2. Gezongen door het christelijk gemengd koor Cantate Deo uit Amersfoort.

0: met Lucas Kramer.
1: Een hele goede avond. Het mooiste uurtje van de dag is aangebroken. Het uur vol met kerk- en koormuziek hier op de radio. Ja, van harte welkom bij Wens van dinsdag 16 juni 2026. Ja, ook vanavond gaan we mooie woorden met elkaar delen. We horen een woord uit de Bijbel en ook het Blijde Klankenkoor van de Week komt aan het woord. Nou, laat ik nog even niet zeggen welk koor dat is, ons Blijde Klankenkoor van de Week. Daar kom je zo meteen vanzelf achter. Ja, laten we wensen gaan bezorgen. De eerste wens van vanavond, ja, daarvoor gaan we naar het westen des lands. We gaan naar Woubrugge toe. Goedenavond, Wienus en Geanne. Ja, vandaag zijn jullie 55 jaar getrouwd. Ja, het zijn niet altijd makkelijke tijden geweest. Maar de liefde voor elkaar, ja, dat verbindt jullie. En ook weten jullie gedragen door onze hemelse Vader. En de hele familie leeft met jullie mee. Nou, binnenkort gaan we samen dit jubileum vieren. En namens Henk en Maaike, Annie en Wim, Hanneke en Ari en Annie, Gods nabijheid toegewenst voor jullie Wienus en Jeanne. En dat jullie nog een poos gespaard mogen blijven voor elkaar. Heel veel liefs van ons en dit lied voor jullie op de radio. Groot is uw trouw, o Heer.

0: Groot is uw trouw, o Heer. Het werd gezongen door de Verenigde Veluwse Koren.
1: De dagtekst.
0: En dan een woord uit de Bijbel. Onze dagtekst komt vandaag uit 1 Petrus 5, vers 10. Daar staat: maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade die u geroepen heeft om in Christus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister, hij zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet zult wankelen. De dagtekst van vandaag uit 1 Petrus 5, vers 10. En bij deze tekst horen we een vers uit Psalm 62. Ik wacht op hem, zijn hulp zal blijken. Hij is mijn rots, mijn heil in nood, mijn hoog vertrek. Zijn macht is groot, ik zal nog wankelen, nog bezwijken. Het is vers 4 uit Psalm 62 en je hoort ook vers 1 en 5. En het is samenzang vanuit de Sint-Bavo-kerk in Haarlem.

Vers 1, 4 en 5 van Psalm 62 hoor je in Wens vanavond. Ja, en dan mogen we ook Arco feliciteren. Ja, namens Arien en Andri de felicitaties. En zij zeggen: Arco, van harte gefeliciteerd met je 65ste verjaardag van afgelopen zondag. We wensen je samen met Karin en allen die je lief en dierbaar zijn het allerbeste toe. En ook zijn jullie onlangs verhuisd en we wensen jullie daar een goede tijd toe. En dit lied krijg je, Arco, van het christelijk koor Eilands Urk, De Levensreis.

Het christelijke mannenkoor Eiland Urk, onder leiding van Gerrit Schinkel. De levensreis hoorde je hier bij Groot Nieuws Radio. Ja, en van Urk is het een klein eindje naar Emmeloord. En daar vieren we de verjaardag van Wim. Willianne zegt, lieve papa, afgelopen zaterdag was je jarig. Nog van harte gefeliciteerd. En zondag gaan we met het gezin je verjaardag vieren. En tegelijkertijd ook Vaderdag. Ja, al 25 jaar ben jij mijn liefste en leukste papa. Papa, ik hou van je. Heel veel liefs van je maatje en dochter Willianne, die dit prachtige lied voor jou, Wim, heeft uitgezocht. Het lied Ik zal er zijn. En het wordt gezongen door het Hollands Mannenensemble.

Voor u wil ik mij buigen, u wil ik aanbidden. Jorden, het lied Licht van de Wereld, gezongen door ons Blijde Klanken Koor van de Week. En deze week is dat het Christelijk Regiokoor Adonai. Een koor met 77 leden en rond speciale projecten haken er nog veel meer enthousiaste zangers en zangeressen aan. Ja, en volgend jaar dan staat er een bijzonder jaar te wachten, want dan bestaat het Christelijke Regiokoor Adonai 30 jaar. Hoe mooi is dat? Ja, en dan voor het aanvragen van een wens. Ja, hoeft er niet altijd een hele speciale reden of aanleiding te zijn. Alleen, ik denk aan je, of ik hou van je, of ik vind dit lied heel erg mooi. Ja, dat is wat mij betreft meer dan voldoende. Dus vraag je wens aan. Dat kan via onze website grootnieuwsradio.nl/wens. Nou, dat geldt ook voor kisten. Ja, geen verjaardag, geen jubileum, maar gewoon even contact maken met Lidi via de radio. En Lidi kisten zegt tegen je: lieve Lidi, we wonen allebei, of we woonden allebei in Houten. En nu jij in Friesland, in het mooie Hemelum. Ja, soms mis ik je. En daarom dit lied om je te laten weten dat je in mijn hart zit. Liefs van Kirsten, die dit lied graag in jou wil laten horen. Het lied Ik bouw op u. En dat wordt gezongen door het jong gemengd koor Emmanuel uit Urk.

Ere zij aan God de Vader. Het werd gespeeld door Noortje van Middelkoop, Harm Hoeve en Anja van der Maten. Ja, dan een bemoediging voor jou, Henriette. Ja, je bent weer in het ziekenhuis terechtgekomen en dat valt dan even tegen zo. We hopen dat je snel weer naar huis mag, of misschien ben je op dit moment alweer thuis. Nou, hoe dan ook, er komt een tijd van herstel aan. En daarom vanavond voor jou, Henriette, een lied op de radio. We denken aan jou, we denken aan Jan en jullie gezin, namens één van je schoonzussen. Die heeft dit lied aangevraagd. Psalm 121, gezongen door het Christelijks Liedrechts Mannenkoor Ichtus.

Het mannenkoor Ichthus uit Sliedrecht zongen deze psalm, psalm 121. Ja, en deze dagen zijn ook dagen vol met herinneringen. William en Jurieke, voor jullie is een wens aangevraagd. Want Nout zou 3 jaar zijn geworden. Maar onze hemelse vader heeft Nout vorig jaar juli thuis gehaald. En hij mag nu thuis zijn. Maar wat wordt hij hier gemist op aarde? Oma en opa Strijker hebben daarom dit lied aangedragen voor deze uitzending van Wens vanavond. Het lied Hoger dan de blauwe luchten, gezongen door het christelijk kinder- en tienerkoor De Zangvogels.

Ja, veel mensen zijn opgegroeid met dit lied. Hoger dan de blauwe luchten. Het werd gezongen door de zangvogels uit Waddinxveen. Ja, dit programma kent vele trouwe luisteraars. En één trouwe luisteraar, dat is Christine. Morgen is hij jarig en er komt er veel visite langs. En daarom vandaag alvast een lied voor jou in dit programma, Christine. Namens Evelien. En ze zegt, ja, van harte gefeliciteerd alvast. Ja, en dit lied zingen wij ook op ons koor. Op Vox Vivenda uit Voorthuizen. Een prachtig lied dat ze jou wil meegeven, Christine. Het lied Gaan met God. En het wordt nu gezongen door het Christelijk Genemeider Mannenkoor Stereo.

Deze was voor jou, Christine. Het lied Gaan met God. Gezongen door het mannenkoor Stereo uit Genemuiden. Ja, en tot zover Wens op deze dinsdagavond. Dankjewel voor het luisteren. Meer kerk en koor muziek hoor je nu ook op Grootnieuwsradio. Blijde klanken te vinden via de app van Grootnieuwsradio. Een mooie avond en graag tot de volgende keer. En dit is het christelijk jongerenkoor Shalom. Heer onze Heer. Psalm 8.

0: Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio-app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
3: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
8: Hebbes.
9: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
10: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
9: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
12: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus alle Lay's Flat en Max 1+1 gratis. Alle Nivea ook 1+1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
14: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor €30 helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand. Voor €50 ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor €85 krijgt ze 1 week opvang, samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.
15: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
14: Help kwetsbare dochters in Oost-Europa en steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
16: Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 8 uur.
18: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Jeugdzorginstanties en hun medewerkers moeten vooraf altijd worden gescreend, vindt de Tweede Kamer. Aanleiding voor de oproep zijn 2 grote kindermishandelingszaken in Vlaardingen en kort geleden in Stadskanaal. Er waren signalen dat er in die gezinnen iets goed mis was, maar daar werd niks mee gedaan. In Duitsland is het helemaal misgegaan bij een oefening van het Nederlandse leger toen 2 voertuigen op elkaar klapten. 4 militairen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, ze zijn niet in levensgevaar. De militairen zaten bij groepen die gelegerd zijn in Oorschot en Havelte. De oorzaak van het ongeluk is onbekend. Dit weekend worden tropische temperaturen verwacht en meerdere evenementen spelen daar meteen op in. Zo wordt een hardloopwedstrijd in Drenthe aangepast aan de hitte. En in België zouden bezoekers van een metalfestival te horen hebben gekregen om geen zwart te dragen, terwijl dat juist een favoriete kleur is. Het weer van Weer Online. Vanavond nog even zon, koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen op veel plekken bewolkt, met vooral in het noorden soms regen. En het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
20: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
21: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: de aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1+1 gratis. Alle Nivea, ook 1+1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
0: Levensveranderende operaties en trainingen, daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciens, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice.

0: heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
1: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Power vaatwastabletten, 40 stuks voor €2,35. En AH vochtige allesreinige doekjes citrus voor maar 66 cent. Altijd laag. Lekkere van Albert
2: Heijn. Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
3: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
4: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je de Samsung Galaxy A57 nu extra scherp geprijsd met Hollands Nieuwe. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Een fijne keuken zoals deze, dat merk je met het koken. En dat begint met een goede keuken. Stadshagen Keukendesign uit Amersfoort, die helpt je met plannen en plaatsen. Zonder gedoe. Keukendesign.nl.
8: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
9: Are you with us?
10: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
11: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
12: Het christelijke radiostation.

kan niet anders. Het moet eigenlijk wel zo zijn dat de zon opkomt, dat het morgen wordt, dat je hier nog bent, een bewijs.

0: Je gaat mee naar het AZC in Ter Apel.
1: Ik blijf hier mooi in mijn eigen dorp. Bevalt me je best. Maar alleen onze gemeente moet een beetje meer optreden.
0: Er veel levens uit veel landen samenkomen.
2: Because in our country we don't have freedom.
0: De vraag is, wat moet jij daarmee?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Ik ben Piotr, ambassadeur van Stichting Mensenkinderen. Voor 1 op de 5 kinderen in Albanië, Armenië en Moldavië is naar school gaan niet vanzelfsprekend. Ze hebben geen schriften, schoolspullen en zelfs geen schoenen. Met jouw gift open je de deur naar school en naar een betere toekomst. Help jij ons, helpen wij hen. Geef op mensenkinderen.nl.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
4: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
6: Hey, zag je dat ook?
7: Wat?
6: Die auto voor ons, met een Grootnieuwsradio bumpersticker.
7: Nou, wat leuk! Medeluisteraar onderweg.
6: Ja, mooi hè? Zo laat je gewoon zien dat er in jouw auto een hoopvol geluid klinkt.
7: Wil jij ook zo'n bumpersticker? Bij donatie van €4,95 ontvang je er een.
6: Ga naar grootnieuwsradio.nl/onderweg.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
9: Oranje. Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
10: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Shop geweldige deals tijdens Prime Day van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 9 uur.
16: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Verdachten met bijvoorbeeld een baan of een koophuis krijgen van de rechter vaak een mildere straf dan verdachten die het minder goed voor elkaar hebben. Verschil kan oplopen tot 18 dagen cel, zeggen Nederlandse wetenschappers. Toch wil het volgens hen niet zeggen dat er in de rechtbank wordt gediscrimineerd. Een Russisch oorlogsschip heeft eerder vandaag in de lucht geschoten op het kanaal bij Frankrijk. Dat gebeurde toen de Russen een Brits plezierjacht tegenkwamen. Het kon niet anders, zeggen de Russen. Het jacht kwam gevaarlijk in de buurt. Het is niet duidelijk of de Britse regering deze lezing slikt. Het gaat goed met het speciale zomerabonnement van de NS, waarmee je voor een paar tientjes onbeperkt kunt reizen in de daluren. Er zijn er al 36.000 van verkocht. Het hadden er trouwens meer kunnen zijn, want de site van de NS had vandaag een storing door de grote drukte. Maar die is intussen verholpen. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het op de koudste plekken af tot 8 graden. Morgen verandert noorden soms regen, in het zuiden af en toe zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 19 tot lokaal 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
18: Welkom op camping De Oldermeijer Hardenberg. De gezellige camping met waterspeeltuin, zwembad en animatieteam. Betaalbaar en voor het hele gezin. Boek via oldermeijer.nl.
17: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
19: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
20: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
21: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
19: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
22: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
23: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
24: Brussel-Zuid.
23: Hé, nu al?
22: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
25: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
26: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
27: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.

0: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
2: Het christelijke radiostation.

0: twee broers. Twee iconische stemmen. Eén van de meest geliefde bands van het decennium. 27 augustus zijn ze terug in Nederland. En jij kunt hierbij zijn.
1: Netherlands, are you with us?
0: Luister deze week naar Grootnieuws Radio. En maak kans op kaarten voor King & Country live. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: één jongen. Twee eieren. 100 gram bakmeel, boter en suiker. Een halve theelepel vanille-extract. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in. Met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
1: Mijn geloof werd als gegijzelde alleen maar sterker. Hoe kun je nog steeds in God geloven als je neefje voor je ogen is vermoord? Wie had kunnen bedenken dat er uit de verschrikkelijke gebeurtenissen van 7 oktober 2023 in Israël überhaupt iemand tot geloof zou komen? Luister naar het verhaal van Gideon Samuel, directeur van Am Israël Echad. Ga naar christenenvoorisrael.nl/GideonSamuel om je aan te melden.
2: Kiss.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Ontmoet Gideon Samuel op 22, 23 of 25 juni op de Veluwe, Zuid-Drenthe of in de buurt van Gorkum. Meld je nu aan. christenenvoorisrael.nl/Gideon Samuel.
2: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
6: Nu met de Gamma Voordeelpas. Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
7: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max, 1+1 gratis. Alle Nivea, ook 1+1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
9: Oh, daar heb je tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op deeltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 10 uur.
13: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Lelystad is een geheim rapport openbaar gemaakt over het gedrag van 2 wethouders die begin dit jaar opstapten. Ze zouden zich schuldig hebben gemaakt aan intimiderend gedrag en zo hebben gezorgd voor een onveilige sfeer op het stadhuis. Een van de wethouders had ambtenaren uitgemaakt voor randdebielen. De Duitse publieke omroep past een reportage aan over de rassenrellen in Belfast. Daarin wordt de indruk gewekt dat Elon Musk de menigte ophitst op zijn eigen X. Maar Musk is het daar niet mee eens en zegt dat hij er zich op een andere manier mee heeft bemoeid. De rellen volgt op een aanslag door een migrant. 3 Canadese jongeren slepen hun eigen land voor de rechter. Ze vinden dat Canada te weinig doet tegen klimaatverandering, maar het gaat wel om onze toekomst, zeggen ze. Ze wijzen op de toename van bosbranden, overstromingen en hittegolven. In zo'n wereld willen ze niet leven, vandaar het proces. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het op de koudste plekken af tot 8 graden. Morgen verandert noorden soms regen, in het zuiden af en toe zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 19 tot lokaal 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Zometeen
15: levenswoorden.
16: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
17: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
18: 1 ijskoffie voor mevrouw.
17: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
16: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
19: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
18: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
20: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Sample Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
21: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van AWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
22: AWB en gaan.
23: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
21: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
24: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College.
25: Netherlands, are you with us?
24: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country. Woorden.

0: The Casting Crowns, you're the life song. Sommige dingen in je leven zijn best spannend. Denk bijvoorbeeld maar aan je rijexamen. Of een moeilijke toets op school. Of misschien wel een wedstrijd van het Nederlands elftal. Maar er zijn ook andere dingen spannend. Soms heb je ergens moed voor nodig. Moed om iets te gaan doen. Bijvoorbeeld om op iemand af te stappen, om het evangelie te delen of om iemand ergens op te wijzen. Maar waar haal je dan die moed vandaan? Vandaag in de overdenking van Janine Leemans van het Evangelisch College gaan we op zoek naar die moed.
1: Heb jij wel eens het gevoel gehad dat God iets van je vraagt, maar dat je tegelijk bang bent voor wat het gaat kosten? Je weet dat je een stap moet zetten, een gesprek moet aangaan of gehoorzaam moet zijn aan wat God in je hart legt, maar van binnen voel je spanning. Nehemia weet er alles van. Hij is iemand die leert vertrouwen terwijl hij bevend zijn eerste stappen zet. En misschien ontdek jij vandaag wel hetzelfde. Dat moed begint bij vertrouwen op de God die voor je uitgaat. In het eerste hoofdstuk van Nehemia lezen we hoe Nehemia diep geraakt wordt door de toestand van Jeruzalem. Hij huilt, rouwt, vast en bidt. Hoofdstuk 2 omschrijft een moment waarop Nehemia moet opstaan en daadwerkelijk stappen moet zetten. Tussen hoofdstuk 1 en 2 liggen ongeveer 4 maanden. Dat betekent dat Nehemia niet impulsief handelt. Hij neemt eerst tijd in gebed. De nood van Jeruzalem blijft op zijn hart drukken. Soms denken wij misschien dat geloof betekent dat alles direct duidelijk wordt, maar Nehemia...

Ja, laat juist geduld zien. Het is in de maand Nisan, in het 20e regeringsjaar van koning Artaxasta. Nehemia dient nog steeds als schenker van de koning. Een positie dat maakt dat hij dicht bij de koning kan komen. Hij proefde de wijn om vergiftiging te voorkomen en moest daarom volledig betrouwbaar zijn. Nehemia leefde dagelijks in het centrum van macht, luxe en politieke invloed. Toch draagt hij ondertussen een last met zich mee. Hij zegt, nooit was ik in zijn bijzijn bedroefd geweest. En dat is opvallend. Blijkbaar behoor je aan het Perzische Hof geen verdriet te tonen. Een koning wil omringd worden door schoonheid, orde, stabiliteit en controle. Verdriet kon zelfs worden gezien als gebrek aan respect of als politieke dreiging. Toch kan Nehemia zijn verdriet niet langer verbergen. De koning vraagt, waarom ziet uw gezicht er zo treurig uit? U bent toch niet ziek? Wat bijzonder dat de koning het direct aanvoelt. Hij ziet dat het verder gaat dan lichamelijke vermoeidheid of even zomaar je dag niet hebben. Het verdriet van Nehemia komt vanuit zijn binnenste. Zijn hart draagt een last die zichtbaar is geworden op zijn gezicht. In de Bijbel wordt het hart gezien als het centrum van de mens. Het verwijst naar het innerlijk, al je gedachten, emoties, verlangens en je wil. Het is de stuurkamer van het geestelijk leven. En wanneer de koning spreekt over harteleed, raakt hij dus onbewust iets diepers aan. De grote ellende van Jeruzalem heeft Nehemia in het centrum van zijn wezen geraakt. Wat hier zichtbaar wordt, is dat echt geestelijke bewogenheid nooit alleen verstandelijk blijft. Want wat God raakt, begint ook Nehemia te raken. Zijn verdriet komt voort uit verbondenheid met Gods hart. Want wij kunnen soms veel weten over God zonder werkelijk bewogen te raken door wat hem verdriet doet. Bij Nehemia zien we dat liefde voor God ook pijn doet wanneer Gods eer wordt aangetast. Misschien is het ook waarom zijn verdriet niet verborgen kan blijven. Wat het hart vult, wordt uiteindelijk zichtbaar. Het leeft diep in Nehemia. Zelfs een heidense koning heeft het opgemerkt. En dat is confronterend. En dan lezen we iets heel menselijks. Nehemia zegt, toen werd ik erg bevreesd. Nehemia is blijkbaar niet een soort geloofsheld zonder angst. Hij voelt spanning, hij weet hoe riskant dit moment is. Eén verkeerd woord kan zijn positie of zelfs zijn leven kosten. En het woord dat hier gebruikt wordt voor vrees heeft raakvlakken met woorden als schrik en beven. Misschien herkennen wij dat ook wel. Soms weet je dat God iets van je vraagt, maar tegelijk voel je spanning. Je moet een moeilijk gesprek aangaan, een bepaalde geloofstap zetten of een keuze maken met bepaalde gevolgen die je moeilijk kunt overzien. Moed betekent in de Bijbel alleen niet dat iemand geen angst kent. Moed betekent dat iemand ondanks angst blijft vertrouwen op God. En dat zien we bij Nehemia gebeuren. Hij verzamelt moed en vraagt de koning, laat mij naar Juda gaan, naar de stad van mijn vaderen, zodat ik haar kan herbouwen. Het is geen vraag. Het is een zeker weten dat hij dat gaat doen. Eerst bad Nehemia in het verborgene, zoals we konden lezen in hoofdstuk 1. En nu spreekt hij openlijk. Echt gebed maakt een mens uiteindelijk gehoorzaam. Wanneer heb jij moed ontvangen om gehoorzaam te zijn?

0: Hij is ons fundament, op hem mogen we bouwen en bij hem mogen we dus ook moed vinden. En laten we nou net op zoek zijn naar die moed, want waar halen we die moed vandaan? Daarover gaat de overdenking van Janine Leemans.
1: En terwijl Nehemia spreekt, groeit zijn vrijmoedigheid. Eerst vraagt hij toestemming om te reizen. Daarna vraagt hij brieven voor veilige doorgang door het gebied aan de overzijde van de Eufraat. Vervolgens vraagt hij zelfs een brief voor Asaf, de beheerder van de koninklijke houtvesterijen. Asaf beheerde een deel van het kroondomein van de koning, koninklijke landgoederen waar hout werd geproduceerd voor officiële bouwprojecten. Nehemia vraagt dus eigenlijk toegang tot koninklijke middelen voor de herbouw van Jeruzalem. Diezelfde Persische macht die ooit betrokken was bij overheersing wordt nu door God gebruikt om herstel mogelijk te maken. Eerst spreekt Nehemia voorzichtig, maar terwijl het gesprek verder gaat, durft hij steeds meer te vragen. Alsof hij tijdens het spreken ontdekt dat God al voor hem uitgegaan is. En dat is vaak hoe geloof werkt. Wij denken soms dat moed betekent dat alle angst eerst verdwenen moet zijn. Maar bij Nehemia zien we iets anders. Hij is bevreesd en toch spreekt hij. Hier wordt vaak het woord chazak gebruikt. Dat betekent sterk worden, moed vatten, vastgehouden worden of kracht ontvangen. Opvallend is dat deze kracht vaak ontstaat terwijl iemand onderweg is in gehoorzaamheid aan God. Niet omdat de omstandigheden al veilig zijn of zo voelen, maar omdat God zijn aanwezigheid bevestigt. Nehemia vertrouwt volledig op God en tegelijk komt hij voorbereid aan bij de koning. Dat maakt zijn houding zo bijzonder. Hij weet welke brief hij nodig heeft. Hij denkt vooruit over bouwmaterialen en herstelwerkzaamheden. En dat laat een mooi evenwicht zien tussen geloof en verantwoordelijkheid. Hij handelt zorgvuldig en wijs. En Nehemia krijgt niet alleen toestemming, hij krijgt ook gunst. Vers 8 zegt, omdat de goede hand van mijn God over mij was. En dat is de sleutel van dit hoofdstuk. Nehemia weet, dit is meer dan toeval. Dit is geen diplomatie, strategisch denken, slimheid of politieke invloed. Nee, Gods hand zit achter deze gebeurtenissen. Hij heeft de leiding. Hij geeft kracht en de bescherming. Soms hoor je de mensen wel eens zeggen, de gunst van God is op hem of haar. En daarmee bedoelen we niet dat iemand een makkelijk leven heeft of altijd succes ervaart. Nee, het betekent dat God zijn hand uitstrekt over een mensenleven. Hij opent deuren die mensen zelf niet kunnen openen. Hij geeft wijsheid op beslissende momenten. Hij beschermt, leidt en bevestigt de weg die hij zelf heeft voorbereid. Dat zien we hier ook bij Nehemia. Een heidense koning luistert naar zijn verzoek, geeft toestemming, biedt bescherming onderweg en levert zelfs materialen voor de herbouw van Jeruzalem. Achter al deze gebeurtenissen ziet Nehemia niet in de eerste plaats de goedheid van de koning, maar de trouw van God. Het vraagt geloof om zo te kijken, want gemakkelijk richten wij onze aandacht alleen op zichtbare omstandigheden of menselijke invloed. Maar Nehemia leert ons om verder te kijken dan mensen alleen. Waar anderen misschien een gunstige politieke situatie zouden zien, herkent Nehemia de voorzienigheid van God achter de schermen van de geschiedenis. En dat is bemoedigend voor ons vandaag. Wanneer God iets in beweging zet, hoeft niet alles afhankelijk te zijn van onze eigen kracht, ervaring of invloed. Dezelfde God die de deuren opende voor Nehemia is nog steeds in staat om wegen te banen waar mensen geen mogelijkheden meer ziet. Waar vraagt God jou op dit moment om een stap van geloof te zetten? Welke angst houdt jou misschien nog tegen om gehoorzaam te zijn? En durf jij, net als Nehemia, te geloven dat Gods hand al voor jou uit is gegaan, zelfs wanneer jij nog niet weet hoe de weg eruit ziet? Geestelijke moed begint bij vertrouwen op de God die de toekomst al in zijn hand heeft.

Charity Gill, je hoorde I Believe bij Groot Nieuws Radio. Daarvoor Marcel en Lydia Tsiemer, je hoorde Familie. Zometeen nog muziek van Natalie Grant en C.C. Winans. Ook Phil Wickham en Martijn Bewelda komen eraan. En eerst dan Moan. Dit is Give Thanks.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College.
1: Netherlands, are you with us?
0: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
2: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Nieuwsradio weerbericht. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuwsradio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuwsradio app.

0: Nieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je 2 Korinthe, het 5e hoofdstuk uit de Basisbijbel. Verlangen om bij de Heer te wonen. Want we weten dat we maar tijdelijk in dit lichaam wonen, net zoals je maar tijdelijk woont in een tent. Die aardse tent, dat is ons lichaam, zal op een dag worden afgebroken. Maar daarna geeft God ons in de hemel een eeuwig huis dat niet door mensen is gemaakt. Dat is ons hemelse lichaam. En we verlangen er heel erg naar om dat hemelse lichaam als een stel nieuwe kleren aan te trekken. Want we willen niet een geest zonder lichaam zijn. Zolang we nog in dit aardse lichaam wonen, hebben we veel te lijden. Toch verlangen we er niet naar zonder lichaam te leven, maar we verlangen ernaar in een beter lichaam te wonen. We willen graag ons nieuwe hemelse lichaam aantrekken. Want dan wordt het sterfelijke, de tijdelijke tent, ons lichaam, vervangen door het leven. Het eeuwige huis, ons hemelse lichaam. Dat is waar God ons voor heeft gemaakt. Daarvoor heeft Hij ook ons zijn geest gegeven. Want de geest is de voorproef en het bewijs van wat nog zal komen. Daarom zijn we altijd vol goede moed. Zolang we in dit lichaam wonen, wonen we niet bij de Heer. We geloven in Hem, maar we zien Hem nog niet. We leven met Hem vanuit geloof, niet vanuit wat we zien. Maar we zijn vol goede moed en we kijken ernaar uit om ons lichaam te verlaten en bij de Heer te gaan wonen. Daarom doen we altijd ons uiterste best, zodat Hij tevreden over ons zal zijn. Het maakt daarbij niet uit of we hier in dit lichaam wonen of bij de Heer wonen. Want op een dag zal Christus over ons allemaal recht spreken. Hij zal precies weten hoe we zijn. Dan zal iedereen krijgen wat hij heeft verdiend met de goede of slechte dingen die hij tijdens zijn leven op aarde heeft gedaan. Paulus doet alles vanuit de liefde van God. Omdat we diep ontzag voor God hebben, proberen we de mensen te laten zien dat ze in Jezus moeten gaan geloven. God weet dat dat mijn enige doel is en ik hoop dat jullie dat ook weten. Ik zeg dit niet om bij jullie over onszelf op te scheppen. Maar we willen dat jullie trots op ons kunnen zijn. Dan kunnen jullie over ons opscheppen bij de mensen die zo graag geweldig gevonden willen worden, maar die van binnen in hun hart helemaal niet zo geweldig zijn. Als we zo vol van de geest zijn dat we dingen doen die de mensen vreemd vinden, dan doen we dat voor God. En als we gewoon zijn, dan zijn we dat voor jullie. Het gaat dus nooit om onszelf, want alles wat we doen, doen we vanuit de liefde van Christus. Want we hebben begrepen dat één mens is gestorven voor alle mensen. Dat betekent dat in hem eigenlijk iedereen dood is. Hij stierf voor iedereen, met de bedoeling dat de mensen niet meer voor zichzelf zouden leven. De bedoeling is dat ze zullen leven voor Jezus, die in hun plaats is gestorven en die door God weer levend is gemaakt. Door het geloof worden we nieuwe mensen. Daarom moeten we dus niemand meer beoordelen naar wat we aan de buitenkant van hem zien. Ik had vroeger ook mijn eigen mening over Christus, maar ik weet nu dat ik hem verkeerd had beoordeeld. Want ieder mens die één geworden is met Christus, is door God helemaal nieuw gemaakt. De oude mens is verdwenen. Er is een hele nieuwe mens ontstaan. En dat is Gods werk. Hij heeft door Jezus Christus de mensen vergeving gegeven. En hij heeft ons de taak gegeven ervoor te zorgen dat de mensen dat weten. God heeft door Christus de mensen vergeven dat ze ongehoorzaam aan hem waren. Nu zijn ze vrijgesproken van schuld. Hij heeft ons de taak gegeven om dit aan de mensen te vertellen, want daardoor kunnen ze vrienden van God worden. We zijn dus door Christus gestuurd. Zo moedigt God jullie als het ware zelf aan, door ons heen. Dus namens hem smeken we jullie, zorg ervoor dat jullie vrienden van God worden. God heeft alle ongehoorzaamheid van alle mensen op Jezus gelegd. Aan het kruis droeg Jezus onze straf. Maar hij is zelf nooit ongehoorzaam aan God geweest. Zo kon hij ons bevrijden van onze ongehoorzaamheid en daarmee ook van Gods straf.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
6: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
7: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
10: Oh. Goedemorgen allemaal!
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroo.nl.
12: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Kroo. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
13: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
14: Dat gaan we vieren.
13: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
15: Kessie, keno. Lekker lang opladen, Kessie. Want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
13: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
14: Dat gaan we vieren.
13: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
16: Groot Nieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP nieuws van 11 uur.
18: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In Slovenië en Zuid-Korea zijn twee Nederlandse wandelaars gered, meldt de Telegraaf. Beide wandelaars raakten bij een bergwandeling gewond door een val en moesten gered worden met een helikopter. In Slovenië was dat een vrouw van 66, in Zuid-Korea een vrouw van 24. Sekswinkels in Groningen en Drenthe verkopen openlijk verboden erectiepillen. Bij 11 van de 12 was het geen enkel probleem en ze waarschuwen niet voor de risico's, blijkt uit onderzoek van Dagblad van het Noorden. Normaal krijg je middeltjes als Viagra alleen bij de apotheek met een doktersrecept. Rapper Diddy komt eerder vrij uit de gevangenis. Hij wordt nu in februari 2028 vrijgelaten. Dat is 6 weken vroeger dan eerst en bijna 4 maanden eerder dan zijn oorspronkelijke veroordeling. Waarom Diddy eerder vrijkomt is niet bekend. Hij zit een celstraf van ruim 4 jaar uit voor het aanzetten van mensen tot prostitutie. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht koelt het op de koudste plekken af tot 8 graden. Morgen vooral in het noorden soms regen, in het zuiden af en toe zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 19 tot lokaal 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Lekker lezen op vakantie, Kessie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
19: Ben je ondernemer, inkoper of projectmanager?
14: en op zoek naar goedkopere productie? Let dan nu op. Moravian Outsourcing helpt met de uitbesteding in Oost-Europa. Bespaar op productiekosten met Moravian Outsourcing. Kijk op uitbestedeninoosteuropa.nl.
19: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
20: Oranje. Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
21: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
22: Voel mij zo free.
23: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
24: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
23: Wow, dit is echt nice.
24: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
25: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
26: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Power vaatwastabletten, 40 stuks voor €2,35. En AH vochtige allesreinige doekjes citrus voor maar €0,66. Altijd laag.
27: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
28: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
27: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
28: Wat doe ik aan?
27: Shop nu bij Zalando.
29: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
30: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
31: Zie je nou wel, ze ruikt me.
32: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
33: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
34: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
35: Het christelijke radiostation.

0: Twee broers. Twee iconische stemmen. Eén van de meest geliefde bands van het decennium. Are 27 augustus zijn ze terug in Nederland. En jij kunt hierbij zijn.
1: Netherlands, are you with us?
0: Luister deze week naar Groot Nieuws Radio. En maak kans op kaarten voor King & Country live. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl.

0: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Mag ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
3: 1 jongen, 2 eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
7: Oranje. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan. IKEA. Een wereld aan ideeën.
7: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
10: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
11: Goedemorgen.
12: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
13: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
14: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
13: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 12 uur.
17: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De Verenigde Arabische Emiraten hebben een bendeleider uitgeleverd aan Curaçao. Shirendi Q zat al 6 jaar vast in Dubai. Hij zou de No Limit Soldiers hebben geleid. Een bende die zich bezighoudt met liquidaties en drugs- en wapenhandel. Een maatje van hem zit al een levenslange gevangenisstraf uit. Het bedrijf achter DigiD, Solvinity, gaat in beroep tegen het overnameverbod dat ze hebben gekregen. Het kabinet besloot vorige maand dat het bedrijf niet overgenomen mocht worden door een Amerikaans bedrijf. Ze waren bang dat Amerikanen daardoor toegang tot vertrouwelijke gegevens van Nederlanders zouden krijgen. Het luchtruim van Washington DC gaat op 4 juli de hele dag dicht. Het is dan de nationale feestdag van Amerika en de 250ste verjaardag van het land. Dat wordt groots gevierd en uiteraard is president Trump er ook bij. Op 3 juli gaat het luchtruim ook al een paar uur dicht. Er wordt dan geoefend. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en de minima liggen tussen de 10 en 15 graden. Overdag is het overwegend bewolkt en in het noorden en midden kan wat regen vallen. Later ook wat zon. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Netherlands, are you with us?
19: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
20: Groot nieuws.
16: De Nacht van Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op een moment dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bijna 100.000 Nederlanders hebben een blauw lintje aangevraagd om te laten zien dat ze vluchtelingen steunen. Ze zijn op, zegt VN-organisatie UNHCR. Het blauwe lintje met de hashtag #WithRefugees is een van de initiatieven voor Wereldvluchtelingendag aanstaande vrijdag. Een flink deel van de Bossen gemeenteraad heeft het aan de stok met een wethouder. Er is daar veel te doen over de komst van een AZC, maar nu blijkt dat de wethouder daar al veel langer mee bezig was, zonder dat de raad het wist. 8 partijen hebben daarom een motie van wantrouwen tegen hem ingediend. Die is niet aangenomen. Bij het gemeentehuis in het Overijsselse Vriezenveen werd opnieuw geprotesteerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum daar. Eerdere protesten liepen uit de hand en de ME moest er toen zelfs bijkomen. Maar vanavond bleef het rustig. Er kwamen ongeveer 100 mensen op af. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en de minima liggen tussen de 10 en 15 graden. Overdag is het overwegend bewolkt en in het noorden en midden kan wat regen vallen. Later ook wat zon, het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Netherlands, are you with us?
0: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio. Neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De G7 komt met nieuwe sancties tegen Rusland. De leiders van de G7 hebben daar in Frankrijk de hele dag over gepraat. De sancties zijn vooral gericht op de Russische gas- en oliebedrijven. Ook krijgt Oekraïne meer wapens en luchtverdedigingssystemen. Het Hoge Rechtshof van Brazilië heeft de zoon van oud-president Bolsonaro veroordeeld tot 4 jaar cel. En ze hebben aangestuurd op Amerikaanse inmenging in de rechtszaak tegen zijn vader over zijn betrokkenheid bij een coup-poging.